0: him and I. Het liedje is dus echt best wel lang, denk ik, een jaar of twee, mijn favoriete liedje geweest. Een paar jaar geleden, toen ik echt nog jong was. Weet ik veel, een jaar of 15, 16 of zo. Ja, goed. Jude, Halsey en G-Eazy, als je het zo uitspreekt. Ik weet het eigenlijk niet eens. Ja, het is je favoriete artiest, maar dan heb je geen idee. Jude, him and I. En dit is het laatste nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen twee leerlingen en twee leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En dat wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. 3FM
0: Bas van Schaik. Misschien ben je wel hard aan het werken of misschien ben je gewoon aan het genieten van je vakantie. Aan wat je ook aan het doen bent. 3FM verzorgt de soundtrack voor je nacht. Met Tate McRae na Harry Styles. En eerst nog Shawn Mendes.

Styles. Met een van zijn liedjes die het hardst werd meegezongen tijdens zijn concert. Ook door mij. Je hoort American Girls bij 3FM. Maar komen de komende tijd trouwens meer vette artiesten naar Nederland, hè? Een A$AP Rocky, Muse, Teddy Swims, Olivia Rodrigo. Ook mijn favoriete band komt naar Nederland. Nothing But Thieves. En nu ben ik op zich een student. Ik heb niet heel veel geld. Ik kan me ook voorstellen dat ja, al die tickets aftikken voor jou ook veel te duur is. Maar daar hebben we bij 3FM wat op bedacht. Jij kan namelijk op kosten van 3FM naar een van de concerten toe. Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen. Just when

Tate McRae bij 3FM, You're That Greedy. Hey, mocht je nog op vakantie gaan, zou zomaar kunnen, tijdens deze zomerperiode, dan ga ik je nu een tip geven die je 100 euro kan opleveren. Ja, wat moet je doen op je vakantiebestemming? Heel simpel, even zo'n aanzichtkaartje kopen. Gewoon voor, wat is dat, 50 cent of zo? Schrijf daar even wat leuks op van je vakantie en stuur die naar Wijnand en Jamie hier zo bij 3FM. Dan maak je namelijk automatisch kans op 100 euro concertengoed. Alle info vind je op 3fm.nl/kaartje. En dan win je misschien wel een kaartje voor mijn favoriete band Nothing But Thieves. Die staan namelijk in de Ziggo Dome begin volgend jaar. Ja, ik heb sowieso een kaartje. Ik heb 2 jaar geleden ben ik daar geweest bij het concert. En dat was het eerste concert waar ik in een moshpit werd gezogen. Zo vet, Nothing But Thieves bij 3FM. I

in de vorm van Jonas Blue. You're the Edge of Desire bij 3FM. Ben jij een beetje perfectionistisch? Ja, ik wel hoor. Ik ben echt mega perfectionistisch. Alles moet perfect kloppen. Maar zo perfectionistisch als de bandleden van Linkin Park zullen jij en ik niet zijn. Ze schreven namelijk meer dan 30 refreinen voor dit nummer. En elke keer was het maar niet goed genoeg. Ze bleven schaven. En uiteindelijk kwam er een resultaat waar ze wel tevreden over waren. En dat is deze Somewhere I Belong.

geeft een beetje de vibe alsof Goldband en de jeugd van tegenwoordig samen de studio in zijn gedoken. Hè? Lekker vrolijk en lekker goed ook, ja. Het is nieuw op 3FM, de band Flair. Komt uit Den Haag, gewoon uit Nederland dus. Je hoort het door het oog van de nacht bij 3FM. Ho, die heb ik nu pas nodig. Ik wil je namelijk 1 seconde laten horen van het liedje wat ik zo meteen voor je ga draaien. Nou, je hebt hem al gehoord, hier nog 1 keertje. 1 seconde heb je genoeg aan, hè? Ja, welke het is, je hoort het dus over 3 minuutjes. En ik wil je zo meteen voorstellen aan de dance track van dit moment. Het is een grappig verhaal. De DJ die dat liedje gemaakt heeft, is namelijk ooit ingehuurd. En midden in die set werd hij gearresteerd door de politie. Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen hier op 3FM.

0: David Guetta en Kelly Rowland hoorden je bij 3FM. You're the When Love Takes Over. Mijn naam is Bas. Ik hou ontzettend van dancemuziek. Dat is iets wat ik ook gewoon in mijn vrije tijd aanzet. Toen ik hier zo naar de studio toe deed, had ik een danslijstje aan. En ik zoek elke week voor jou een dancetrack uit waarvan ik denk, hey, deze moet je horen.
1: 3FM. Nachtclub.
0: En ik wil je vandaag voorstellen aan de Britse DJ Rossi. Zijn stijl is best wel uniek. Hij mixt strakke tech house met die energieke skipping vibes van UK Garage. En daar raakte hij namelijk als kind al aan verslaafd. Dat heeft hij ooit maar opgepakt. En met bouncy baslijnen, knallende drums, is het eigenlijk onmogelijk om stil te blijven staan op zijn muziek. En over wild gesproken. Ja, hij werd dus een keer midden in zijn set op het eiland Man, waar hij aan het draaien was, in de boeien geslagen door de politie. Wat was er gebeurd? Iemand op de wc had gelogen dat de DJ dat drugs had verkocht aan hem. Dus dat de DJ drugs aan het dealen was. Nou, gelukkig was hij onschuldig, ze hebben niks gevonden. Maar hij stond wel mooi even in de handboeien daar zo, hé.
2: On my mind.

0: betreft is het de dance track van dit moment. Je hoorde de nieuwe van Rossi. Je hoorde On Your Mind bij 3FM. Ik krijg een audio-appje binnen via de NPO Luisterapp van Michiel.
1: Iedereen een fijn weekend.
0: Ja, die heeft al lekker weekend. Geniet van je weekend, Michiel. Geniet van de muziek op 3FM. Dit is Queens of the Stone Age. Huh?

Mojo bij 3FM en Lady. 3FM. De meeste en de beste muziek voor je donderdag of vrijdagnacht hoor je natuurlijk bij 3FM. Kings of Leon en Teddy's.

0: Mojo bij 3FM en Lady. 3FM. De meeste en de beste muziek voor je donderdag of vrijdagnacht hoor je natuurlijk bij 3FM. Kings of Leon en Teddy Swim staan voor je klaar na het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. In het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Tot 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. 3FM.
0: Bas van Schaik. De nachtdienst gaat net wat sneller met de muziek van 3FM. Ja, en schuif de banken en de stoelen maar aan de kant hoor. Want we gaan dansen met de nieuwe van Yugel en Soto. Dit is Jamaican.

Rams. Oh nee, Kings of Leon. Ja, ik ben zo bezig met Teddy Swims, want die ga ik nu draaien. En Teddy Swims, wist je, dat is dus niet zijn echte naam. Nee, het is een artiestennaam. En Swims staat daarbij voor Someone Who Isn't Me Sometimes. Dus de afkorting Swims. Maar zijn vrienden die grappen dus dat Swims staat voor Snack With Incredible Massive Sandwiches. Het schijnt namelijk dat Teddy Swims ontzettend veel eet. En die grap van die vrienden met die snacks, dat heeft hij vrij serieus genomen. Heeft hij gevoelig opgenomen. Hij is 25 kilo afgevallen. Fit en wel voor zijn Ziggo Dome shows in maart volgend jaar. Teddy Swims, nu wel, zijn nieuwe hoor je bij 3FM. Dit is Breakup in Reverse.

Van een Goldband hoorde je bij 3FM, Jorde Stiekem. Ja, en over Stiekem gesproken, ik ga Olivier Rodrigo zo meteen voor je draaien. En die is stiekem bezig, hé. Tijdens het stalken van haar ex op Instagram ging ze namelijk hem per ongeluk volgen. En dat viel iedereen op, omdat ze letterlijk niemand anders volgt. Dat is even ongemakkelijk, hé. Olivier Rodrigo hoor je naar Gigi D'Agostino bij 3FM.

Mars bij 3FM. Jorre, On My Soul. Post Malone staat voor je klaar. Chemical. Komt nog trouwens een goed appje binnen van Sasha. Die zegt, nog even mijn BTW-aangifte aan het doen. Dat is een goeie, hé. Dat moet echt vandaag. Dat moet ik ook nog doen. Dat moet ik echt niet vergeten. Anders heb je gewoon een boete van 50 euro. Die heb ik laatst wel eens gehad. Dat is echt zo zonde. Nou goed, veel succes nog hebben, Sasha. Ik ga zo meteen, misschien ga jij wel winnen, Sasha. Maar misschien als je aan de andere kant van de radio zit, is hij wel voor jou. Een midnight snack naar keuze weggeven. Hoe je die wint, vertel ik je over.

Zeker wanneer je zo diep, diep, diep in je nachtdienst zit, of wanneer je gewoon een nachtje gaat doorhalen, dan ga je op een gegeven moment zo'n moment krijgen dat je denkt, maar nu krijg ik honger. Nu heb ik gewoon echt heel veel trek. Heb ik zin in iets lekkers te eten? Had ik bijvoorbeeld net ook. Ik heb net een paar maiswafels op. Met een paprika smaak. Was lekker, weet je. En het kan nog veel lekkerder worden. Ook voor jou namelijk. Jij wil namelijk een midnight snack naar keuze. Kan bijvoorbeeld ook een patatje zijn. Maar dat mag ook een pizzaatje zijn. Het is helemaal aan jou. Dus het mag ook ongezond zijn. Of mag wel gezond zijn. Hoe wil je hem? Luister goed. Je hoort zo meteen twee getallen. En zitten die twee getallen allebei in je telefoonnummer? Dan bel je naar 3FM via 0909-1336. 0909-1336. En dit zijn die twee getallen. Let goed op. De getallen 3 en 8 zitten ze in je telefoonnummer. Dan is dit het moment om je telefoon erbij te pakken. En te bellen naar 0909-1336. Ja, en dan is hij dus misschien wel voor jou die midnight snack naar keuze. Gewoon nog één keer je telefoonnummer. 0909-1336, dat is hem. En dan wil jij dus misschien wel die midnight snack.

Rexha en Faithless bij 3FM en New Religion. Ik heb een oproep gedaan voor de Midnight Snack naar keuze. Ik zei net, als je de getallen 3 en 8 in je telefoonnummer hebt, dan kan je bellen voor een Midnight Snack naar keuze. Dus ja, niemand heeft gebeld. Ik bedoel, dan kunnen we 2 dingen doen. We kunnen de Midnight Snack naar keuze niet weggeven. Of, ik geef nu nog 3 minuten de tijd. Als je nu belt, hoef je de getallen 3 en 8 niet in je telefoonnummer te hebben, maar dan is de eerste beller alsnog de winnaar van de Midnight Snack naar keuze. 0909-1336. Bellen, bellen, bellen.

0: lijnen net wagenwijd opengezet. En ik heb gezegd, de eerste beller die wint de Midnight Snack naar keuze. 3FM, hallo, met wie spreek ik?
1: Hallo, je spreekt met Ellen.
0: Kijk, Ellen, je hebt gewoon geweld.
1: Ja.
0: En, voor welke Midnight Snack naar keuze zou je gaan, als je nu mag kiezen?
1: Nou, als ik nu kom, dan zou ik nou poffertjes eten.
0: Poffertjes? En waarom heb je zo zin in poffertjes op dit moment?
1: Ja, weet ik niet. De laatste tijd eet ik best wel veel van die dingen.
0: Ja?
1: En ik weet niet, dan is dat weer zo'n fase voor mij of zo, dat ik dan, ja, dat dan weer hele lange tijd eet. En dan op een gegeven moment dan sla ik weer over en eet je anders of zo.
0: Maar poffertjes zijn ook ontzettend lekker. Het is,
1: ja,
0: is echt underrated ook. Dat eet je eigenlijk. Ik bedoel, ja, jij in deze fase wel, maar ik denk dat ik dat 1 keer per jaar eet of zo. En dan bij zo'n kraampje, bij Koningsdag, haal ik dan zo'n bakje met poffertjes.
1: Ja, ja, lekker, met poedersuiker erover.
0: Poedersuiker, een beetje boter ook en zo.
1: Ja.
0: Nou, ik heb goed nieuws, Ellen.
1: Nou.
0: Jij krijgt poffertjes. We gaan zorgen dat die jouw kant op komen.
1: Gefeliciteerd. Dankjewel.
0: En ga ervan genieten. En doe lekker extra veel poedersuiker op kosten van de riffen.
1: Ja, dankjewel. Doe ik.
0: Hey, fijne nacht nog.
1: Ja, dankjewel.

0: Joe bij 3FM, een end of beginning. Ondertussen aangeschoven in de studio, Jasper Schrijvers. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Beetje wakker geworden.
1: Ja, ik sta er. Dus,
0: je staat er, maar ik bedoel, je hebt af en toe dat die wekker gaat en dat je denkt, nee, ik wil eigenlijk lekker blijven liggen.
1: Oh nee, ik heb wel echt 5 uur geslapen.
0: Dus hoe zit dat met je ritme? Want volgens mij,
1: ritme?
0: Ja, alle kanten op, hè?
1: Dat wel, ja. Nee, ja. Ik pak weinig slaap, ja, dat wel.
0: Ja, maar overdag kan je, op zich ook niet zoveel, hè?
1: Nee, het gaat best oké.
0: Ik ben best benieuwd, hoe kom jij je dagen door? Want je hebt natuurlijk radio, maar wat doe jij zeg maar daarnaast om nog een beetje, wat doe je overdag normaal? Ik heb echt geen idee, dus daarom ben ik benieuwd.
1: Ja, ik doe ook bootje varen in Utrecht, dus dat doe ik heel vaak.
0: Oh ja, dat is ook leuk. Ja,
1: ja. Een beetje, aan mijn pik trekken.
0: Ja, ik wou net zeggen. Dat,
1: ja. Ja, moet ook gebeuren.
0: Ja, vanochtend nog.
1: Nee.
0: Oh. Ga je zo doen?
1: Ik ga heel veel muziek draaien. Zometeen door onder andere Jet van der Steden en ook Cameron Whitcomb komt eraan.
0: Veel plezier met Jasper.

0: is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken, met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
1: 3FM. Jasper Schrijvers.
2: Goedemorgen. Manifesteren.
3: Het werkt echt.
2: Hoe het zit, leg je uit naar muziek van Cameron Whitcomb. En eerst is dit Imagine Dragons.

Kingdom of Fear. Het voelt een beetje gênant om toe te geven, maar steeds meer mensen zweren erbij. Manifesteren. Je kent het wel, de wet van de aantrekkingskracht. Alles waar je aandacht op richt, zou je uiteindelijk aantrekken. Klinkt behoorlijk spiriwiri, maar het werkt echt. Jet van der Steen die bewijst dit. Vroeger als kleine Jet zong ze op een kleedje op Koningsdag. Te doen alsof ze op Lowland stond. En dit jaar hoeft ze niet alsof te doen. Ze staat er echt. Jet van der Steen, goed genoeg, nu bij 3FM.

Noah Kahan, Stick Season bij 3FM. Goedemorgen. Welkom op 3FM. Mijn naam is Jasper. En trouwens, wat ziet er lekker uit vandaag, zeg. Gewoon lekker fris, leuke kleren. Je bent gewoon echt een knappe luisteraar. Is wel lekker, hè, zo'n compliment. Ja, ik weet niet, je moet even weten. Een compliment kan je hele dag maken. En dat ontdekte ik zaterdag op Schiphol. Ik haalde namelijk mijn date en haar vriendin op van het vliegveld. Twee echt hele knappe meiden. Gewoon super knap. Lopen achter me aan richting de auto. En opeens komt er een gast langs. En die zegt... Hey, nice hair. En ik dacht echt van... Yo, gozer. Ik loop erachter, weet je wel. Ga je nou openlijk met mijn meisje flirten terwijl ik erbij ben? Dus ik kijk hem een beetje boos aan. En hij kijkt terug en hij zegt... No, you. You have nice hair. Ja, ik zweer, mijn hele dag was gewoon gemaakt door dat ene compliment. En het heeft me ook een beetje aan het denken gezet. Laten we het vandaag gewoon doen. Complimenten geven. Wie verdient er volgens jou een compliment vandaag?

Hey, goedemorgen, lekkerding. Ja, we mogen elkaar wel vaker een complimentje geven. En daarom is mijn vraag aan jou: wie verdient deze ochtend een compliment? Stuur hem vooral in via de NPO Luister app. Zo stuurt Laura een compliment aan haar collega Dirk, die altijd koffie haalt. Jij bent de ruggengraat van dit bedrijf. Goed, geef een compliment aan iemand via de NPO Luister app. Dan hoor je nu Eefje de Visser. En och, wat fijn dat het liedje zo kort is, Eefje. Compliment van mij.

0: Sinek, zoet.
1: Hey, knappert.
2: Je bent op 3FM en vandaag geven we elkaar een compliment. Zaterdag kreeg ik namelijk een random compliment van een vreemde. En mijn hele dag was gewoon gemaakt. Het was fantastisch. Ik voelde me blij. Ik kon vliegen. Want iemand zei tegen mij...
1: Je haar zit goed.
2: Dus deze ochtend spreiden we een beetje positiviteit op de radio. Want wie verdient volgens jou een compliment vandaag? Je kan hem insturen via de NPO Luister app of je kan bellen naar 09091336. Kom maar door met je complimenten, het maakt niet uit voor wie. Siep die heeft een compliment aan zijn vader. Hij zegt niet veel, maar ik weet dat ik hem altijd op hem kan rekenen. Dat is lief. Misha geeft een compliment aan zijn kapper. Ik weet niet wat je hebt gedaan, maar zelfs mijn moeder vindt het mooi. Shout-out naar de kapper van Misha. En Fabian geeft zijn zusje een compliment dat haar studie cum laude heeft afgerond. We zijn super trots op je. En Kiki geeft haar buurman het compliment dat zijn tuin er altijd goed uitziet. Ook fijn. Jappie, goeienacht, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, Jasper.
2: Goeiemorgen. Wie wil jij een compliment geven?
3: Nou, ik geef jou eerst even een compliment omdat je een top DJ bent.
2: Nou. Oh.
3: Vind ik. Een van de... Ja, Bas is er ook een. En Anan. Al die jongens die in de nachtshow zitten, zeg maar. Hè?
2: Hey, wacht even. Het is wel veel minder waarde. Ik dacht, oh, je begint... Oh, Jasper, je bent een leuke DJ. En nu noem je gewoon alle DJ's van 3FM op.
3: Ja, nou, dat is ook een compliment.
2: Ja, dat is wel waar. Ja, dat is wel waar.
3: Ik geef jou ook een compliment omdat je het op het idee komt om iedereen een compliment te geven. Van wat niet iedereen komt zomaar op dat idee om dat te gaan doen.
2: Ja, dat is ook wel. Hey, mag ik jou ook een compliment geven?
3: Dat is goed, ja.
2: Jappie, jij hebt een mooie naam.
3: Oké. Okay. Nou, dat is een Friese naam.
2: Alsjeblieft.
3: Oké, okay, en als je haar maar goed zit, Jasper.

0: vanaf maandag naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good, yeah?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.

The Weeknd, Pray For Me bij 3FM. Ik neem je even mee naar het allermooiste land van de wereld. België. Nee, serieus. Oké, tuurlijk weet je wel, het bier hoopt mee. En ik kan uren luisteren naar van die Vlaamse woorden, hè. Damspeker. Godverdekken. Maar het allermooiste wat uit België komt, dat is de muziek. Er zit iets dromerigs in. Iets waardoor je even gas terug wil nemen. En ik heb een nieuwe band ontdekt uit België. Ze heette Femme en ze hebben zo'n ongelooflijk lekker nieuw liedje uitgebracht. Perfect voor een zonnige ochtend om even met je partner een lekker kopje koffie te drinken. Het is nieuwe muziek van Femme en het heet Better Late Than Never bij 3FM.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Martin Garrix en Ed Sheeran, you're the Repeat It bij 3FM. En je maakt een kans op een 3FM fanpakket. Maar dan moet je wel je mond houden. We spelen Zeg Je Niets, Dan Win Je Iets.
1: Goedemorgen.
0: Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ga je lekker?
1: Ja.
0: Nou,
1: ja, cool.
0: Nou, fijn. Ik heb goed nieuws voor je.
1: Dat is mooi.
0: Je zit in het spelletje Zeg Je Niets, Dan Win Je Iets. Ja, sorry, lachen mag ook niet.
1: Echt wel.
0: Oh, dat ben je ook al van jou. Nou,
1: ja, prima.
0: Sorry man.
1: Geef niks. Later.
0: Doei.
1: Fijne show. Bye.

Er zijn drie dingen zeker in het leven. Je betaalt belasting. Je gaat dood. En Sabrina Carpenter, die draagt een kort rokje. Die heb ik serieus nog nooit in een lange broek gezien. Je hoorde Sabrina Carpenter en Espresso bij 3FM.

0: Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jasper Schrijvers.
2: Hey, goedemorgen. Samen worden we wakker.

Goedemorgen. Je radio staat op 3FM. Ben ik Jasper en samen worden we langzaam wakker. Bij de weekend of... Ja, misschien heb je nu wel vakantie. Ik zie al, de NPO Luister app staat vol met wakkere strijders. Je bent echt niet de enige die wakker is op dit onmenselijke tijdstip. Zo stuurt Mel dat ze net haar ochtendwandeling erop heeft zitten... en ze gaat zich nu klaarmaken voor werk. En Dani hoorde een alarm buiten afgaan... maar kon niks vinden toen hij ging kijken en nu is hij klaar wakker. Heel veel sterkte, Daan. En ik krijg nog een vraag van Lieke. Jasper, wat heb je je date uiteindelijk voor haar verjaardag gegeven? Mocht je het gemist hebben, gisteren was mijn datejaar. We zijn echt al 10 maanden aan het daten en... Ja, gisteren had ik dus ook nog geen cadeau. Ik was er heel laat mee en ik vroeg aan jou van ja, wat moet ik geven? Nou, uiteindelijk heb ik een tip van Luca binnengekregen. En op basis van die tip heb ik het volgende bedacht. En ik ben er best wel trots op. Ons eerste concert samen was Loyal Carner in de Avonds Live. Dus ik heb een plaat gekocht van Loyal Carner. En daar heb ik dan de woorden opgeschreven. 11-10-2025, ons eerste concert samen, op naar meer. En als je die plaat dan opent, dan zit er dan een envelop in. En in die envelop zitten kaartjes voor het concert van deze man. Sef. Nou, ze was er heel blij mee. Missie geslaagd. Dus een tip, mocht je nog een keer een cadeautje moeten geven. Neem het van mij aan, het werkt. Sef hoor nu bij 3FM. En de laatste zomer.

0: Lipa, Illusion bij 3FM.
1: Goedemorgen.
0: Ja, in de zomermaanden is er altijd lekker veel te doen. Het is mooi weer, iedereen trekt erop uit. En die zwoele zomerdagen en zwoele zomernachten. Ik vind het heerlijk. Vandaag ook weer een mooie zomerdag op de planning. Heb je nog geen vakantie, maar wil je toch het ultieme vakantiegevoel? Breng dit weekend bijvoorbeeld een bezoekje aan het Utrechts zomerspectakel in de Jaarbeurs. Je kan bijvoorbeeld van de wildwaterglijbaan klimmen of lekker op het terras ploffen. Wil je toch liever naar buiten? Dit weekend kun je een drankje doen of een dansje wagen op Dekmantel. Is wel helemaal uitverkocht, dus je moet even ticket swappen, snipen als je erheen wil. En het wordt druk in de hoofdstad, want in Amsterdam is de Pride er. En ik heb gehoord, Madonna is er ook bij. Dus veel plezier als je dit weekend allemaal leuke plannen hebt.

0: Camper City en Self-Aware bij 3FM.
1: Ga met 3FM
2: naar Lowlands.
0: Ja, ga je tent, slaapzak en luchtbed maar vast zoeken van zolder, want die ga je misschien wel nodig hebben. Vanaf maandag maak je namelijk kans op iets heel erg vets. Andres gaat in de avondshow van 3FM namelijk kaarten weggeven voor Lowlands. Oh. Cancel al je plannen voor 21, 22 en 23 augustus. De hele week maak je namelijk bij 3FM kans op kaarten. En dan kun je zoveel vette artiesten checken. Hè? Tyler, The Creator, Samber, New Wave, Lord, Antoon, Turnstile, Major Lazer, Jet van der Steen. Oprecht de allerbeste line-up van alle festivals in Nederland deze zomer. Vanaf maandag dus elke avond tussen 7 en 10 bij Andres kans op 2 tickets voor Low.

Italia, la perla. Hey, morgen is het Zwarte Zaterdag. Je hebt een lange, zware dag voor de boeg als je de weg op gaat richting je vakantie. Je auto helemaal volgestouwd tot het plafond. Alleen maar auto's om je heen. En je kinderen vragen de hele tijd... Hoe lang nog? Zijn we er bijna? Ja, je bent die cd van K3 ondertussen ook wel zat. Ja, dit vraagt om een switch. Niet alleen van je mood, maar ook naar goede muziek. Eentje die de sfeer bepaalt. Eentje die jouw roadtrip beter maakt. Dus laat even van je horen in de NPO Luister-app. Wat is jouw ultieme roadtrip-nummer? Je kan

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you bij 3FM. Morgen is het Zwarte Zaterdag. Heel veel sterkte als je op vakantie gaat en uren in de file staat. Daarom vroeg ik aan jou, wat is de ultieme roadtrip tune?
1: Ah, ik vind gewoon, dan moeten we voor Painted Black gaan van de Stones. Wat dacht je daarvan? Want ja, het wordt Zwarte Zaterdag, dus dat is Painted Black hoor. Of Black van Pearl Jam.
0: Black van Pearl Jam.

0: feestje op mij gaf bij 3FM. Blijf hangen, want je maakt zometeen kans op een ijsmachine. En dat wil je hebben met het warme weer. Veel plezier zometeen met de ochtendshow met Mart Meijer. En dit is Shanna Spyro bij 3FM.
1: Go!

0: wakker strijder. Zometeen word je wakker met Mart in de ochtend en Lil Nas X.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Het akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. 3FM. Genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt

0: hackersplot Crowd in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. 3FM.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
2: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw styladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, styladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: 3FM.
14: Hallo NCRV.
13: Mart Meijer.
15: Goedemorgen alweer.
16: Bijna weekend vrijdag.
13: Het is bijna weekend vrijdag en die begint natuurlijk met 3FM op je radio. Goedemorgen, de ochtendshow met Lil Nas X. Dit is Starwalkin'.

0: tijd voor Vrijmibo meiden. Kladi-ladi.
1: Ja hoor.
2: Good morning.
1: Het is zover, het is vrijdag. You made it. Ladies and gentlemen, we got him. En andere Engelse termen die je uit enthousiasme zou kunnen plakken op het feit dat het vrijdag is. Doen we eraan denken. Iedere vrijdag moet ik toch weer een beetje denken aan dit fragment van het WK. Ik weet niet of je dat voorbij hebt zien komen, maar dat was fantastisch. Een Japanse fan die zijn enthousiasme probeerde uit te drukken in het Engels.
3: Excuse me, I cannot speak English, but I'm excited!
1: Ik denk dat we ons allemaal zo voelen op de vrijdag. Tenzij jij zo'n voorhoedestrijder bent voor wie de voorhoede op zaterdag en zondag ook gewoon bestaat. En je door moet werken dit weekend, dan wil ik je heel veel succes wensen. Mark hier op de plek van Wijnald en Jamie in de ochtendshow van 3FM. We zijn halverwege de zomervakantie ochtendshow. Medio augustus zijn Wijnald en Jamie weer bij je terug. Mocht ik een beetje gaar klinken vandaag, dan zou dat zomaar kunnen. Ben ik echt van hop naar her gevlogen in Hilversum. Nou is Hilversum niet zo heel groot, maar goed. Je staat 4 uur 's ochtends op, je bent 5 uur op je werk. Je gaat een uurtje of... in dit geval was ik zeg maar rond 10 weg. Want ik heb gisteren niet 1, niet 2, maar 3 huizen bezichtigd. 3 huizen heb ik bezichtigd. Ik kan geen makelaar meer zien. Ik ben ze helemaal zat. Ik zat toch te denken, als toch iedereen in zijn werk zo... zo slik was als een makelaar... dan zou je toch ook echt niemand meer kunnen vertrouwen. Ik heb zoveel van die makelaarstermen weer gehoord gisteren... waarvan je echt... Nou, daar ga je nekharen van overeind staan. Dat ik dan een huis ging bezichtigen waar ze een zolder hadden... die helemaal ook kruipdoor, sluipdoor was. Ik kon niet staan. Ik ben 1,91 meter. Ik kon niet staan op de zolder. Maar daar was wel een groot deel van de woonruimte. En toen kwam ik terug beneden. De makelaar had niet de moeite gedaan om met mij mee naar beneden... of met mij mee naar boven te lopen. Toen kwam ik weer beneden. Toen zei ik, joh, ik kan helemaal niet staan, joh. Ik ben te lang. Toen zei hij, ja... knus, hè? Toen dacht ik, ja, knus. Gozer, kom op, waar slaat dat op? Het is knus. Of bijvoorbeeld een makelaar bij wie ik een huis had bezichtigd... en die toen aan het einde zei... ja, en als je geïnteresseerd bent, bla, bla, bla, laat het maar even weten. Ik denk dat je heel mooi tussen de andere bewoners zou passen. Laat maar weten als je geïnteresseerd bent. Doe dat een beetje snel, want dan kan ik echt mijn best voor je doen. Ze hadden me wel daarvoor verteld dat ze nog 8 andere bezichtigingen had. Want ze dachten, ja, je kan je best voor me doen. Net als voor alle 8 die andere mensen, dat zal wel met je. Dus ik ben blij om weer veilig in de normale, vertrouwde wereld terug te zijn... waar we niet smooth hoeven te talken met elkaar, waar we niet slick hoeven te zijn... en waar ik niet bij alles hoef te zeggen, oh mooi, ja leuk, heel interessant... terwijl ik bij mezelf denk, ik weet nu al dat ik hier zeker niet ga wonen.
4: De voorhoedevraag van vandaag.
1: Heerlijk om op de bijna weekend vrijdag met je te zijn... en ook fijn als je lid bent van de voorhoede dat je even laat horen... dat selecte clubje dat tussen 6 uur en 7 uur wakker... is iedere ochtend maar weer aan de bak. Ik krijg onder andere een berichtje binnen van Stefan. Die zegt, goedemorgen, ik heb dankzij de warmte heel beroerd geslapen. Dus ik heb leuke muziek nodig. Nou, you've come to the right place. Ik ga heel erg mijn best voor je kunnen doen, Stefan. Ik ga het in ieder geval proberen. Voorwoordenlid Els, die meldt zich ook. Die heeft inderdaad ook weekend na vandaag. En die gaat naar Middenbeemster vanuit Venlo. Middenbeemster? Ja, mijn... topografische kennis. Oh ja, precies. Ja, net naast Westbeemster. Nee, helemaal goed. Als je een vraag te stellen hebt via de NPO Luister-app... dan ben je van harte welkom. Want meteen na 6 uur is die NPO Luister-app... die staat te klapperen en dan meldt de volledige voorhoede zich. En als er iets is dat je wil vragen of wil bespreken... dan kan dat altijd. Ja, vind ik wel een lieve vraag van Eugène. Die zegt, morning Mart, kan je een beetje wennen aan het ochtendritme? Nou, ik hoef het gelukkig maar 4 weken te doen. En er zitten heel veel strijders in de voorhoede... die dit dag in dag uit misschien soms al 20, 30 jaar doen. Dus het gaat allemaal prima, maar... fijn. Ik vind het eigenlijk wel prima te doen. Als ik nog s'avonds in bed ga liggen, denk ik, weet je wat, 8:30, ik vind het wel gefeliciteerd. En dan liggen we gewoon heerlijk te tukken. Dan kan je misschien niet naar Ajax tegen Vojvodina kijken, maar dat is dan maar eventjes wat het is. Dat kan ik wel overleven om de tweede voorronde van de Conference League niet te kijken. Dus het gaat wel. We gaan deze vrijdag samen lekker aftrappen met de nieuwste van Charlie XCX, Dead Camera. Die hoor je in een paar tellen. Eerst Teddy Swims bij 3FM en Mr. Know-It-All.

6. Ik wil je voorstellen aan het nieuwe liedje van Charlie XCX. En mocht dat Brad-album dat ze een paar jaar geleden heeft uitgebracht niet helemaal jouw ding zijn, omdat het een beetje te stevig of een beetje te lomp was. Nou, mocht je fan zijn van bijvoorbeeld de Daft Punk, Phoenix-achtige Zero's, beetje indie dance, ergens daartussenin laveert het, dan is dit liedje helemaal voor jou. Het is zo'n andere sound. Ik had niet eens gehoord dat het Charlie XCX was in eerste instantie. Maar het liedje is heel leuk. Het gaat lang in je kop blijven plakken. Je hoort hem op de riff en hij heet Camera.

Queen. You're the Don't Stop Me Now. Om 8 minuten voor 6:30 in de ochtendshow van 3FM. Hallo daar, Mark op de plek van Wijnand en Jamie. Fijn dat je deel bent van de voorhoede. 3fm.nl/voorhoede kan je jezelf, zeg maar, officieel... Je bent lid van de voorhoede. Of nee, laat ik zeggen, je bent onderdeel van de voorhoede. Maar je kan ook lid worden van onze club. Als je tussen 6 en 7 uur 's ochtends wakker bent... dan kan je melden op 3fm.nl/voorhoede. Je krijgt onder andere een verjaardagskaartje voor ons. Of gewoon een felicitatie op de radio. Zoals voorhoedelid 123. Mooi nummer ook, 1, 2, 3. Jan Kuster, gefeliciteerd met je 62e verjaardag. Johan Matser, voorhoedelid 400. Er zitten een hoop mensen in die voorhoede eigenlijk. Johan wordt vandaag 60 jaar. En Martijn Rem, een prachtige naam voor een vrachtwagenchauffeur, die wordt vandaag 43. En mooi aan Martijn, voorhoedelid nummer 56, vind ik, dat zijn grote hobby is zwaailampen verzamelen. Dat doet mij denken aan... Het zal 15 jaar geleden geweest zijn of zo, toen ik thuis woonde bij mijn ouders. Je moet van mij weten, ik kom uit een heel groot gezin. Mijn ouders hebben 9 kinderen. Nee, het is geen samengesteld gezin. Ja, het was de bedoeling. Ja, er zit een tweeling tussen. Nee, we zitten niet 40 jaar uit elkaar. Weet je dat ook weer. Wij moesten op een gegeven moment een auto hebben waar we allemaal in pasten. En toen hebben mijn ouders dus een oude Duitse ambulance uit de tijd van de Koude Oorlog op de kop getikt. Die is echt in 81 of zo is dat ding gemaakt. Dus wij reden gewoon in een ambulance, een grote gele bus, tot ik zo'n kruis op. Katastrofenshoots. Het enige wat niet behouden mocht blijven was... de zwaailamp, althans, je moest hem demonteren. Je moest hem onklaar maken. Hij mocht er dan wel op blijven zitten, maar je mag geen functionele zwaailamp op hebben zitten. Als ik je nou 15 jaar eerder had gekend, Martijn, en als het 15 jaar geleden ook daadwerkelijk je hobby was geweest, dan hadden we hem even kunnen demonteren en aan je kunnen geven. Hoewel het ook echt mooie sier maken is, moet ik eerlijk zeggen, als je met zo'n zwaailicht op je auto rondrijdt. We kregen een hoop bekijks en een hoop getoeter vanaf andere auto's. Ik wil je welkom heten bij de ochtendshow van 3FM. En deze drie mannen, Martijn, Jan en Johan, dus een ongelooflijk fijne 43ste, 62ste of 60ste verjaardag wensen. En even een weerberichtje meepakken voor vandaag. Zon gaat schijnen. Wel kans op onweer in het noorden en in het oosten. 21 tot

0: Heathens van 21 Pilots hoorde je in de ochtendshow van 3FM. Zometeen maak je kans op een ijsmachine. Vandaag gaat hij eruit. Een machine waar je je eigen romijs, romig, mee kan maken. En als je die ijsmachine niet wint, je moet namelijk de highscore verbreken, dan ben je alsnog een winnaar. Je krijgt het laatste letter kaartspel. En dan krijg je een happy van Vincent zojuist. Die zegt, goedemorgen Mart, ik heb eergisteren het laatste letter kaartspel binnengekregen. Ik ga dit weekend te spelen. Met oud en nieuw gaan we het gebruiken als drankspel. Ook leuk. Zou jij kans willen maken op een ijsmachine en sowieso het laatste letter kaartspel willen winnen? Stuur dan even je naam in de NPO Luister-app.
1: NOS op 3.
0: Precies 6:30 voor het nieuws is hier Jasper Leegwater. Goedemorgen Jasper.
2: Goedemorgen Mart. Ceuta, een stukje Spanje in Marokko, wordt overspoeld door migranten. Duizenden jonge mensen proberen de Spaanse exclave te bereiken door zwemmend over te steken of met een bootje. Daardoor is nu flinke chaos ontstaan. Sommige van hen verdrinken onderweg. Bij de bestorming zijn tenminste 18 doden gevallen. Zomers proberen veel migranten Ceuta te bereiken om zo asiel aan te kunnen vragen in Spanje en daarmee in de EU. Deze jongens haalden de overkant na dik 5 kilometer zwemmen.
3: Viva España! Viva España!
4: Yes, trabajar.
2: Ja, ze komen om te werken, zegt hij. De opvanglocatie in Ceuta zit ramvol. De lokale regering heeft daarom Madrid om hulp gevraagd. AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Dat kon gebeuren doordat de software tijdens een oefening toegang had tot internet in plaats van alleen het eigen netwerk. Cloud kraakte de beveiliging van de 3 bedrijven op een manier die hackers van vlees en bloed vaak ook gebruiken. Zwakke wachtwoorden werden bijvoorbeeld ontcijferd. 2 van de 3 bedrijven die gehackt zijn door Cloud weten dat inmiddels zelf ook. Met de 3e wordt nog contact gezocht. En om welke bedrijven het gaat en of ze schade hebben geleden weten we niet. FC Twente heeft de 2e voorronde van de Europa League niet overleefd. De Twentenaren verloren van het Hongaarse Ferencváros. Ondanks een mooie kopbal van Fennegoor of Hesselink die de 2-2 maakte.
5: Kopbal zit erin! En dan heeft ook Fennegoor of Hesselink zijn doelpunt te pakken. En leeft Twente echt. Dit is gewoon een heel mooi doelpunt van Lucas Fennegoor of Hesselink. En hij laat hem heerlijk van het hoofd vallen.
2: Ja, maar het gelijkspel van 2-2 was niet genoeg, want Twente verloor vorige week thuis nog met 2-1. Daardoor zakken ze nu een niveautje en gaan ze de voorrondes van de Conference League in. Ajax die zit daar al en is door naar de 3e voorronde. De Amsterdammers wonnen gisteravond met 4-1 van Vojvodina uit Servië, net als vorige week. Ik heb het weer nog voor je. Zon en wolken in de mix vandaag, met in het noorden en oosten kans op een buitje. Op Texel wordt het een graad of 20. In het zuiden van Limburg een stuk warmer, daar kan het wel 30 graden worden.

0: vanaf maandag naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.

0: paradijs.
1: 3FM, George Ezra, Green Green Grass in de ochtendshow.
2: Reinhard en Jamie in de ochtend. Laatste letter.
1: Het is 8 minuten over 6:30 op de finale dag van de laatste letter. Vandaag gaat er een ijsmachine uit. De eerste is vorige week gewonnen door Pancho. En Pancho heeft hem al binnen. Die heeft vanmorgen vroeg heel goed zijn best gedaan op een selfie met de ijsmachine. Maar daardoor heb ik nu wel het bewijs, had ik aan hem gevraagd, dat hij inderdaad binnen is gekomen. Het is geen zwendel. Meld je even aan door je naam in te sturen via de NPO Luister app. Dan kan je meedoen. Dat heeft Arjan ook gedaan. Hallo Arjan.
3: Goedemorgen.
1: Hey, eerlijk is eerlijk. Als je dan toch aan het werk moet, dan is het helemaal niet zo erg om een nachtje te moeten overnachten op Texel, toch?
3: Nee, dat valt niet mee. Nee, dat is niet erg. Nee,
1: wat is het verhaal? Waarom moet jij voor je werk een nachtje op Texel zijn?
3: Nou, ik had gewoon een opdracht en die duurde wat langer dan één werkdag. Dus ik dacht dan een overnachting.
1: En waar slaap je?
3: Een B&B.
1: Oh, je hebt een B&B'tje op Texel. Ja, heerlijk. Ja. Het geweldige eiland. Kun je heerlijk zitten. Ja. En dan vandaag nog even in alle rust je klusje afmaken. En dan met de ene laatste boot ga je weer terug, toch? Prima.
3: Iets eerder wel.
1: Oh, oké. Okay. Nou, ik wou zeggen Texel maxing. Hou alles eruit wat erin zit. Hey, ja. Het zou zomaar kunnen dat je thuis komt en dat er dan een ijsmachine voor je neus staat. Want we gaan laatste letter spelen. Je hebt een beginletter gekozen en dan krijg je zometeen van mij een categorie om een woord mee te maken. Als je antwoord goed is, dan is de laatste letter van je antwoord de beginletter van je volgende antwoord. Met welke letter gaan we spelen?
3: De T.
1: De highscore die verbroken moet worden is 6. Die heeft Hans gisterochtend gezet, dus je weet wat je te doen staat. Ben je er klaar voor?
3: Nou, ik ga mijn best doen.
1: We beginnen met de T. Dan gaan we naar avondeten.
3: Oh, teriyaki.
1: Een land in Europa.
3: Italië.
1: Een sporter.
3: Esther. Een sporter. Hoe kan het nou? Hoe kan ik daar weer stoplopen?
1: Of bijvoorbeeld die man die aan de rek hangt.
3: Erdbeermars.
1: Oh, en dan nog iets wat je kan vinden in de supermarkt. Nee, de tijd is om. Ja, het was ook niet geworden. Ja, hij was echt wel heel verneukeratief. Bij mij kwam op een gegeven moment. En hij staat! Gewoon in mijn hoofd. Appje Zonderland. Had gekund. Helaas, het is hem niet geworden. Uiteindelijk had je er nog 3 goed, want je had Erben Wennemars nog op tijd. Maar dat is helaas niet genoeg om de highscore te verbreken. Krijg je van ons het laatste letter kaartspel.
3: Leuk.
1: Mag ik je nog een prachtige dag op het prachtige Texel wensen? En zoals ze dan op de boot zeggen. En voor de vastelanders, wel thuis.
3: Hey, dankjewel.
4: Wil jij ook kans maken op een ijsmachine? App dan nu ijsmachine via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf 8:00.

grappig. Er waren wat mensen hier op de redactie bij 3FM die zeiden: heb je dat nieuwe liedje van Rondé gehoord? Roxette hoor ik heel erg in. En ik had flarden van het liedje gehoord, maar niet helemaal. En nu heb ik net eens eventjes gewoon wel goed zitten luisteren naar het liedje. Toen dacht ik, ik snap exact wat die mensen zeggen. Het zit hem in die drums, het zit hem in die gitaren, het zit hem ook in de melodieën van de zang. Treedt Roxette eigenlijk nog op? Ik kan me haast niet voorstellen, maar als ze ooit nog een keertje een nieuwe frontvrouw zoeken en Ricky heeft zin in twee baantjes tegelijkertijd, dan zou het prima kunnen. Nieuwste Rondé hoorde je in de ochtendshow van 3FM. Die heette Oh My God. En dit is Harry Styles. En

0: Styles American Girls. Ik heb zo'n belachelijk talent voor dan iets spontaan bedenken en dat het dan echt zo slecht uitpakt als ik dingen zeg. Ik zou alles op papier moeten schrijven en me niet van de script moeten laten afwijken. Je hoorde voor Harry Styles het nieuwste liedje van Rondé. Dat heet Oh My God. En toen zei ik, ja, mensen vergelijken het wel eens met Roxette hier achter de schermen. Nou, ik hoor dat ook wel. Mocht Ricky ooit nog een nieuwe gig zoeken en Roxette een nieuwe frontzangeres, dan zou ze het kunnen. En toen zei Teun van de redactie,
1: nou, dat kan kloppen, want de frontvrouw Marie Frederiksson van Roxette is in 2019 overleden.
0: Echt, jongen. Zou iets vaker mijn mail moeten houden.

0: en Shut Off The Lights in de ochtendshow van 3FM. Minder dan 2 maanden tot de eerstvolgende Interland van het Nederlands elftal. En de KNVB kan vandaag terug naar de tekentafel. Ze moeten weer helemaal opnieuw op zoek, want er is een kandidaat bondscoach afgevallen. Ja, wie dat is en waarom, dat vertel ik je binnen een paar minuutjes. 3FM.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: 3FM. Een heel goedemorgen. Dit is de vrijdagochtendshow van 3FM met een geweldig zomerliedje van Jonas Blue, Edge of Desire, zometeen. Eerst gaan we naar het nieuws van 7 uur, krijg je van Jasper Leegwater.
10: Goedemorgen, Hamas legt de wapens neer.
11: NOS op 3.
10: Althans, de Amerikaanse president Trump zegt dat de militante beweging dat gaat doen. Hij plaatste er een bericht over op zijn sociale medium Truth Social, vertelt correspondent Sjoerd en Daas.
12: Nou, hij zegt dat de deal bereikt is binnen de Board of Peace. Zijn Board of Peace, moet ik dan eigenlijk zeggen. Details kennen we niet, anders dan de aankondiging van Trump op Truth Social. Hij is een eigen spreekbuis, zijn eigen sociale medium. Ontwapening van Hamas gaat het om. Trump noemt het een historische overeenkomst.
10: De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza gaat bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen, maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, dat is nog de vraag. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand brak uit in de kelder en zou inmiddels geblust zijn. Er is niemand gewond geraakt. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die zijn zoon pleegde. Hij gaf zijn kind met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij en is daarom schuldig bevonden aan doodslag. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. En Ajax is door naar de volgende ronde in de Conference League. De Amsterdammers wonnen vorige week al met 4-1 van Vojvodina. Dus dat zou goed moeten komen, zou je dan denken. Maar toch scoorden de Serviërs als eerst, zag ook commentator Anne de Jong.
13: Toch weer een tegendoelpunt. Maar vanaf dat moment was Ajax weer heer en meester. Zet het voor rust een 1-1 tussenstand op het bord door Klaassen, die toch maar weer een doelpunt maakt. In de tweede helft was het vooral de Israëliër Oscar Gloch die zich liet zien. 3 doelpunten. De meeste ook nog eens hartstikke mooi. Ajax wint met 4-1 en gaat door in de Conference League. Volgende tegenstander is Shelbourne uit Ierland.
10: FC Twente speelde gisteravond in de voorronde van de Europa League en speelde gelijk tegen het Hongaarse Ferencváros. Maar dat was niet genoeg om door te gaan en dus gaan de Enschedeërs verder in de Conference League, net als Ajax dus. Ik heb het weer nog voor je. Zon en wolken in de mix vandaag, met in het noorden en oosten kans op een buitje. Op Texel een graad of 20, in het zuiden van de doodslag. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. En Ajax is door naar de volgende ronde in de Conference League. De Amsterdammers wonnen vorige week al met 4-1 van Vojvodina. Dus dat zou goed moeten komen, zou je dan denken. Maar toch scoorden de Serviërs als eerst, zag ook commentator Anne de Jong.
13: Toch weer een tegendoelpunt. Maar vanaf dat moment was Ajax weer heer en meester. Zet het voor rust een 1-1 tussenstand op het bord door Klaassen, die toch maar weer een doelpunt maakt. In de tweede helft was het vooral de Israëliër Oscar Gloch die zich liet zien. 3 doelpunten. De meeste ook nog eens hartstikke mooi. Ajax wint met 4-1 en gaat door in de Conference League. Volgende tegenstander is Shelbourne uit Ierland.
10: FC Twente speelde gisteravond in de voorronde van de Europa League en speelde gelijk tegen het Hongaarse Ferencváros. Maar dat was niet genoeg om door te gaan en dus gaan de Enschedeërs verder in de Conference League, net als Ajax dus. heb het weer nog voor je. Zon en wolken in de mix vandaag, met in het noorden en oosten kans op een buitje. Op Texel een graad of 20. In het zuiden van Limburg kan het 30 graden worden.

0: doelpunten. De meeste ook nog eens hartstikke mooi. Ajax wint met 4-1 en gaat door in de Conference League. Volgende tegenstander is Shelbourne uit Ierland.
1: FC Twente speelde gisteravond in de voorronde van de Europa League en speelde gelijk tegen het Hongaarse Ferencváros. Maar dat was niet genoeg om door te gaan en dus gaan de Enschedeërs verder in de Conference League, net als Ajax dus. Ik heb het weer nog voor je. Zon en wolken in de mix vandaag, met in het noorden en oosten kans op een buitje. Op Texel een graad of 20. In het zuiden van Limburg kan het 30 graden worden. 3FM.
2: Ster. Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Op de plek van Wijnand en Jamie deze zomervakantie. Het is 7:04 in de ochtendshow van 3FM. En we moeten het zo meteen even hebben over iemand die geen bondscoach gaat worden. Er zullen een hoop mensen van balen, denk ik.

nou, een weekje of 7 of zo spelen we onze eerste interlands. Dus dat wordt spannend. En ook wel mooi, regionale broodjeszaken vallen beter in de smaak dan internationale ketens. Blijkt uit een onderzoek. Internationale merken als bijvoorbeeld een Deli France of Starbucks en Subway, die zijn dan wel heel bekend. Maar bijna 3/4 van alle mensen gaat liever naar een formule die daadwerkelijk uit Nederland komt. Er is een broodjeszaak bijvoorbeeld in Limburg, die heet Bufkes. En de directeur daarvan die zegt, ja, dat is eigenlijk geen nieuws. We hebben gewoon echt diehard fans. En dat komt door de kwaliteit die we leveren. We maken bijvoorbeeld nog steeds onze eigen vleeswaren. Vind ik wel leuk om te horen. En ik ging het eens eventjes bij mezelf na. Toen dacht ik, ja, ik heb dat ook altijd liever. Want het ziet er gewoon beter uit. Je hebt toch het gevoel, ook als je naar bijvoorbeeld een Subway gaat of zo, of naar Starbucks, dat het ook iets fastfood-achtigs heeft of zo. Dat voelt iets minder lekker. Het is ook veel gezelliger, even het contact. En iedere plek heeft toch wel zo'n... iedere plaats of regio heeft toch wel zo'n soort legendarisch broodjeszaak. Ik weet nog dat we... Nou, zojuist zijn de broodjes hier geleverd. van onze grote vriend Dennis, die de broodjes regelt voor de ochtendshow hier. Ook een legende. En in Nijmegen hadden we ook een Dennis. Ik kom uit Nijmegen oorspronkelijk. Hadden we broodje Dennis. Dat zat ook echt ergens op een fucking industrieterrein, ergens ver weg. Maar de hete kip van Dennis, die was zo beroemd. Hij verkocht zelfs de kip gewoon om mee naar huis te nemen. En de sausen erbij en alles. Daar reden mensen gewoon makkelijk een half uur voor om. Zalig. Fuck.

Ineens kwam mijn innerlijke Boris Johnson naar boven. Ja, dat filmpje van Boris Johnson, die oud-premier van Engeland, die vertelt over a beautiful new blue passport. Jonas Blue. Je moet ook een keertje het filmpje opzoeken waarin Boris Johnson vertelt dat hij heel erg fan is van AI. Dat is ook goed. I love AI. Do you use ChatGPT? Anyway, sorry. Het is, ik raak ervan afgeleid. Het is 7 over 7. Mart hier, dat is wel duidelijk. Op de plek van Wijnand en Jamie in de ochtend. Die zijn even lekker op zomervakantie. En ja, matig nieuws voor alle Nederlands elftal-liefhebbers. Arne Slot wordt niet onze nieuwe bondscoach. Was de gedroomde kandidaat voor de KNVB. Voor bijna iedereen had ik wel wat gesprekken gevoerd. Maar hij heeft toch besloten dat hij liever clubcoach wil blijven. Het schijnt wel dat hij ook AC Milan en Fulham al aan de deur heeft gehad en dat hij die heeft afgezegd. Dus of er nog iets anders komt of dat Arne heerlijk met een sabbaticaltje gaat dit jaar, dat moeten we nog even gaan zien. Bondscoach wordt hij in ieder geval niet. En over

met een zonnetje. Maar in het noorden en het oosten van het land heb je wel kans op een onweersbui. 21 graden tot 30 in het zuiden gaat het vandaag worden. 10 over 7 in de ochtendshow van 3FM. Je hoort de Kings of Leon nu. Dit is Sex on Fire.

0: heel leuk nieuw liedje van Lost Frequencies. Ik weet dat heel leuk en heel flauwe kwalificatie is om aan een liedje te geven, maar het is gewoon bijzonder. Dat eindje vind ik heel merkwaardig. Maar verder is die sfeer die in dat liedje zit, dat is gewoon echt een uitstekende zomerhit. Ik ben fan van Lost Frequencies, hoorde Live It All zojuist bij 3FM. Het is 7:15, belangrijk bericht.
1: Kaartje voor een kaartje. Thank you so
0: much. Als je op vakantie gaat, dan is het leuk om af en toe een kaartje te sturen, maar heel vaak gebeurt het niet meer. Laatste keer, denk ik 3 jaar geleden, heb ik letterlijk een kaartje gekregen van vrienden met groeten uit Zierikzee. Dat was ook meer een beetje als geintje bedoeld dan als serieus kaartje. Maar het is toch heel leuk om of van iemand te horen die ver weg is via een kaartje. Je weet ook dat het dan lang onderweg geweest. Iemand heeft echt de moeite gedaan om dat op te schrijven. Of om zelf zo eentje te sturen. Je weet hoe leuk het is als die ontvanger hem dan een paar dagen of een paar weken later weer krijgt. Nou, dat is precies wat Wijnand en Jamie ook dachten. Die hoor je normaal gesproken tussen 6 en 9 hier op 3FM. Die zijn nu even met zomervakantie. En die zouden het heel leuk vinden om van jou een kaartje te ontvangen vanaf je vakantieadres. En daar krijg je wat voor terug. Het heet niet voor niets een kaartje voor een kaartje. Als jij een kaartje stuurt van je vakantieadres, en ik heb het al vaker gezegd de afgelopen weken, maar je hoeft niet helemaal in de richting van Thailand te gaan, of Zuid-Afrika, of Zuid-Amerika, of wat dan ook. Als jij gewoon in Zierikzee of ergens anders op de camping gaat zitten, kan je ook gewoon een kaartje sturen. Dan maak je kans op een concertticket naar keuze. Zij vinden het leuk om te horen van je waar je geweest bent op vakantie, hoe je het gehad hebt. Fotootjes erbij plakken. Je mag echt helemaal zelf weten wat je wil doen. En als je dat opstuurt naar 3FM, dan maak je dus kans om, als Wijnand en Jamie over 2 weken en 3 dagen terug zijn op de radio, om gewoon een concertticket naar keuze te krijgen. Nou, je moet even, ik kan nu wel de adresgegevens van 3FM op de radio gaan opnoemen, maar dan raak ik net zo erg in de war als jij, denk ik. Dus stuur even, dat is het makkelijkste, het woord kaartje. Met een gratis bericht in de NPO Luister-app. Alleen het woord kaartje. Of ga later op een gunstig moment even naar 3FM.nl/kaartje. Zie je alle info, kan je zomaar met je kaartje vanaf je vakantieadres gratis concerttickets winnen. Het is 3FM met Hozier en Toe.

In Engeland zijn er eigenlijk twee grote muziekprijzen die je kan winnen. Of in de UK, moet ik eigenlijk zeggen. Dat zijn de Brit Awards en de Mercury Prize. En de Brit Awards, dat is altijd een geweldig grote show, allemaal dat soort dingen. Maar de Mercury Prize wordt dan toch net iets meer als eclectisch gezien. Als je die wint, dan ben je echt nog wel nog lijpere, hogere kwaliteit artiest. Een beetje zoals je in Nederland de Edisons en de 3FM Awards hebt. Mag jij bepalen welke welk is. Is flauw, kunnen we geen zorgen. En Olivia Dean, die heeft nu gehoord dat zij genomineerd is voor het 4D Mercury Prize. En het is zo lijp dat zij dat voor elkaar heeft gekregen met haar album dat vorig jaar is uitgekomen, The Art of Loving. Want die prijs wordt echt gezien als je dat doet, ben je echt een van de groten der aarde. Onder andere ook Paul McCartney is bijvoorbeeld genomineerd. En Ray met This Music May Contain Hope. Ik ben echt zeer benieuwd, maar Olivia Dean heeft afgelopen jaar zo ongekend veel impact gemaakt op de muziekwereld. Wees niet verbaasd als zij dus bijvoorbeeld Ray, Paul McCartney, maar ook Florence and the Machine gewoon achter zich laat. Je hoorde haar juist op 3FM met Man I Need. En binnen een paar minuten schuift Jasper Leegwater hier aan en krijg je je nieuwsupdate. One more.

0: Cordia. Bijna 7:30, dat betekent zometeen antwoord op een brandende vraag. Deze hele zomervakantie hoor je elke dag net na 7:30. Het antwoord op een vraag waarvan je misschien niet wist dat je het antwoord wilde weten. Maar dat zijn vragen waar je al een tijdje mee loopt, waarvan je denkt, niemand kan mij dat antwoord geven, behalve misschien de radio. Nou, ik niet, maak je geen zorgen, maar wel mensen die er verstand van hebben. Zometeen de vraag, wordt de aarde lichter als we spullen de ruimte insturen en niet meer terugkrijgen? Dus bijvoorbeeld een satelliet of zo. Wordt de aarde lichter als wij satellieten de ruimte in mikken? Nou, dat antwoord krijg je zo meteen.
1: NOS op 3.
0: We gaan eerst naar het nieuws van 7:30. En dat krijg je van Jasper Leegwater. Goedemorgen, Jasper.
2: Goedemorgen, Mart. Enorme chaos bij Ceuta, een stukje Spanje in Marokko. Duizenden migranten proberen daar zwemmend of met een bootje te komen, zodat ze asiel kunnen aanvragen in Spanje. Door verdrukking en verdrinking zijn volgens Spaanse media 18 migranten omgekomen. Correspondent Samira Jadir houdt de situatie in de gaten voor ons.
3: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
2: Vooral jonge Marokkaanse migranten wagen de zwem- of boottocht om asiel aan te kunnen vragen in de EU. De opvangcentra in Ceuta zitten bomvol. De Spaanse regering heeft nog geen hulp die kant op gestuurd, terwijl de lokale overheid er wel om heeft gevraagd. Als we president Trump moeten geloven, gaat Hamas ontwapenen. Er zou een akkoord liggen dat is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza dan gaat bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, dat is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Officieel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. En het water staat zo laag in Nederland dat binnenvaartschepen in de problemen komen. Ze kunnen door het lage water minder spullen vervoeren dan normaal. En dat merken ze ook op dit binnenvaartschip dat 20 centimeter minder diep ligt.
4: Normaal zouden we 2,50 meter liggen. Kijk, dan zouden we 1263 ton meenemen.
5: Ja.
4: En wij liggen nu 2,30 meter en hebben 1114 ton mee.
5: Dat steekt gewoon heel nauw.
4: Ja, de centimeters steken echt heel nauw. We laden echt tot de centimeter nauwkeurig hoe diep we liggen. Dus
5: je wilt graag zoveel mogelijk meenemen.
4: Klopt. Wij zijn heel erg afhankelijk van het water, van de hoeveelheid water. De vrachtprijs gaat nu omhoog eigenlijk, maar de tonnen die je meeneemt worden minder.
2: Ja, nou, dat is dubbel pech dus. Gisteren bereikte de Rijn de laagste waterstand ooit gemeten. Ik heb het weer nog voor je. Zon en wolken vandaag. In het noorden ook kans op een buitje. Ook in het oosten trouwens. Op Texel wordt het een graad of 20. In het zuiden van Limburg kan het 30 graden worden.
0: Fijn, dankjewel Jasper.
2: Ja, graag gedaan.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die bij 3FM.
1: Brandende vragen.
0: Het is 9 minuten over 7:30. Het is tijd om een brandende vraag te beantwoorden. Ik vind het heel leuk om met je te kletsen over dingen die je bezighouden. Dingen waarvan je afvraagt. Voornamelijk een beetje de hoe werkt dit, hoe zit dit, waarom is dit zo. Dat soort vragen beantwoord ik graag samen met jou in brandende vragen. Alleen, mijn kippenbreintje heeft het na 2 HBO opgegeven. Dus ik heb meestal de antwoorden niet. Dus we zoeken de mensen erbij die je precies kunnen uitleggen hoe het werkt. En dat gaan we vandaag doen voor Bram. Want Bram heeft er ook eentje gestuurd.
2: Ik heb een brandende vraag. Wordt de aarde lichter als we spullen de ruimte insturen en niet terugkrijgen? Stel je stuurt een satelliet de ruimte in. Dat is met materiaal van aarde gemaakt. En die komt niet weer terug. Wordt de aarde dan lichter? En heeft dat invloed op bijvoorbeeld hoe snel de aarde draait?
0: Nou, heb jij ook een keer een brandende vraag zoals deze van Bram, kan je me altijd achterlaten in de NPO-luisterapp. Voor het antwoord op deze vraag gaan we naar Rob van den Berg, ruimtevaartexpert bij Sterrenwacht Sonneborg in Utrecht. Rob, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ik vind dit zo'n goede vraag. We kregen hem binnen, toen wilde ik meteen het antwoord weten. Dus ik wil er eigenlijk niet te lang mee wachten. Als wij dingen de ruimte insturen, Rob, wordt de aarde dan lichter?
3: Ja, alles wat je wegstuurt, dat is natuurlijk gewicht wat je de ruimte instuurt en wat van de aarde verdwijnt. Maar er zijn andere factoren die echt wel veel meer invloed hebben dan dat kleine beetje wat we de ruimte insturen. Mm-hmm. En we krijgen bijvoorbeeld elke dag stof uit de ruimte en meteorieten die op de aarde terechtkomen. En dat zit in de orde grootte van 100.000 kilo per dag.
0: Hè? Echt?
3: Dus dat is veel meer natuurlijk dan dat beetje wat wij de ruimte insturen.
0: Maar waar blijft dat dan? Want zeg maar, als in mijn huis stof neerdaalt, dan zie ik het op een gegeven moment wel. Kan ik het afvegen? Maar waar blijft dat ruimtestof dan?
3: Ja, nou, dat is natuurlijk veel minder verspreid over de aarde. Het leuke is wel dat als jij je dakgoten schoonveegt en de blaadjes, takjes eruit haalt en met een magneetje door het fijne stof gaat, de stukjes die aan je magneet blijven plakken, dat zijn micrometeorieten. Dus het is er wel, maar het is heel klein. Dat vind je dus niet. Maar het is er wel op de aarde.
0: Nou, wat ongelooflijk. Ik wist dit helemaal niet. Ja, had ik maar een dakgoot, dan had ik het vandaag nog eventjes gecheckt. Nou, wat grappig. Oké, maar het antwoord is dus wel, de aarde wordt wat lichter als je iets wegstuurt. Dat komt ver genoeg om niet meer invloed te hebben op. Want ik zou me ook kunnen voorstellen dat als het ergens halverwege zou vliegen of zo, dat het nog steeds ergens, ik weet niet hoe dat werkt met zwaartekracht en zo, dat dat nog steeds gewicht van de aarde is. Als het binnen de atmosfeer is of zo.
3: Ja, binnen de atmosfeer wel. En de atmosfeer zelf weegt natuurlijk ook heel veel. Ja. Het is zelfs zo dat die atmosfeer die lekt ook continu een klein beetje naar de ruimte toe. Dus er komt minder atmosfeer, maar dat merk je niet. Dus daar hoeven we niet bang voor te zijn. Nee. Maar qua gewicht is het zelfs nog meer dan er een ruimtestop bij komt. Dus netto per dag wordt de aarde wel lichter. Maar dat is een effect van ruimtestof wat op de aarde terechtkomt, maar nog meer gewicht aan atmosfeer wat weglekt. Ja, en dat hele kleine beetje wat wij als satellieten de ruimte insturen, dat telt eigenlijk niet meer mee. Dat heeft daar geen invloed op. Maar netto wordt de aarde dus wel lichter. Maar dat heeft te maken vooral dan met de atmosfeer die heel zachtjes weglekt. Maar geen paniek. Over een miljarden jaren merk je dat nog steeds niet.
0: Oké, gelukkig. Ja. De vraag van Bram was ook nog, heeft dat dan invloed, het feit dat de aarde lichter of zwaarder wordt, op hoe snel die draait?
3: Dat heeft zeker invloed. Alleen is het heel weinig. Wat bijvoorbeeld nog wel meer invloed heeft, dat is het smelten van de poolkappen. Als het warmer wordt en het ijs verandert in zeewater en dat stroomt naar de richting de evenaar, dan merken we wel, tenminste wetenschappers merken dat de aarde dan of een beetje sneller of een beetje langzamer gaat draaien. En heel af en toe moeten we dan een schrikkelseconde toevoegen of weghalen van ons jaar, zodat de tijd weer klopt met de sterrentijd die we zien als we met telescopen naar het heelal kijken. Dus dat lekken van dat ijs richting de evenaar, dat heeft wel een beetje invloed. Maar ook daar merk je in het dagelijks leven helemaal niks van.
0: Nee, het gaat echt om marges. Hè? Want ik weet inderdaad dat we wel eens zo'n schrikkelseconde gehad hebben een paar jaar geleden. Ja, dat gebeurt echt eens in de zoveel jaar en dan is het een seconde. Dus het is echt margewerk.
3: Ja, precies. Daar merk je dus niks van.
0: Heel interessant, Rob. Heel veel dank voor het antwoord op de vraag, wordt de aarde lichter als we dingen eruit ruimte insturen? Het antwoord is dus eigenlijk ja, maar het verschil is totaal niet significant, omdat er heel veel andere factoren daar ook invloed op hebben, toch?
3: Ja, inderdaad. Klopt helemaal.
0: Mooi. Nou, dan heb ik het goed geprobeerd samen te vatten en dan heb jij het fantastisch uitgelegd. Okay. Rob van den Berg, ruimtevaartexpert bij Sterrenwacht Sonneborg in Utrecht. Dank voor het beantwoorden van onze brandende vraag.
3: Heel

0: beetje navigeren over die buitengewoon ingewikkelde website van het festival. Maar naast deze man bijvoorbeeld. Oh nee, dit is het 2025 line-up. Deze moest ik hebben. Naast deze man bijvoorbeeld Turnstile en Milo Laat Het Lukken. Dijon staat er, wat de echte liefhebbers echt fenomenaal vinden. Antoon is er bijvoorbeeld ook bij. Lord is erbij. Echt ongelooflijk wat een line-up er weer staat dit jaar.
1: Ga met BFM naar Lowlands.
0: Heb ik bijvoorbeeld Steam en Tyler the Creator en Raven Lené en Nusantara Beat en uiteraard het Noord-Nederlands Orkest nog niet genoemd. Mocht je het al horen hebben, het gaat over Lowlands 2026. Het is nog maar een paar weken en dan is het zover. En 3FM zou 3FM niet zijn als er niet ergens. Vraag me niet hoe Andres Oudijk het gefixt heeft. Hij heeft daar denk ik echt duistere zaken voor moeten doen. Maar als er niet ergens Lowlands kaarten voor je vandaag getrokken zouden hebben. Vanaf komende maandag staat de vroege avondshow van 3FM die om 7 uur 's avonds begint. Helemaal in het teken van Lowlands. Je gaat onder andere elke avond een iconisch Lowlands optreden uit het verleden horen. En er zijn zoveel iconische Lowlands optredens geweest in de afgelopen, nou laten we zeggen 20, 25 jaar. Dus dat ga je iedere avond horen. En dus ook bij Andres Oudijk te winnen. Vanaf komende maandag kaarten voor Lowlands. Waar je dus bijvoorbeeld de man die je zojuist op 3FM hebt gehoord live zou kunnen gaan zien. My Body Isn't Ready is de nieuwste van Somber. Zorg ervoor dat je vanaf komende maandag, ik hoop dat je altijd 3FM aan hebt staan, zo niet. Komende maandag vanaf 7 uur 's avonds de radio heel vast op 3FM hebt staan. Kaarten voor Lowlands dus te winnen bij Andres.

We hebben onlangs een hittegolf gehad en ik heb eigenlijk helemaal geen beeld van hoe lang de warmte nu gaat aanhouden. En je weet misschien al dat het vandaag een dagje gaat worden met een graadje of 30 op zijn warmst en kans op een klein buitje. Maar dit weekend, als je plannen hebt die binnen zijn, zeg ze af of verplaats ze naar buiten. We gaan gewoon weer twee heerlijk zomerse dagen tegemoet. Morgen en zondag, en die trap je af met deze heerlijke zomerhit van Calvin Harris. Dit is Blessings bij 3.

0: Brian Douglas, Blessings, hoor je op de vrijdagochtend van 3FM. Als je een wat trouwere luisteraar van 3FM bent, dan weet je vrijdagochtend, net iets voor 8 uur, dan komt de bekendmaking van de nieuwe 3FM Mega Hit eraan. Zometeen hoor je wat komende week het belangrijkste nieuwe liedje is op 3FM. En ik kan even wel zeggen, de act of artiest heeft hem nog nooit gehad. 3FM.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: Nou, hè?
1: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: De ochtendshow van 3FM met Ugel Jamaican en ook Imagine Dragons zometeen. We gaan eerst naar het nieuws, krijg je van Jasper Leegwater.
5: Goedemorgen, er ligt een akkoord over de ontwapening van Hamas in Gaza.
6: NOS op 3.
5: Ja, dat heeft president Trump bekendgemaakt via sociale media. Correspondent Lennart Zwolfs weet dat het niet van de een op de andere dag gefixt zal zijn.
7: De internationale stabilisatiemacht, dat is die internationale troepenmacht die moet gaan toezien op de veiligheid in Gaza. Nou, dat zou dan per gebied moeten gaan worden uitgerold. Alleen is het op dit moment nog heel onduidelijk welke wapens nou precies overhandigd zullen gaan worden en wanneer, in welk tijdschema dit gaat gebeuren.
5: Hamas zegt te willen ontwapenen als Israël stopt met het aanvallen van Gaza en het leger zich terugtrekt uit het gebied. We weten nog niet of Israël ook akkoord gaat met deze afspraken. Zeker 18 mensen die vanuit Marokko zwemmend de Spaanse exclave Ceuta probeerden te bereiken, zijn omgekomen. Het werd heel chaotisch toen ze massaal over de grenshekken probeerden te klimmen. Het gaat vooral om jonge migranten die werk willen vinden in de Europese Unie. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan. En vanuit Marokko zijn nog duizenden mensen onderweg om dat ook te proberen. De World Pride Amsterdam is in volle gang. Gisteravond werden de roze senioren in het zonnetje gezet met het Senior Pride Concert. Vooral de ouderen die hard hebben gevochten voor gelijke rechten. Soms letterlijk, vertelt deze vrouw.
8: Nou ja, ik ben nog in elkaar geslagen in Amersfoort. De homodemonstratie in 1981, geloof ik. Die werd daar in elkaar geslagen door de bewoners uit Amersfoort. En nu begint het weer opnieuw. Ik sta 50 jaar op de barricade, maar ik stop er niet mee, hoor. Ik ga gewoon door, tot ik er weer neerval. Happy Pride!
5: Ja, zo is het. En morgen staat de Canal Parade op de planning. Duitsland heeft inmiddels Jurgen Klopp. Frankrijk heeft Zinedine Zidane zover gekregen. Maar ja, wie wordt nou de nieuwe bondscoach van Nederland? Nou, we weten in ieder geval wie het niet wordt. En dat is Arne Slot. Verslaggever Anne de Jong weet waarom Slot zich heeft afgemeld.
9: Zijn verklaring is, ja, ik ben een clubcoach. Ik wil heel graag nog een clubcoach blijven. En ja, dat is uiteindelijk ook niet eens een hele gekke gedachte. Als je net een van de grootste clubs van de wereld kampioen hebt gemaakt in Engeland. Vervolgens ontslagen wordt na een minder seizoen. Dan zijn er misschien revanchegevoelens en komt het bondscoachschap misschien voor hem nog te vroeg? Het was altijd een mogelijkheid dus dat hij nee ging zeggen. Maar ja, dat heeft hij nu dus ook gedaan.
5: Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag ook al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ik heb het weer nog voor je. Zon en wolken vandaag. In het noorden en oosten is er een kleine kans op een bui. Op Texel wordt het een graad of 20. En in het zuiden van Limburg kan het 30 graden worden.
1: 3FM.
10: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom.
5: Nou, Duitsland heeft inmiddels Jurgen Klopp. Frankrijk heeft Zinedine Zidane zover gekregen. Maar ja, wie wordt nou de nieuwe bondscoach van Nederland? Nou, we weten in ieder geval wie het niet wordt. En dat is Arne Slot. Verslaggever Anne de Jong weet waarom Slot zich heeft afgemeld.
9: Zijn verklaring is, ja, ik ben een clubcoach. Ik wil heel graag nog een clubcoach blijven. En ja, dat is uiteindelijk ook niet eens een hele gekke gedachte. Als je net een van de grootste clubs van de wereld kampioen hebt gemaakt in Engeland. Vervolgens ontslagen wordt na een minder seizoen. Dan zijn er misschien revanchegevoelens. En komt het bondscoachschap misschien voor hem nog te vroeg? Het was altijd een mogelijkheid dus dat hij nee ging zeggen. Maar ja, dat heeft hij nu dus ook gedaan.
5: Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag ook al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ik heb het weer nog voor je. Zon en wolken vandaag. In het noorden en oosten is er een kleine kans op een bui. Op Texel wordt het een graad of 20. En in het zuiden van Limburg kan het 30 graden worden.
1: 3FM.
10: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy.

0: het was altijd een mogelijkheid dus dat hij nee ging zeggen. Maar ja, dat heeft hij nu dus ook gedaan.
1: Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag ook al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ik heb het weer nog voor je. Zon en wolken vandaag. In het noorden en oosten is er een kleine kans op een bui. Op Texel wordt het een graad of 20. En in het zuiden van Limburg kan het 30 graden worden. 3FM.
2: Ster. Tada, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: En dat betekent zometeen de finale van Laatste Letter. En dat betekent zometeen ook de bekendmaking van de nieuwe mega-hit van komende week. Eerst Imagine Dragons. Dit is

De show van 3FM. Mart hier op de plek van Wijnand en Jamie. Die zijn even op zomervakantie. Niet tegen zichzelf zeggen, maar ze zijn halverwege. Week 2 van 4 zit er bijna op. Het is dit jaar zo warm in Europa. Ja, niks blijft ons bespaard. Dat ons fruit duurder en kleiner wordt. Gaan we merken vanaf september. Door de vele zonneuren is de kwaliteit van het fruit wel goed. Maar door de vele hagel die we ook gehad hebben, kan het er dan wel weer minder mooi uitzien. Kleine appeltjes met allemaal deukjes erin. Maar ze smaken wel goed en dat is belangrijk. En ja, ik vind het afschuwelijk dat ik het moet zeggen, maar kijk uit als je foto's met je gezicht op Vinted zet. Foto's die vrouwen gebruiken om kleding te verkopen via platforms als Vinted en marktplaatsen, die belanden geregeld zonder dat zij het weten op openbare seksfora, is de Telegraaf achtergekomen. Op bijvoorbeeld Telegram kun je kanalen vinden als Vinted Hot Girls met meer dan 200.000 leden. En er zijn ook speciale fora met namen als Hete Hertjes, Lekkere Voetjes en Leren Kleding Nederland. Ja, foto's worden op dat soort plekken gedeeld met nogal walgelijke begeleidende teksten. En Vinted is om een reactie gevraagd en die erkennen dat openbare foto's wel steeds vaker op andere platforms opduiken. Ja, en dan adviseert Vinted om, als je erachter komt dat de foto van jou op zo'n platform staat, verwijdering te vragen bij de desbetreffende website. En dat vind ik toch wel een beetje een moeilijk advies, want ja, Telegram staat er nou niet heel erg onbekend dat ze heel snel ingrijpen, zeg maar. De politie weet dat er drugsdealers en weet ik veel wat allemaal op Telegram zitten, en zelfs die mensen zijn moeilijk te vinden. Maar wel weer goed is dat Vinted heeft gezegd zelf ook wel contact op te nemen met dat soort platforms als ze er zelf achter komen dat ze proactief zijn en proberen die foto's daar verwijderd te krijgen. Ja, sorry dat ik het moet zeggen, maar let dus op met wat je plaatst.

prachtige, bijna weekend vrijdag, waar de zon gaat schijnen. In het noorden en oosten wel kans op een onweersbuitje. 21 tot 30 graden in het zuiden. En dit weekend, hartstikke veel zon, zomerse temperaturen. Perfecte dagen voor dit liedje van Uvel, Jamaican.

0: 3FM met Ugel en Solto en Jamaican. Binnen een paar minuten de grote weekfinale van Laatste Letter.
1: Vrijdagochtend.
2: De belangrijkste track van de week.
1: De nieuwe 3FM. Mega hit.
0: Deze groep wordt vaak door pers en door media omschreven als een K-popgroep. Komt door hun muziekstijl, hun choreografie, hun hele uitstraling, de totale aura die om ze heen hangt. Maar ze komen eigenlijk niet uit Zuid-Korea. Eén van de leden wel, maar ze komen bijvoorbeeld ook uit Zwitserland, de Filipijnen en de VS. En daarmee hebben zij eigenlijk het genre Global Girl Group uitgevonden. Dat is bedacht om deze dames te omschrijven. Vorig jaar scoorden ze een enorme hit die moet bijna nog wel in je geheugen zitten. Hebben ze het voor elkaar gekregen om een jaar na die hit met Ed Sheeran samen te werken. Hij schreef en produceerde hun nieuwste liedje en dat hoor je ook heel goed in het refrein. Let even op het gitaartje dat je daar hoort. Het belangrijkste nieuwe liedje van 3FM van komende week is van Cat's Eye en heet Animal.
1: 3FM.
2: Mega hit. Cat's Eye. Animal.
1: 3FM. Mega.

0: minuten voor 8:30. Het is tijd. We gaan de allerlaatste editie van deze week spelen. En dat betekent dat er zometeen iemand met de ijsmachine vandoor gaat. Een machine om je eigen roomijs mee te maken. Je kunt er al het fruit, alle koekjes, alle smaken, sauzen, alles wat je wil kan je in die machine gooien. Om er je eigen ijs van te maken. Op dit moment staat de highscore op nummer 6. Hans heeft die gisterochtend nog neergezet. En Guus is degene die nog gaat proberen dat te verbreken. Guus, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gelukkig werk je vanuit huis, dan houden we je niet te lang op. Want wat was je aan het doen toen we belden?
1: Ik was net wakker.
0: Ja, en je stond op het punt om onder de douche te gaan, hè?
1: Ja.
0: Ja, het vervelende is wel, als ik gedoucht heb, dan voel ik me altijd mentaal ook wat frisser. Dus ik hoop dat je nog mentaal de frisheid hebt om laatste letter te spelen nu je nog niet gedoucht hebt.
1: We gaan het zien.
0: Het idee van het spelletje is dat jij een beginletter hebt gekozen. Dat jij zometeen van mij een categorie krijgt om een woord te maken met die beginletter. Als je antwoord goed is, dan is de laatste letter van je antwoord de beginletter van je volgende antwoord. En zo gaan we verder. In 30 seconden moet je dus 6 of meer halen. Voel je er klaar voor, Guus?
1: Ja hoor.
0: Alright, wat is je startletter?
1: De S.
0: De S van Guus. Oké, dan gaan we aan je 30 seconden nu beginnen. Een hobby.
1: Sporten.
0: Een soort cocktail.
1: Een Negroni.
0: Een dier.
1: Een ibis.
0: Een voetbalclub.
1: Een Sparta Rotterdam.
0: Iets dat je gebruikt in de keuken.
1: Een mengmachine.
0: Een muziekinstrument. Bij een shootout. Dit was namelijk de 6e vraag. Als je die had beantwoord, dan hadden jullie een shootout tegen elkaar moeten spelen. Maar helaas, je bent tot 5 gekomen. Wel een bizar goede prestatie. Dus als je over een paar weken denkt, verdorie, ik wil het nog een keer proberen, dan mag je je zeker nog een keertje aanmelden, Guus.
1: Is goed, ga ik doen.
0: Dankjewel voor het meedoen en douchen.
1: Yo, dankjewel.
0: En dat betekent, Hans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De ijsmachine is voor jou. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
3: Wil jij ook kans maken op een ijsmachine? App dan nu ijsmachine via de NPO Luister-app en speel maandag mee.
0: Ook de komende 2 weken gaat de ijsmachine er gewoon nog uit. 3FM.

0: Rogers en King in de ochtendshow van 3FM. Deze zomervakantie zit elke dag Date Donderdag. We laten de allerbeste edities van Geswiped en Gesneuveld, mislukte dateverhalen van luisteraars van 3FM deze zomer horen. Iedere dag net na 8:30. En het verhaal dat je zometeen gaat horen, ja, soms is het goed in de datingwereld om dingen van je af te gooien. Maar dan moet het niet je date zijn. Dat verhaal, dat hoor je zometeen.
1: NOS op 3.
0: Na het nieuws van 8:30, daarvoor is hier Jasper Leegwater. Goedemorgen Jasper.
2: Goedemorgen Mart. Volgens president Trump is er een akkoord bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten met de Vredesraad die hij zelf heeft opgericht, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Wat we in elk geval begrijpen is dat er het een en ander is uitonderhandeld. Dat Hamas wapens gaat inleveren, te beginnen met de politiewapens. Later ook andersoortige wapens. En dat een stap zou moeten zijn naar uiteindelijke demilitarisatie en een stap in de richting van een bestuur door een nieuwe Palestijnse overheid, zoals Trump het zegt.
2: Hamas heeft inmiddels bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar hoe en of Israël zich aan het akkoord gaat houden, ja, dat is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Hart van Nederland sprak met een gezin uit Almelo van wie de zoon bijna overleed door vepen. Robin kwam in het ziekenhuis nadat hij 's nachts opeens bloed begon op te hoesten. In het ziekenhuis kreeg het gezin slecht nieuws te horen, vertelt zijn moeder.
4: Waarschijnlijk heeft dus het veepgebeuren zijn immuunsysteem zo aangetast dat het zijn longen begon aan te vallen en dat ze daardoor zijn gaan bloeden. En de IC-arts die kwamen bij ons en we werden even apart genomen in een kamer. Nou, en daar werd ons dus verteld dat ze ons niet konden garanderen of hij de nacht zou overleven. Nou, dan zakt dus echt de grond onder je voeten vandaan.
2: Na wonder boven wonder herstelde Robin. Zijn familie pleit nu voor strengere Europese regels tegen vepen. En bij de ANWB Alarmcentrale is het mega druk nu een heleboel Nederlanders in het buitenland vakantie aan het vieren zijn. Ze krijgen vooral meer medische vragen binnen. En er gebeuren meer fietsongelukken met Nederlanders in het buitenland, vertelt de directeur van de Alarmcentrale.
5: Ja, we zien echt daar een stijging, we houden dat nu ook bij. Wij zijn een fietsland en dat doen we dus ook graag in het buitenland. Alleen het buitenland is niet Nederland wat betreft de voorzieningen voor fietsers. En ze hebben daar ook meer bergen en heuvels, wat ook niet altijd zonder gevaar is om daar te fietsen. Dus we hebben wel het idee dat we er niet altijd even goed op voorbereid zijn.
2: Er komen ook meer meldingen binnen van mensen met autopech dan vorig jaar, zegt de ANWB. Opvallend is dat het aantal meldingen uit Scandinavië flink is toegenomen en dat er juist minder meldingen uit Spanje binnenkomen.
0: Zeer opvallend. Hoe zou dat nou kunnen?
2: Ja, geen idee, hè?
0: Zouden we misschien een beetje met de hoge drukgebieden mee verhuizen qua vakantiebestemming?
2: Iets met fik. Nou ja, we gaan gewoon steeds vaker naar koele landen natuurlijk.
0: Stockholm is dan ook het nieuwe Ibiza.
2: Is dat zo?
0: Nee. Maar wel mooi mee te gaan. Daar niet van. Daar heb ik niks over gezegd.
2: Gratis vakantietip van Mark Meijer is ook weer binnen voor vandaag. Er is weer nog zon en wolken in de mix met in het noorden en oosten kans op een buitje. Op Texel een graad of 20 en in het zuiden van Limburg kan het 30 graden worden.

0: De vrijdag, bijna weekend, maar laten we niet vergeten dat we nog een heel goed verhaal voor je in petto hebben. Normaal op donderdag date donderdag met geswiped en gesneuveld hier bij Wijnand en Jamie op 3FM. Maar in de zomer elke dag zo'n heerlijk verhaal. Deel ze als je ze gehoord hebt of zelf hebt, vooral met ons. Stuur even een berichtje via de NPO Luisterapp of ga naar 3fm.nl/swipe.
1: Nou ja, en het leuke is ook dat dit ook weer een ontzettend gesneuveld verhaal schijnt te zijn. Want iemand die zich hiervoor heeft aangemeld, dat is Leon. Goedemorgen, Leon.
2: Hey, hallo Jamie.
1: Hallo. Hey, jij hebt gedate.
2: Ja.
1: En met
2: deze
1: date is het niet helemaal goed verlopen. En is er een van jullie sowieso echt gesneuveld?
2: Er is inderdaad iemand gesneuveld, dit verhaal, ja.
1: Vertel wat goed.
0: Waar begon het? Waar begon het eigenlijk, deze date?
2: Het begon eigenlijk, het was niet echt een date, het was een meisje, een van de eerste meisjes waar ik verliefd voor was.
0: Oh.
2: En wij zaten bij elkaar op school en we zaten in een andere stad op school en gingen vaak daarna met de trein terug naar onze woonplaats. En af en toe, eigenlijk kwam het steeds vaker voor dat ik met haar mee naar huis ging en dan gingen we een beetje flikflooien en dat was altijd heel erg leuk. En allemaal nieuw voor mij en reuze spannend. En op een dag toen was het weer zover, toen we van school waren, zaten samen in de trein en zij zei tegen mij, joh, heb je weer zin om even langskomen? En ik dacht van, dat klinkt top, misschien gaat er weer iets leuks gebeuren.
0: Je bent jongen, je wil wat, hè?
2: Ja, precies. En ik dacht, ik wil eigenlijk een beetje indruk op haar maken. Zij was iets meer ervaren dan ik. Ze was iets cooler dan ik, denk ik ook. Misschien een beetje out of my league, dacht ik toen. En nu was het zo dat zij geen fiets had en zij achterop een oude fiets had. En ik dacht, misschien is het een vet idee om een wheelie te trekken.
0: Tuurlijk!
2: Ja, alleen ik had nog nooit in mijn leven een wheelie getrokken. We reden bij haar de straat in en ik zag zo'n heuveltje aankomen, weet je, als een snelheidsbumpertje. En ik dacht gewoon van, dit is het moment. En ik denk nog steeds wel eens, af en toe terug, dat ik denk van, hoe kan ik dat? Hoe ging mijn gedachtenstroom dat ik dacht, ik ga nu een wheelie trekken, maar iets wat ik überhaupt nog nooit gedaan had of kon. Maar ik reed op dat snelheidsbumpertje af en ik ram mijn fiets omhoog, mijn stuur en zij valt natuurlijk gewoon hartstikke hard van mij en de bagage daar af.
1: Zij ligt daar op de grond.
0: Ja, en jij, heb jij die wheelie overleefd?
2: Ja, ik wel, ja. Ja, dat was een soort van ik trok mijn stuur omhoog en ik keek achter mij en zij viel natuurlijk van die fiets af, want er is ook niet echt een andere optie.
0: Nee.
2: Dit is volgens mij het enige wat er ook kan gebeuren. En haar jas was volgens mij stuk, ze had zo'n spijkerjasje aan en haar is pijn en ze was allemaal een beetje down.
0: Dacht ze misschien nog dat het een ongelukje was of zo? Of had ze wel door, dit heeft hij gewoon expres gedaan?
2: Volgens mij heb ik gezegd van, ze had niet door dat ik het deed of ooit een wielen wilde trekken. Want ik heb volgens mij echt gezegd dat het een ongeluk was en ik ook niet zelf wat er gebeurde. Maar het idee was om een wielen te trekken, maar ja. Dus,
1: Leon, ben je daarna nog met haar mee naar binnen gegaan?
2: Nee, zeker niet. Nee. Dat was wel over inderdaad, ja.
0: Wat een goed verhaal zeg. Dankjewel voor het delen. We hebben een diner voor twee om deze date toch een beetje te vergeten. Misschien kun je haar nog voor het dinertje uitnodigen, weet je wel?
1: Dat is even goed te maken.
0: Kun je toch nog goed maken?
1: Ja.
2: Ja, is goed. Ga ik doen. Zal mijn vriendin leuk vinden.
3: Heb je ooit wel eens geswiped en gesneuveld? Ga naar

Verlegen in de ochtendshow van 3FM. De vrouw die ons allen verraste deze week met de boodschap dat ze ineens naar Nederland komt. Afgelopen maandag of zo stond er een cryptisch dingetje op haar Instagram. Iets met Nederland. Er is iets dat ik je moet vertellen. Was een verwijzing naar I've Got Something I Wanna Talk About in haar nieuwste liedje met Sabrina Carpenter. En dat bleek te zijn dat ze morgen op World Pride optreedt in AFAS Live in Amsterdam. En daar staan onder andere ook Bibi Rexha en, jazeker, Paris Hilton is daar ook bij. Je hoorde Madonna met Hang Up zojuist in de ochtendshow van 3FM met de Bauza en Magnetic na Stupid Song van Olivia Rodrigo.

Ik vond het zo leuk toen ik toevallig ook voor Wijnand en Jamie mocht invallen. En ik die jongens hier in de studio had staan. Ik had namelijk zo'n verkeerd beeld van de jongens van de Bauza. Je moet maar een keertje kijken op hun Instagram. Dan zie je van die gesjeesde jongens. Ze hadden ook iets zuidelijker, maar bij Vindicat of zo kunnen zitten. En ze dragen allemaal van die dure polootjes met bloesjes eronder. En Jamie en ik dachten nog, wat gaan dat voor gasten zijn? Ik kan je eerlijk vertellen, het waren zulke lieve, leuke, bescheiden jongens die zoveel plezier hadden ook in dat muziek maken hier. Die helemaal vereerd waren dat ze hier mochten zijn. Het enige Vindicat-achtige dat ze nog gezegd hebben is dat ze wel graag een relatie met Jutta Leerdam zouden willen.

0: Everybody at the bar getting tipsy, hoorde je bij 3FM. Het is bijna 9 uur, dat betekent zometeen Ivo van Breukelen met tijdloze tracks. En hij heeft een tijdloze track meegenomen. Die, ik denk dat je die over om en nabij 12 à 13 uur vanavond ook weer gaat horen. En dan ben je in een heel andere staat.
1: Tijd voor Primibo meiden. Kladi, ladi.
2: 3FM.
3: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Na een spraakmakend proces werkt Michael Jackson aan een comeback. Tot de King of Pop plotseling overlijdt. Hoe wordt een leven vol controverse een miljardenerfenis? Het laatste deel van de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Vanavond om 10:00 bij de NTR op NPO 3.
6: Even bollen, iedereen.

0: Voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Omdat onze band onbreekbaar is.
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.

0: nieuws van 9 uur krijg je van Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Hartelijk goedemorgen, Ivo. Het leven is weer een stukje duurder geworden.
2: NOS op 3.
1: Afgelopen maand lag de inflatie op 3,1%. Betekent dat de prijzen nu ruim 3% hoger zijn dan een jaar geleden. De oorzaak is de oorlog in het Midden-Oosten, maar het effect daarvan is minder groot dan werd verwacht, vertelt het CBS.
3: Zelfs niet bij de prijzen van gas en elektriciteit. Dat was natuurlijk 4 jaar geleden heel anders toen Rusland Oekraïne binnenviel. Dat zien we in onze prijzen nog niet. En ook allerlei andere zaken. Want energie wordt uiteindelijk in alles gebruikt, ook bijvoorbeeld bij voedingsmiddelen en allerlei andere zaken die mensen kopen. Daar valt dat nu nog mee. Wat ook wat minder ernstig dan de meest pessimistische scenario's een paar maanden geleden schetsten.
1: Hoe langer de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt, hoe groter de kans dat het wel zijn effect gaat hebben op de prijzen hier. Zeker 18 migranten zijn omgekomen toen ze probeerden bij de Spaanse exclave Ceuta te komen. Gisteren probeerden duizenden mensen dat stukje land dat aan Marokko vastzit zwemmend of per boot te bereiken of door over de hekken te klimmen. Het gaat vooral om jongeren die aan het werk willen in de EU. Er zouden nog duizenden mensen vanuit Marokko onderweg zijn naar Ceuta. De FIFA wil het omstreden voorstel van voorzitter Gianni Infantino niet intrekken. Het plan is om investeerders aan te trekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat dan de commerciële activiteiten rond de WK's gaat regelen. Nou, voetbalbonden zijn bang dat de commercie uit de hand loopt op deze manier. De UEFA boycott daarom alle toernooien zolang Infantino zijn plan niet schrapt. En de FIFA zegt dat niemand het voetbal verkoopt. En waarom schelden Amerikaanse politici zoveel? Het viel CNN op dat politici in de VS de laatste tijd steeds vaker vloeken. Nou, er is onderzoek naar gedaan en het blijkt inderdaad vaker voor te komen, vertelt deze verslaggever.
4: Among presidents, vice presidents and candidates, 87% of the cursing that has happened since 1919 has happened in the last 10 years, 78%. From Donald Trump and Joe Biden. By the way, Biden said damn a lot in public. That's still considered a curse word, and I think they count that.
1: Volgens een deskundige krijg je door scheldwoorden te gebruiken meer aandacht. En ook maakt het je authentiek, omdat mensen in het dagelijks leven ook niet altijd netjes met elkaar praten. Ik heb het weer nog voor je. Zon en wolken in de mix vandaag, met in het noorden en oosten kans op een bui. Op Texel wordt het een graad of 20. En in het zuiden van Limburg kan het 30 graden worden.
5: En zo meteen hoor je Ivo.
6: 3FM.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN.
4: The last 10 years, 78% from Donald Trump and Joe Biden. By the way, Biden said damn a lot in public. That's still considered a curse word and I think they count that.
1: Volgens een deskundige krijg je door scheldwoorden te gebruiken meer aandacht en ook maakt het je authentiek, omdat mensen in het dagelijks leven ook niet altijd netjes met elkaar praten. Ik heb het weer nog voor je. Zon en wolken in de mix vandaag, met in het noorden en oosten kans op een bui. Op Texel wordt het een graad of 20 en in het zuiden van Limburg kan het 30 graden worden.
5: En zo meteen hoor je Ivo.
6: 3FM.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Alles voor

0: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Aan spraakmakend proces werkt Michael Jackson aan een comeback. Tot de King of Pop plotseling overlijdt. Hoe wordt een leven vol controverse een miljardenerfenis? Het laatste deel van de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Vanavond om 10:00 bij de NTR op NPO 3.

Donna Summer. Eerste plaat ooit met een volledig elektronische productie. En daarmee de grondlegger voor de house en techno. Zometeen een andere knaller van Donna Summer. Die toch weer een beetje bewijs is dat zij echt aan de voeten van de house en de techno lag. Tijdloos Tracks luister je bij 3FM. Een hele goede morgen op deze bijna weekend vrijdag. Ik ben Ivo, waar we nu...

hoorde je hier in dit radioprogramma. En I Feel Love van Donna Summer was de eerste plaat ooit met een volledige elektronische productie. En daarmee werd het de grondlegger van later genre.

0: iconische French house knaller zou worden.
1: Hey Ivo, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
3: Gast erop.
0: Komt ja, dit is dus het origineel van Donna Summer.

in Hyde Park in Londen geweest. Welke heel dichtbij overigens, in het Hard Rock Café wat er tegenover zit. Rain Me In werd in Hyde Park te horen gebracht onlangs door uiteraard Sam Fender. Maar niet met Olivia Dean, maar met Louis Capaldi. Yes.

mooie versie ook, hoor. Hij is niet op Spotify te vinden, maar sinds deze week wel op

een brave knul. Een vuilbakroven. Unilever bakoven. Boerenvla kuiven. Het zijn allemaal anagrammen van mijn naam, Ivo van Breukelen. En als je nog inspiratie zoekt voor bijvoorbeeld een artiestennaam, dan kan een anagram zomaar goed werken. Een van de mannen die achter de tijdloze track zit die je nu gaat horen, die heet Stuart Christian. En dat is dan weer een anagram voor

naast er één producer is die een hoop tijdloze tracks op zijn naam heeft staan, dan is het wel Timbaland. Goedemorgen, tijdloze tracks bij 3FM, ik ben Ivo. Hij heeft in zijn carrière al echt gigantisch veel hits gescoord, al is hij daar zelf dan vrij weinig op te horen. Misschien heb je daarom wel eens afgevraagd, joh, hoe zou dat er aan toe gaan als Timbaland dan een concert geeft? Nou, daar is een antwoord op. Hij stond deze week op een festival in Polen. Daar deed hij een set van 29 nummers. Maar ja, geen van de grote artiesten op zijn platen, weet je wel. Katy Perry, Nelly Furtado, Justin Timberlake waren. Die waren daar niet bij natuurlijk. 29 nummers deed hij en het ging er vooral zo aan toe. Je ziet Timbaland in zijn eentje op een podium. En het enige wat hij roept is... Hey! Ja, kan je hem net zo goed van een bandje doen, toch?

0: Tracy Chapman, Fast Car, hoor je op 3FM. Er komt nog veel meer dan zo.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.
1: Met onder andere deze.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Na een spraakmakend proces werkt Michael Jackson aan een comeback. Tot de King of Pop plotseling overlijdt. Hoe wordt een leven vol controverse een miljardenerfenis? Het laatste deel van de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Vanavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: 3FM. Good morning, tijdloze tracks bij 3FM. Met zometeen hier Bibi Rexha, Fetus, ook James B. komt eraan. Eerst het nieuws met Jasper Leegwater. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Op 9 september ligt het hele OV plat.
11: NOS op 3.
10: De FNV heeft een 24-uur staking voor het openbaar vervoer aangekondigd. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Door die plannen wordt de bestaanszekerheid van miljoenen werkenden en hun gezinnen aangetast, zegt de FNV. En daarom leggen medewerkers in het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland op 9 september het werk neer. AI-systeem Cloud heeft tijdens trainingen onbedoeld 3 bedrijven gehackt. Een week geleden bleek dat systemen van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, ook al een ander bedrijf wist binnen te dringen. De manier waarop AI bedrijven kraakt is niet echt spectaculair te noemen, vertelt deze AI-expert.
12: Ze maken eigenlijk gebruik van bestaande kwetsbaarheden, zwakke wachtwoorden, dat soort dingen. Toch wel inderdaad bij dit soort bedrijven binnen te dringen. Dus het is niet zozeer technologisch heel hoogstaand. Ja, de planning en de executie van zo'n heel plan wat de AI maakt is geavanceerd. Maar op zich de hacks die het doet, die zijn helemaal niet zo spannend eigenlijk.
10: 2 van de 3 bedrijven die nu zijn gehackt door Cloud zijn op de hoogte gebracht. Met het 3e bedrijf probeert Cloud nog contact te krijgen. En FIFA is niet van plan om het omstreden voorstel van voorzitter Gianni Infantino in te trekken. Want volgens de bond heeft iedereen het allemaal helemaal hartstikke verkeerd begrepen. Nou, commentator Anne de Jong legt het uit.
13: Het is allemaal een groot misverstand. Ze hebben ook nog letterlijk gezegd, nadat dus de UEFA alles boycott, dankjewel voor de feedback. Het is een open proces. Het zou iedereen wat op moeten leveren. Het is trouwens ook nog allemaal in de media gekomen en daardoor is het allemaal in een heel verkeerd daglicht komen te staan. We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in. in een consultatiefase. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
10: Infantino wil investeerders aantrekken die dan aandelen kunnen kopen in een nieuw op te richten bedrijf. Nou, dat leidt dus tot veel kritiek omdat voetbal verkocht zou worden. De UEFA boycott daarom alle FIFA-toernooien, ook het WK, zolang dit voorstel op tafel ligt. Ik heb het weer nog voor je. Zon en wolken in de blender vandaag. In het noorden en oosten is er kans op wat neerslag. Nou, op Terschelling een graad of 20. En in het zuiden van Limburg kan het 30 graden worden.
14: En zo meteen hoor je Ivo.
15: 3FM.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al.
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
20: Oh my god.
19: Zo dus.
20: Wow.
19: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product.
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
20: Oh my god.
19: Zo dus.
20: Wow.
19: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de

0: distributieriem stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Van Breukelen.
7: Hele goedemorgen, tot 12 uur alleen maar tracks die lekker aan blijven plakken. Zometeen James Bay, Best Fight, Best Big Smile, Eminem komt eraan in eerst Kensington met A Moment.

de vraag van vandaag. Wat gaat mijn collega Andres Odijk doen vanaf komende maandag? Is dat A, in zijn blote toekeledokelus een programma presenteren? Is dat B, elke avondshow tickets weggeven voor Lowlands? Of is dat C,

0: Hoppakee, je hoorde Sam Smith, Kim Petras en Unholy hier bij 3FM. Met zometeen nog een nieuwe tijdloze track, tijdloze toekomstmuziek. Maar er zit dan weer een sample in van een hele oude knaller van Montel Jordan. Dat is ook nog eens de ex meegeet. Hoor je zometeen. Maar eerst is het tijd om te raden welke twee tracks er in de mashup van vandaag zitten. Als je tenminste zin hebt in een gratis bakje koffie, thee of... koffie of thee. Eigenlijk, dat zijn een beetje de keuze. Ook zo geven wij geen matcha weg eigenlijk.
1: Matcha?
0: Ja, dat is toch helemaal...
1: dat is mijn vriendin. Vindt het fantastisch. Die drinkt elke dag.
0: Oh ja?
1: Ja, die vindt dat super spul.
0: Ik vind het niet te zuipen, maar goed.
1: Jij zegt dus matcha toevoegen aan het assortiment.
0: Nou ja, ik gooi het graag even open.
1: Een inclusief koffie-arrangement stel jij voor.
0: Nou ja, laat weten even via de NPO Luisterapp als je zin hebt in matcha. Dat kan ook. Kunnen we vast wel wat regelen. Maar het gaat dus in de basis om koffiebonen, gemalen koffie of thee. Kun je winnen een bakje breuk als je via de NPO Luisterapp laat weten welke twee tracks in deze mashup zitten. Dus laat maar weten via de NPO Luisterapp welke twee

0: tekst erin de mashup zitten. En dit was de opgave van vandaag. Telefoon Zoe. Goedemorgen, Zoe.
1: Goedemorgen, Ivo van 3FM.
0: Hallo, Zoe. Je bent onderweg. Waar naartoe?
1: Naar Castlefest.
0: Naar Castlefest. Wat is dat?
1: Castlefest is een heel groot fantasy en middeleeuws en spiritualiteit festival in Lisse in de Keukenhof.
0: Oh joh, wat lachen. Drie dagen. Je bent daar alle drie de dagen erbij.
1: Er zijn voor de echte fanatics zijn er 4 dagen tickets, maar zo lang had ik geen oppas. Dus wij gaan 3 dagen.
0: Hey, wat lachen. Wat leuk.
1: Ja, superleuk.
0: Er zijn dan ook optredens of zo? Of wat ik zie,
1: ja,
0: nu staat een foto van een podium.
1: 3 podia, allemaal bandjes en grote markt, van alles. Maar heel veel muziek ook.
0: Leuk, leuk, leuk. En jij had nog geen koffie, begrijp ik?
1: Nee.
0: Die ben je dan toch vergeten. Slaap je op een camping dan of zo?
1: Je kunt op een camping slapen en dan heb je echt de festivalcamping ervaring. Maar dat vind ik mezelf inmiddels echt oud voor. Dus ja. Wij gaan heel luxe in een hotel krijgen.
0: Ja, ik ken het. Ik ken het. Ik ken het. Dat hoort er ook bij het ouder worden, hè?
1: Ja, ja.
0: Hé, kom maar eens even door dan. Welke twee tracks staat in deze mashup?
1: Nou, Sold Your Own van Direct en Fireflies van Owl City.
0: Dat is hartstikke goed! Voor jou een bakkie breuk. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee?
1: Boontjes alsjeblieft.
0: Gaan we de boontjes jouw kant op sturen. Ik wens je veel plezier op Castlefest. En een mooi weekend.
1: Ja, jij ook. Dankjewel.
0: Maar ik ga helemaal niet naar Castlefest.
1: Nee, maar wel een mooi weekend.
0: Oh, ja. Dankjewel. Hoi.

0: algoritme hadden mogen verdwijnen.
1: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
2: Zeg maar, zeg maar, ik kan niet.

0: als ik terug kon in de tijd.
1: DOSF, tijdmachine, hoor je bij 3FM. Dit is ook een verhaal, hè? Tijdens de opnamesessies van de nu volgende tijdloze track. Dat was in een periode dat de band in kwestie behoorlijk veel aan de marcheerpoeder zat. En zo ook bij de opnames van deze tijdloze track die we nu gaan draaien. En hun producer, die dacht op een gegeven moment, ja, ik ga even een geintje met ze uithalen. In die tijd hadden ze dus hun poeder, kan ik niet anders zeggen, hadden ze in een speciale papieren zak in de controlkant van de studio. Dus waar zeg maar alle schuivers en knoppen zitten en zo. In een specifieke papieren zak. Die producer dacht op een gegeven moment, ik ga die zak verwisselen. Ik zal ze hebben, in het ootje nemen. Dus hij had eenzelfde papieren zak ergens vandaan getrokken. Had daar, in plaats van het poeder in kwestie, had hij daar bloem in gedaan. En terwijl ze zo bezig zijn hun dingetjes aan te doen, aan de andere kant van het glas schopt hij zo die zak met bloem om. Nou, je had ze moeten zien kijken. De dames en heren van Fleetwood Mac. Echt alsof ze collectief een hartaanval zouden krijgen en hem daarna zouden omleggen. Ook voor zijn eigen veiligheid heeft hij niet al te lang gewacht met de openbaring dat het een geintje was en dat de stash gewoon nog veilig was. En ze leefde nog lang in een soort van gelukkig. Fleetwood Mac, The Chain, hoor je nu in tijdloze tracks bij 3FM.

0: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Aan spraakmakend proces werkt Michael Jackson aan een comeback. Tot de King of Pop plotseling overlijdt. Hoe wordt een leven vol controverse een miljardenerfenis? Het laatste deel van de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Vanavond om 10:00 bij de NTR op NPO 3.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: 3FM. Goedemorgen, zometeen in Tijdloze Tracks voor je Avicii. Ook Arctic Monkeys komen eraan met Do I Wanna Know. En eerste nieuws van 11 uur, Jasper Leegwater, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen. Straks hoor je waarom je je oortjes eens even goed moet uitspoelen. NOS op 3. Eerst iets heel anders. De afgelopen 24 uur zijn naar schatting tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stukje Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. Op 9 september kun je niet met de bus, tram of trein naar je werk of studie, want het OV in Nederland ligt dan helemaal plat. De FNV heeft een staking van 24 uur aangekondigd voor het openbaar vervoer. De vakbond komt in actie tegen bezuinigingen op uitkeringen zoals de WIA en de WW. Volgens FNV wordt het openbaar vervoer gekozen omdat werknemers in die sector meer kans hebben om in de WIA of WW terecht te komen. De ANWB wordt platgebeld door vakantiegangers die in de problemen zijn gekomen. En ze bellen dan vooral met medische vragen.
9: Nou, het zijn meestal mensen met buikproblemen of mensen die infecties hebben. Ook wel kneuzingen en vooral ook heel veel vaak oorontsteking. Er is een verband tussen vies zwembadwater en de oorontstekingen. Dus het is altijd raadzaam om als je uit het zwembad komt eventjes onder de douche ook je oren uit te spoelen. Kan een hoop problemen voorkomen.
8: De ANWB alarmcentrale kreeg al ruim 330.000 meldingen binnen van autopech tot fietsongeluk en oorontstekingen dus. En teleurstelling in Enschede nu het Europa League-avontuur van FC Twente erop zit. Het Hongaarse Ferencváros was te sterk. Gisteren werd het 2-2 en dat was niet genoeg om de nederlaag van vorige week weg te poetsen. En trainer Van der Brom is dan ook echt niet tevreden.
10: Ik vind dat wij zeker de eerste helft onder ons niveau hebben gespeeld. Dat we weinig initiatief hebben genomen. We hebben een heel jaar gevochten om hier te kunnen en te mogen staan. En ja, we geven dat voor een heel groot gedeelte zelf weg. En ja, dat mag je jezelf wel verwijten.
8: Ajax won gisteravond van het Servische Vojvodina en is door naar de volgende ronde in de Conference League. Doei. Ik heb het weer. Zon en wolken in de mix vandaag. In het noorden en oosten kans op een bui. Op Texel een graadje of 20. In het zuiden van Limburg. Daar kan het 30 graden worden, Ivo.
11: Thanks, Jasper.
8: Ja, graag gedaan weer.
11: 3FM verkeer door de ANWB. 1 vertraging in Nederland. 2, sorry, excuus. De A1 Hengelo richting de Duitse grens. Voor de Duitse grens 15 minuten. En de A16 Breda Rotterdam. Voor Dordrecht doe je er 10 minuten langer over.
12: En zo meteen door je Ivo.
1: 3FM.
13: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Aan spraakmakend proces werkt Michael Jackson aan een comeback. Tot de King of Pop plotseling overlijdt. Hoe wordt een leven vol controverse een miljardenerfenis? Het laatste deel van de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Vanavond om 10:00 bij de NTR op NPO 3.
16: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast droom waar te maken.
1: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
0: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
3: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra.

0: Jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: Nou, hè?
0: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Deze week in de bonus. AH Runder en AH

0: I Wanna Know. Hoor je op 3FM? Het is inmiddels kwart over 11 is en dus hoog tijd om even gas te geven.
1: Hop, hop, gas erop. We zetten de tent weer op zijn kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan er tegenaan.
0: Bam, bam. Mooi appje in de NPO Luisterapp. Oké, dit is fucking weird, zegt Monique. Ik zit dus net na te denken over mijn top 5 liedjes die op onze bruiloft gespeeld moeten worden. En ik denk ineens, Hey Brother van Avicii moet daarbij. 3 seconden later hoor ik dat je die gaat draaien. Als dat geen teken is, nou inderdaad, over tekens aan de wand gesproken, Monique. Dat moet een gelukkig huwelijk worden. Dat kan niet anders. Avicii, met legendarische vocals van Dan Tominski. Dit is Hey Brother in tijdloze tracks.

een balletje op ons roulettewiel om erachter te komen in welke muzikale categorieën jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Dus dat zo meteen in het programma met alleen maar tijdloze tracks. Dat niet geheel toevallig ook dezelfde titel heeft. Zometeen hier, James Hype, Ferrari, Imagine Dragons komt eraan, Radioactive.

0: je zit met dat balletje te gooien.
1: Ik zit alvast even een beetje dat balletje een beetje warm te maken.
0: Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Nou, mooi op tijd, want het is er weer tijd voor. Request Roulette, waarin we elke dag een balletje opgooien op een roulettewiel om erachter te komen in welke muzikale categorieën jouw ultieme tijdloze trekker aanvragen. Dat is toch elke dag weer hartstikke spannend. Zeker omdat het geluid te horen is van de pauken van Rob Jansen. Rob, hartelijk dank voor het lenen weer. Daar is het toevallig. Take it away.
1: Dankjewel.
0: Blazen in de handen voor goed geluk. Het is inmiddels traditie, mogen wij zeggen. Er wordt gezwierd.
1: Ja, nog appelen.
0: Dank u wel.
1: Ik zat te denken, moeten wij ook niet de commerciële belangen van Request Roulette gaan verkopen?
0: RRI.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik zie dat. Allemaal business.
0: Request Roulette Enterprise.
1: Ja.
0: Ja, ik zie het helemaal goed. Vastleggen, meteen.
1: Ja.
0: Moeten we wel even nog een stemming houden? Bij de Nederlandse lokale publieke omroep.
1: Goed, er is wit er ook.
0: Oké.
1: Ah, en dit is wel hard. Dit is een mooie categorie.
0: Vertel.
1: Het is gewoon een nummer 10.
0: Nummer 10. Oeh, dat is zeker een mooie categorie. Dat is namelijk de categorie overleden artiest. Nou. Bijvoorbeeld Kavinsky is ons deze week op 50-jarige leeftijd ontvallen van Nightcall. Weet je wel, uit de film Drive met Ryan Gosling, Ryan Reynolds, een van de twee.
1: Waanzinnig.
0: Ryan Gosling volgens mij. Zou je kunnen aanvragen, maar je kan het bijvoorbeeld ook voor Michael Jackson gaan. Whitney Houston.
1: Amy Winehouse.
0: Avicii hebben we al gedraaid. Amy Winehouse zou kunnen inderdaad. Kortom, overleden artiesten, wat is binnen die categorie jouw ultieme tijdloze track? Laat maar weten via de gratis app van NPO Luister. Ook wel de gratis NPO Luister app genoemd.

0: Hi, hallo en dans, hoor je bij 3FM. Vraag een plaat aan, vraag een plaat aan, vraag een plaat aan. 11:15. Aan de telefoon, Anita, midden in haar vakantie. Hoe kom je de vakantie een beetje door eigenlijk, Anita?
1: Een beetje thuis een beetje dingetjes doen en een beetje dagjes weg, maar verder niks bijzonders.
0: Heb je misschien voor de mensen nog een tip voor een dagje weg?
1: Een dagje Nijmegen bijvoorbeeld.
0: Hey, altijd leuk.
1: Heel gezellig.
0: We zijn een paar jaar geleden natuurlijk geweest met Serious Request. Enorme, mooie en gezellige stad met lieve mensen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Waarvan jij er één bent dus. Oh nee, want je komt niet uit Nijmegen, of wel?
1: Nee, ik kom niet uit Nijmegen. Nee.
0: Maar je bent wel lief.
1: Dank je.
0: Ik riep het eigenlijk een beetje als voorbeeld net.
1: Ja,
0: en eigenlijk is er ook maar eentje die we kunnen doen natuurlijk deze week. Hij is ons deze week ontvallen.
1: Ja, precies.
0: Wat vieren zo mooi aan?
1: Het is gewoon een beetje zweverig. Ik vind hem echt geweldig. Ik luister hem regelmatig nog in mijn playlist-situatie, zeg maar. En ik vind het gewoon echt een geweldig nummer.
0: Ja, het is echt een vibe, zoals dat dan heet. Waar gaan we naar luisteren, Anita?
1: Nightcall van Kavinsky.
0: Nee, geen Nightwish. Dat zou hele andere
1: nee,
0: dingen
1: zijn. Ja, precies. Nightcall van Kavinsky.
0: Ons deze week ontvallen op 50-jarige leeftijd. Rest in peace.

0: 12 uur, Anan met de lunch van 3FM. Met onder andere de drie belangrijkste tracks van vandaag.
1: Dit was een programma in de zendtijd voor...
2: Zometeen op 3FM.
3: Anan.
2: Met onder andere...

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Somebody wants.
10: Wat is dit nou? Dit is Smash Mouth. Wacht eens even. Stef?
11: Ja, wel gezellig.
10: Ja, heel gezellig, maar het is niet helemaal de bedoeling, hè?
11: Laat het maar lopen, hoor.
10: Ik ga eens even... Ja, dan wordt hier ander soort nieuws. Nee, NOS op 3 natuurlijk. 3FM. Lijkt er meer op. En zometeen de 3 over 12, de belangrijkste tracks van vandaag. Is niet Smash Mouth, trouwens. Eerst Stef. Met het laatste nieuws.
11: Ja, zeker. Goedemiddag. Ook de Aziatische Voetbalbond sluit zich aan bij het protest van de UEFA.
2: NOS op 3.
11: En dat heeft alles te maken met de plannen natuurlijk van FIFA-baas Gianni Infantino. Hij wil een commercieel bedrijf gaan oprichten dat het WK moet gaan beheren. Sky News meldt dat een topadviseur van Gianni Infantino inmiddels is opgestapt. Onze sportverslaggever Dien van het Laar zei gisteravond al dat Infantino steeds meer in de nauw komt.
12: Nou, eigenlijk krijgt Infantino van alle kanten ontzettend veel kritiek. Hij heeft eigenlijk zijn rol als leider, daarin is hij volledig gefaald. De FIFA moet eigenlijk de hoeder van het mondiale voetbal zijn. En menig voetbalvolger vindt dat hij daarin compleet is gefaald.
11: En de tegenstanders hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. De kans is daarom klein dat het plan het haalt als er over gestemd gaat worden. Justitie in Duitsland wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een Enschedeer. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het Duitse OM gewurgd. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers om het leven gekomen in een lawine. In een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna werd een zoekactie opgetuigd. Inmiddels zijn 4 lichamen geborgen in Pakistan en naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Duitsland heeft Jurgen Klopp inmiddels, Frankrijk Zinedine Zidane. Maar wie, oh wie, wordt onze nieuwe bondscoach? Nou, we weten in ieder geval wie het niet wordt. Arne Slot, verslaggever Anne de Jong, weet waarom Slot zich heeft afgemeld.
13: Zijn verklaring is, ja, ik ben een clubcoach. Ik wil heel graag nog een clubcoach blijven. En ja, dat is uiteindelijk ook niet eens een hele gekke gedachte als je net een van de grootste clubs van de wereld kampioen hebt gemaakt in Engeland. Vervolgens ontslagen wordt na een minder seizoen. Dan zijn er misschien revanchegevoelens. En komt het bondscoachschap misschien voor hem nog te vroeg. Het was altijd een mogelijkheid dus dat hij nee ging zeggen. Maar ja, dat heeft hij nu dus ook gedaan.
11: En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag ook al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Gaan naar weer toe na een grijs ochtendje. Is er vanmiddag meer zon in het noorden. Wel kans op een klein buitje. Het is 22 graden in Leeuwarden, 25 graden in Utrecht, 29 in Maastricht. Morgen even warm, wel een stuk droger. Meer zon ook.
10: Stef, dankjewel. Situatie op de weg. 5 files langer dan 20 minuten. De A2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Nieuwegein en Everdingen. 45 minuten vertraging. Er is een ongeval met een vrachtwagen. De A2 Eindhoven richting Den Bosch tussen Vught en knooppunt Vught. 20 minuten door een spoedreparatie daar. De A6 Lelystad richting Emmeloord tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. 25 minuten komt daar ook door een ongeluk. De A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Duiven en Beek. 40 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen ook. En de A50 de laatste Os richting Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. 20 minuten vertraging. Heb ik die voor jou niet genoemd, dan ben je binnen 20 minuten dus weer onderweg.
2: 3FM.
14: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Hey, goedemiddag. 4:12. De middag van 3FM en ik sleep je er doorheen met de meeste muziek in de middag. Mijn naam is Anan en de 3:12 zijn de belangrijkste tracks van vandaag. Met op nummer 3 de Bauza met de zomerhit van dit jaar, Magnetic.
17: 3:12. De 3 belangrijkste tracks van vandaag.
18: 3FM.
17: Nummer 3.

De nummer 2 in de 3 over 12. 3 over 12. Is voor Madonna en Sabrina Carpenter. Ring Your Love hoorde je bij 3FM. En dat heeft alles te maken met het World Pride Music Festival in Amsterdam. Daar is zij dus morgen aanwezig. Vindt plaats in de AFAS Live. En ja, hoeveel en wat en wat ze allemaal gaat doen op het podium, geen idee. Maar het wordt waarschijnlijk een feestje en het is sowieso bijzonder. Dus daarom dacht ik gelijk op nummer 2 in de 3 over 12 bij 3FM. De belangrijkste tracks van vandaag. Hey, welkom, wat fijn dat je bij 3FM bent. Ik ben Anand op de plek van Mart deze zomer om jou lekker de werkdag door te slepen. Bijna weekend, we gaan er naartoe samen. Eerst nog die nummer 1 in de 3 over 12. Heeft vandaag te maken met het nieuwe album van Ariana Grande. Die is uitgekomen, we kunnen er eindelijk van genieten. En dan weet je één ding, als zij muziek uitbrengt, dan is het goed. Nummer 1 is voor de nieuwste, Paddle.

De nieuwste van Ariana Grande. Je hoorde Paddle van het nieuwe album in de 3 over 12. Op nummer 1, de belangrijkste track van vandaag. Hey, welkom. Het is 3FM, maar dan luister met mij, Anan. En zometeen hoor je nieuwe muziek van Cat's Eye. En dat is ook nog eens de mega hit van deze week. Ga je horen naar Miles Smith en eerst Kings of Leon. You Somebody.

Ik ben ontzettend slecht in van die IQ-testjes, hoor. Met dat je van die verbanden moet leggen en zo. Dat kan ik gewoon niet zo goed. Ik weet niet of jij dat kan, maar daar moet je mij niet voor hebben. Volgens mij heb ik alleen toch een verband gevonden tussen hits en Ed Sheeran. Want het lijkt wel alsof overal waar Ed Sheeran zich mee bemoeit, dat had scoort. Alex Warren scoort als een gek. Is sinds kort bevriend met Ed Sheeran en ze traden laatst samen op. Miles Smith is bevriend met hem, kreeg zelfs zijn gitaar waarmee hij al zijn hits maakt, kreeg hij cadeau van Ed Sheeran. En nu weer de track van Cat's Eye die je net hoorde, mede geschreven door Ed Sheeran. Hij lijkt die succesfactor wel te zijn. Allemaal hebben ze ook een mega hit gepakt en dat geldt dus ook voor Cat's Eye die je net hoorde, het Animal. Hey, welkom, het is 3FM.

0: Luister vanaf maandag naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.

hoorde je en 54 Ultra Talk to You was dat bij 3FM. Is trouwens ook de manier om positief je dag door te komen. Gewoon even met elkaar gaan kletsen en dan specifiek smalltalken. Ik weet niet of jij daar goed in bent, smalltalken. Ik ben er heel slecht in. Het is zo ongemakkelijk. Ik stond laatst ook weer in de lift met een collega. We hebben elkaar nog nooit gezien, maar het was zo ongemakkelijk. Ik greep maar gelijk naar mijn telefoon. En het was een hele trage lift, weet je wel. En dan gaan die deuren dicht en dan weet je al, ja, en nu? Ja, ik zat alleen maar op mijn telefoon te kijken. Ik keek naar beneden en ze ging weg. En toen zeg ik, werk ze? En toen was het klaar. En toen dacht ik, wat heb ik gedaan? Want je kan ook gewoon even een klein gesprekje hebben of op zijn minst niet op je telefoon zitten, weet je. Ja, ik kan daar gewoon niet zo goed tegen, smalltalken. Maar het zou dus heel goed moeten werken om lekkerder die dag door te komen, blijkt uit onderzoek. Smalltalken zorgt ervoor dat je dichter tot elkaar komt, meer verbinding voelt. Nou ja, dat is op zich logisch. Maar ook dat je er uiteindelijk zelf minder stress door krijgt en meer geluk van krijgt. Omdat je even dat kleine praatje maakt. Dus mocht je vandaag nou zo'n drukke stressdag hebben op werk, gaat het allemaal even niet helemaal lekker. Even smalltalken met elkaar, komt het hartstikke goed. Gewoon even proberen vandaag. Zorg ik voor je muzikale ondersteuning met de script zometeen naar Tame Impala.

0: Will I Am en Hall of Fame hoorde je bij 3FM. 10:50 en ja, het kan van jou zijn. Een kaartje voor Lowlands.
1: Ga met 3FM
2: naar Lowlands.
0: 20 nachtjes slapen nog, dan is het al zover. Dan kan je met die bouldercar van je lekker richting de camping van Lowlands door de zon. En ja, zoek het maar uit daar. Dat is toch altijd een beetje de opdracht, toch? Maak er maar wat van. En ondertussen genieten van al je favoriete artiesten. Ik zie op de line-up bijvoorbeeld Lord, Tyler the Creator, Turnstile, Somber, Eefje de Visser, S10, Major Lazer. Nou ja, zo kan je nog wel even doorgaan. Eigenlijk iedereen die staat daar wel. En daarbij, het is ook gewoon ontzettend groot als het gaat om theater, film, wetenschap en heel veel eten en drinken. Ook niet verkeerd op een festival, toch? Nou, lijkt dit je nou wat? Gratis en voor niks kan jij hierbij aanwezig zijn als je luistert naar de avondshow van 3FM. Bij André Zodijk vanaf maandag kaarten voor Lowlands. Gratis en voor niks kan je winnen. Dus luister naar de avondshow vanaf volgende week. Dan heb jij dus kans op die kaarten. En dat is het ook niet, want misschien heb je al wel kaarten. Ook dan zijn we er voor je bij 3FM. Want we zenden ook nog eens optredens helemaal voor je uit. Dan kan je er alsnog gewoon van genieten. Een van die mensen die ook op Lowlands staat, waar je ook van kan genieten, misschien wel gratis dus, is Antoon.

Zij gaat ook helemaal mee in die trend, hè, van artiesten die ineens een eigen festival opzetten. Je had Youngblood, die deed dat. Harry Styles, die had ineens zijn eigen festival. En Olivia Rodrigo nu dus ook. Die gaat de Daisy's Chain Festival heten. En Daisy's Chain, nou, dat betekent letterlijk madeliefjesketting. Dat madeliefjes, hè, die bloemen, als je die zo aan elkaar rijgt, dan houden ze elkaar vast en dan krijg je zo'n hele stevige, sterke ketting, weet je wel. Nou, madeliefjes, die staan in dit geval ook symbool voor vrouwen. Dus de hele muzikale line-up bestaat volledig uit vrouwen. Maar je vindt er ook organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten. Kraampjes van vrouwelijke merken, bedrijven en makers. En die opbrengsten gaan ook allemaal naar goede doelen die vrouwen ondersteunen. Dus daar draait dat hele festival om. En best wel een uniek concept als je er zo over nadenkt. Onder andere Chappell Roan, Cat's Eye, Doechii, Stevie Nicks, Olivia Rodrigo, zelf natuurlijk ook. Die gaan ook allemaal optreden. Dus het wordt best wel een uniek festival. Je moet er wel voor naar Californië.

Houston, Texas, Ella Langley, je hoorde je bij 3FM. 2 jaar geleden pas doorgebroken. 2 jaar geleden maakte ze haar debuutalbum, ging het hard en nu neemt ze ineens heel de wereld over. Prachtig om te zien. Ella Langley dus, nieuwe muziek bij 3FM. En Sam Fender is voor je onderweg naar Justin Bieber. Dit is Ghost.

Sam Fender, People Watching, hoorde je bij 3FM in je werkdag. En zometeen Shakira.

0: mij, dat ben jij.
1: 3FM. Hey, goedemiddag. 1 uur de meeste muziek in je werkdag bij 3FM. Dan ben ik Faik zometeen. En eerst krijg je het laatste nieuws. Stef, goedemiddag.
2: Hey, Anand, goedemiddag. Ook de Aziatische Voetbalbond maakt gehakt van de plannen van FIFA-baas Infantino.
3: NOS op 3.
2: Want zij sluiten zich nu ook aan bij de boycott van UEFA. De Europese Voetbalbond kwam daar gisteren mee als reactie op de plannen van Infantino om van het WK voetbal een commercieel vijfje te maken waar mensen ook aandelen van kunnen kopen. Een topadviseur van Infantino is vanochtend zelfs opgestapt, zegt deze FIFA-watcher.
4: Hij zegt eigenlijk, FIFA heeft dit geld al op de bank staan. FIFA heeft 15 miljard verdiend tussen 22 en 26. Het is helemaal niet nodig wat Infantino nu voorstelt. Hij zegt ook, voor de duidelijkheid, ik was er niet bij betrokken. Ik wist er niets van. Maar ik kan dit niet langer steunen, dus ik stap op per direct.
2: En de tegenstanders van het plan hebben nu een dikke meerderheid binnen de FIFA. De kans is daarom klein dat het plan het haalt als er over gestemd gaat worden. Frankrijk gaat de grens met Spanje strenger controleren vanwege de situatie in Ceuta. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Ceuta is een stukje Spanje in het noorden van Marokko, waar ineens duizenden migranten naartoe zijn gekomen de afgelopen dagen. Al zwemmend steken ze de grens over bij Marokko. Maar er valt eigenlijk weinig te halen voor ze, zegt correspondent Miralda Bruyne.
5: Er is geen slaapplek bijvoorbeeld voor al deze mensen. Dus je ziet veel mensen buiten op straat. Er zijn ook video's van plekken waar het best wel grimmig was geworden vannacht. Dus ja, voor de komende uren gaat betekenen, dat moeten we maar gaan zien.
2: Bij een ernstig ongeluk met meerdere auto's op de A12 bij het Babberich bij de Duitse grens is dat, zijn meerdere gewonden gevallen. Bij die kettingbotsing was ook een vrachtwagen betrokken. Er werden zeker 2 traumahelikopters en ook 8 ambulances ingezet. Hoe de auto's daar bij die Duitse grens op elkaar konden knallen en hoeveel slachtoffers er zijn, dat is nog onduidelijk. In Amsterdam maakt zich ondertussen op voor een druk weekend, met morgen natuurlijk de botenparade van de Pride. Agenten van Roze in Blauw, het LHBTI-netwerk van de politie, zijn dan extra zichtbaar.
6: Om vooral de verbinding te leggen, om vooral het contact met de gemeenschap te leggen, te houden, te onderhouden. En te laten zien dat we er zijn. En te laten zien dat we een benaderbare politie zijn.
2: Er zijn ook speciale plekken in Amsterdam waar ze misstanden kunnen melden. En de politie roept op dat ook vooral te doen. Weer veel zon in het noorden, kans op een klein buitje vanmiddag bij een graad of 26. Morgen even warm als vandaag, droger en meer zon.
1: Stef, dankjewel. Yo. Situatie op de weg, 32 files gemeld. De 5 langste hoor je van me. De A6, Lelystad en Emmeloord tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. 1 uur en 5 minuten komt daardoor ongelukken. De A7, Hoorn richting Zaanstad tussen Purmerend Noord en Weidewormer. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De A12, je hoorde net door Stef. Tussen Duiven en Beek, 25 minuten, komt daar dus door een heftig ongeluk met een vrachtwagen. De A58, Tilburg. Richting Eindhoven tussen Moergestel en Best. 35 minuten vertraging, ook daardoor een defecte vrachtwagen. En de A76, de laatste, Geleen richting Keulen tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens. 25 minuten, komt daardoor de grenscontrole. Heb ik die van jou niet genoemd, dan ben je binnen 25 minuten weer weg.
3: 3FM.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
10: Honor the craving!
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
0: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: 3FM. Hey, welkom bij 3FM in je werkdag. Heeft Mike Posner al die tijd stiekem snorharen? Ja, dat zou kunnen. Antwoord krijg je binnen 6 minuten. Naar Dominic Fike, dit is 3 Nights.

0: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: 3FM. Anan Verboom.
2: Hey, welkom bij 3FM in je werkdag. Heeft Mike Posner al die tijd stiekem snorharen? Ja, het zou kunnen. Antwoord krijg je binnen 6 minuten. Naar Dominic Fike, dit is Three Nights.

Burna Boy hoorde Die Die in je werkdag bij 3FM. En goedemiddag, mijn naam is Anan. Ik trek je er doorheen richting dat weekend. Gaan we lekker samen naartoe. Hey, en ze zeggen wel eens, katten, die hebben 9 levens, toch? En volgens mij kunnen we dat ook zeggen over Mike Posner, die artiest. Die man, die is de definitie van avontuurlijk. En het gaat ook elke keer maar net. Goed als je er zo naar kijkt. 2019 ging hij wandelen door Amerika. Werd hij gebeten door een giftige ratelslang. Moest hij met spoed naar het ziekenhuis. Heeft hij maar net aan overleefd. Nou, ben je dan klaar met het avontuur? Nee. 2 jaar later is hij nog naar de Mount Everest gegaan om te beklimmen. Kwam er een lawine, maar echt zo dicht bij zijn tent. Daar kwam een enorme wind vanaf, blies een gat in zijn tent. Zo gevaarlijk was het daar uiteindelijk. Heeft hij ook weer maar net aan kunnen overleven op die manier. Hij is bekend van zijn track Cooler Than Me. Nou ja, volgens mij is er niemand cooler dan hij. We hadden hem bijna niet meer gehad. Je hoort hem binnen 4 minuten, Mike Posner, naar nieuwe muziek van Phoebe Bridgers.

hard aan het werk. Buiten, in de warmte of binnen op kantoor. Misschien ben je wel je koffer aan het inpakken, omdat je op vakantie gaat binnenkort. Vind ik eigenlijk ook dat je aan het werk bent op dat moment. Ik ben op zoek naar harde werkers vandaag. Je kan namelijk de 3FM vakantiekracht worden. En het kan je wat opleveren. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Eerst Nothing But Thieves.

0: Stars en On My Soul hoorde je.
1: 3FM Vakantiekracht.
0: Misschien ben jij het wel. De vakantiekracht. Kan je krijgen, die titel, als jij op dit moment hard aan het werk bent. En ik ben heel coulant vandaag. En dat kan zijn dat je aan het werk bent, druk buiten. Misschien ben je de tuin aan het doen. Misschien ben je druk op kantoor of in huis wel klusjes aan het doen. Ik vind dat ook een hoop werk, hoor. Ik heb pas nu eventjes op een huis. Goh, dan werk ik het huishouden. Alles schoonmaken. Zo. Ik vind het veel gedoe. Dus als jij dat op dit moment aan het doen bent, lekker bezig. Wil ik je voor belonen met die titel 3FM Vakantiekracht. En je mag een plaatje kiezen in de categorie jaren 80 hits. Dus heb jij een liedje uit de jaren 80 wat je altijd is bijgebleven. Iets waar je een mooie herinnering aan hebt. Of waarvan je zegt, nou, ik vind het gewoon hartstikke lekker. Kan ik wel gebruiken tijdens het drukke werk wat ik aan het doen ben. Kom maar deze kant op. Alle lijnen staan open. 0909-1336. Mag je bellen. De NPO Luister-app. Mag je me een berichtje sturen. Hoor je hem zo meteen naar Softcell. Dit is...

0: Roxy Dekker bij 3FM en Loser.
1: 3FM vakantieklacht.
0: Laila, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Druk aan het werk als bodemadviseur.
2: Ja, helaas wel.
0: Wat houdt dat? Oh, helaas.
2: Ja, nee, meestal ben ik op vrijdag vrij, maar vandaag moest ik werken, dus dan is het een helaasje.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Maar waarom dan ineens? Waarom moest je nu werken?
2: Ik was woensdag een beetje ziekjes, dus toen had ik gezegd, in plaats van ziek te melden, wissel mijn dagen maar om. Want dan hoef ik dat de hele huishouden met ziek melden niet te doen.
0: Hey,
2: dus maar toen zei ik, wissel het maar even om en dan werk ik vrijdag wel.
0: Maar dat klinkt niet goed, als je niet wil ziek melden vanwege de hele huishouden, dat klinkt niet heel best.
2: Nou, het is niet moeilijk, maar dan, je hebt altijd dat je een bepaald aantal keer kan ziek melden in een jaar en zo.
0: Oh, ja.
2: Dus dan denk ik altijd zo van, nou weet je, ik werk 4 dagen in de week, dan wissel ik hem wel om. Lekker ja. Makkelijk.
0: Ja, nou ja, en dan ben je nu dus vrijdag gewoon alsnog hartstikke druk, maar ik wil je wel belonen, want je bent de 3FM vakantiekracht van vandaag.
2: Nou, heel fijn.
0: Die titel komt naar je toe. Hé, hey, en je had een plaatje aangevraagd om je een beetje extra te motiveren. En,
2: ja.
0: Ja, welke was dat? Want we hadden de categorie jaren 80 muziek. Welke had jij gekozen?
2: Ik had Chan Chan gekozen van de Buena Vista Social Club.
0: Ja, en daar had je een mooie herinnering bij, zei je in de NPO Luisterapp. Wat is die herinnering?
2: Ja, klopt. Toen ik een heel klein kindje was, toen draaide mijn moeder dit altijd in het weekend. Als ze of de brunch aan het maken was of aan het schoonmaken was rond het huis. Dus bij mij is dat uit nostalgie naar de weekenden van mijn kindertijd, zeg maar.
0: Oh, wat goed. En als zij dan aan het schoonmaken was, hielp jij dan mee? Of was jij dan alleen van de muziek aan het genieten? Hoe ging dat toen?
2: Ik deed altijd een poging om wel mee te helpen. Ik weet niet hoe succesvol het was qua daadwerkelijke hulp. Want ik denk dat ik echt 5 of 6 was of zo in mijn herinnering. Maar ik probeerde altijd wel mee te helpen.
0: Oh, wat goed. Hey, ik heb goed en slecht nieuws voor je.
2: Zeg het eens.
0: Nou, het is een waanzinnig leuk liedje. Je hebt een hele mooie herinnering erbij. Het is alleen geen jaren 80 muziek.
2: Niet?
0: Nee, 1998 eigenlijk.
2: Nou ja, zeg.
0: Ja.
2: Ik heb letterlijk nog gegoogeld. Want ik dacht, is dit nou jaren 80? Het stond in 1984. En toen had ik het gestuurd. Want ik dacht, nou, dan is het jaren 80.
0: Dat ben je niet. Maar
2: dat was het niet.
0: Ik zei net, okay. Ik ben heel coulant. En dat ben ik nog steeds.
2: Nou, gelukkig,
0: ja, het is ook gewoon vrijdag, bijna weekend. Ja, toch? Gewoon lekker draaien. Lekker, een lekker fris plaatje om te draaien. En een mooie dag vandaag. En sterkte met deze werkdag dan nog eventjes.
2: Yes, dankjewel. Komt goed.

0: Sophie.
1: Ja,
0: wat zeg jij nou?
1: Dit moet natuurlijk weer op de radio.
0: Ja, natuurlijk.
1: Zit hier in allemaal onschuld even een programma voor te bereiden.
0: Luister, wij hebben hier allemaal taart in de studio. En jij zegt als eerst...
1: Ik zeg als eerste, jij mag geen gluten.
0: Nee.
1: Ik zei, bestaat er iemand die geen gluten mag en overgewicht heeft?
0: Ja, ik heb geen idee. Nee.
1: Ik ken ze persoonlijk niet.
0: Maar ik ben heel dun en ik kom ook totaal niet aan.
2: Ik wil net zeggen. Tegenvraag stellen, hoe kom ik aan gluten?
1: Hoe kom ik aan gluten?
2: Een glutenallergie. Kun je dat inspuiten?
0: Je hebt het nodig.
2: Nou ja, kijk wel eens in de spiegel. Denk, nou,
1: maar
0: ik ben hier serieus benieuwd naar.
1: Ja, als je aangesproken voelt en je denkt, ik mag geen gluten... en toch mag er misschien wel een kilootje af, vermeld je dan.
0: Kom je dan snel aan? Ik kom totaal niet aan.
1: Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je met die droge broodjes... die je dan naar binnen moet werken en dan zonder gluten... dat je daar... Nou, enigszins overgewicht van krijgt.
0: En taart, het is moeilijk om te eten, want dat gaat bijna niet. Zoals nu, dat kan niet.
1: Nee, wij zitten in een soort van sugar coma. Dus ik zei net tegen jou, Anan, van die glutenintolerantie, die red je ook erg.
0: Nou,

0: Beginning. Je hoorde Joe bij 3FM. Sophie.
1: Alan.
0: Er is antwoord op jouw vraag.
1: Er is antwoord op mijn vraag.
0: Je had zo'n rare vraag net.
1: Ik had een vrij bijzondere vraag, maar soms popt dat gewoon even in je brein op. Ik vroeg me af of er mensen waren die geen gluten eten of geen gluten mogen eten en overgewicht hebben.
0: Ja, en even voor de duidelijkheid, dit komt omdat ik dus geen gluten mag eten, ja. Altijd. En ik eet dan dus niet een taart die hier nu staat bijvoorbeeld. Ik kan wel taart eten, maar dan moet je een glutenvrije taart laten bestellen en moeilijk.
1: Ja. Dus,
0: ja, ik ben best wel dun. Je hebt dan minder vaak dat je taarten pakt of snacks eet.
1: Precies.
0: Waarop jij dit dus zegt. Matthijs die reageert op jou en die zegt dat heeft niks met gluten te maken, maar simpelweg met calorieën. En als je genoeg van die glutenvrije broodjes eet, dan kom je vanzelf aan.
1: Maar bevat een glutenvrij broodje evenveel calorieën als een normaal broodje met tarwe erin?
0: Ja, maar nu stel je me weer moeilijke vragen.
1: Ja,
0: we gaan het nu uitzoeken. Ik weet het dus eigenlijk niet.
1: Even kijken.
0: Wat ik wel weet is dat het vaak lastig is, omdat je andere voedingsstoffen niet binnenkrijgt.
1: Ja.
0: Dus je moet echt moeite doen om überhaupt daaraan te komen.
1: Ja, en je skipt ook de tractaties dus regelmatig.
0: Ja, want anders moet je dat speciaal regelen. Nou, dat gebeurt 9 van de 10 keer niet.
2: Nee.
0: Er? Oh, er is van alles aan de hand. Ja, je hebt hier het onze redactie.
3: Een glutenvrij broodje bevat meestal meer calorieën dan een normaal broodje.
1: Kijk!
3: Doordat glutenvrije producten vaak extra vet, suiker en bindmiddel gebruiken om de structuur na te bootsen.
0: Dus eigenlijk ben ik degene die hier dikker had moeten worden?
1: Eigenlijk wel. Dus nu zijn we eigenlijk nog meer verward dan hiervoor.
0: Een glutenvrij broodje is de nieuwe taart.

0: Jaslyn hoorde je bij 3FM, Hold My Hand. En zometeen Sophie Hielkema met jouw kans op een snoeppot. En Cameron Witkamp, Kingdom of Fear, ga je horen.
1: 3FM.

0: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo.

0: Weekend vrijdag. Dat gaan we zo meteen vieren met onder andere de nieuwste van Last Frequencies. Maar eerst het nieuws van 2 over 2. Stef Banstra, een hele goeiemiddag.
1: Is weer goeiemiddag. Het dodental na de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34.
2: NOS op 3.
1: Ceuta is een stukje in het noorden van Marokko dat eigenlijk bij Spanje hoort. Binnen no time zijn er 60.000 migranten naar dat klein stukje land overgestoken vanuit Marokko, vaak zwemmend. En veel van hen zien Ceuta als een poort naar de Europese Unie en om dus een verblijfsvergunning te krijgen. Het Spaanse ministerie zegt dat inmiddels ook weer 25.000 migranten zijn vertrokken. Het is nog onduidelijk waar naartoe. Er is ook nog veel onduidelijkheid over het bereikte akkoord over de ontwapening van Hamas. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt uit Gaza. En dan levert Hamas de wapens in, zegt correspondent Lennart Swols.
3: Nou ja, dat zou dan in fases moeten gaan gebeuren. Het technocratische overgangsbestuur zou daarop moeten gaan toezien. Nou, dat zou dan per gebied moeten gaan worden uitgerold. Alleen is het op dit moment nog heel onduidelijk welke wapens nou precies overhandigd zullen gaan worden en wanneer, in welk tijdschema.
1: En Hamas zou ook al bevestigd hebben zich te willen ontwapenen. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement geschrapt omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond om die reden ook niet door. Volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycotts die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteiten willen doen. En waarom schelden Amerikaanse politici toch zoveel? Het viel CNN ook op dat politici in de Verenigde Staten de laatste tijd dat steeds vaker doen. Vloeken dus. Er is onderzoek naar gedaan en het blijkt inderdaad vaker te gebeuren, zegt deze verslaggever.
4: Among presidents, vice presidents and candidates, 87% of the cursing that has happened since 1919 has happened in the last 10 years, 78% from Donald Trump and Joe Biden. By the way, Biden said damn a lot in public. That's still considered a curse word and I think they count that.
1: Volgens een expert krijg je door scheldwoorden te gebruiken meer aandacht. En ook maakt het je authentiek, omdat mensen in het dagelijks leven ook niet altijd netjes met elkaar praten. Het weer, veel zon nu in het noorden, nog kans op een klein buitje bij een graad of 26. Morgen even warm, droog ook en veel meer zon.
0: Dankjewel Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Onder andere is het druk op de Nederlandse wegen door wegwerkzaamheden. Te beginnen op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer bij Landsmeer.

Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.

0: stemherkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krachtig.

0: vieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel.
3: En budgetteer.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia. Van Jumbo.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet.

Dit is toch een leuke samenwerking vandaag uitgekomen. Nieuw liedje van deze Robin. Samen met de Dolfijnen Queen, de glitterdiva, de regenboog van Aad, Zara Larsson. Ja, ik vind het echt een geweldig girl anthem. En nog beter. Het is ook elektronisch. Dat is dan weer dat sausje van Robin wat er overheen gegoten is. Talk to Me heet hij. Vandaag dus uitgekomen. Let op, zo klinkt hij.

als je dan just a girl bent. Of misschien wel iets anders, dat kan ook. Iedereen kan het drinken wat mij betreft. Ik denk dus, ja, dat zeggen veel mensen, ik weet het, helemaal van die influencers. Ik weet zeker dat ik het zomerdrankje heb ontdekt. Ik heb het voor je getest op Down the Rabbit Hole. Zelfs lauwe drankjes worden er lekkerder van. Het enige waar ik aan kan denken is dit inschenken vanavond. En je weet het, hè, ik deel het liefst zoveel mogelijk met je. Ik gun je ook een spetterend weekend. Dus mocht je het geheim willen, ik kan je zo het receptje sturen. Stuur even de NPO Luister-app een emoji van een glas. En welk glas? Ja, dat is jouw keuze. Een cocktailglas, een wijnglas, ik keur het allemaal goed. Krijg jij van mij het beste drankje van je leven toegestuurd? En nog zo'n tractatie is onderweg. Hayley Williams en B.O.B. hoor je zo na Anne-Marie en Shania Twain. Unhealthy.

0: Creator. Lord. Summer. Turnstile. Major Lazer. Antoine. Parcels. Lowlands. Luister vanaf maandag naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands. Lowlands.

0: prachtig. Teddy Swims en zijn nieuwste Break Up in Reverse.
1: FM.
2: Mega hit memories.
0: Ja, sorry, het is heel irritant als je mee zit te kijken via 3fm.nl/live. Ik heb zo'n hemdje aan, maar die bandjes zijn te lang. Dus je ziet me de hele tijd een bandje ophijzen. Daarom gewoon lekker luisteren via de radio, weet je. Dat levert je ook veel meer op. Hey, je kan zeggen, het is vrijdag, dus de oud meegit die ik vandaag heb meegenomen, dat moet een beuker zijn. Het moet een enorme meezinger zijn. Misschien wel een disco classic. Nou, het is iets anders geworden, maar ik vind het persoonlijk iets beters dan dat. Het is de ultieme classic. Dit is eentje, die is zo lekker zorgeloos. In je denkbeeldige cabrio wil je dit horen. Ik zie het al voor me met zo'n sjaaltje op je hoofd en dan zo'n zonnebril op. Of terwijl je die eerste slok koffie neemt op een terras, op vakantie, en dat je zo je handen om dat kopje hebt geklemd. En dan wil je deze horen. Nou goed, meer hints kan ik echt niet geven. Ik geef je nog een laatste hint in de vorm van een paar seconden uit dat liedje. En ik wil van jou horen welke mega-hit ik heb meegenomen.

dat klinkt bekend, toch? Maar wat is het ook alweer? Ik zoek de artiest en ik zoek ook de titel. Beide moet je goed hebben. Als je hem volledig goed hebt, dan geef ik jou een shout-out op de radio. Dus klim in die NPO Luister-app en vertel mij welke ex-megahit heb ik meegenomen. Je hoort hem straks.

zonde dat we die megahits die we allemaal hebben uitgeroepen sinds de jaren 90, dat die niet genoeg op de radio te horen zijn. Dus daarom neem ik iedere dag een oud megahit voor je mee. En echt, je zal je verbazen over wat er ooit allemaal megahit is geworden. We hebben ook een lijst op Spotify samengesteld. Dus mocht je een keer door het archief willen bladeren, kan dat ook daar. En mocht je nog suggesties hebben, dan weet je me altijd te vinden in de NPO Luister-app. Ik liet jou een heel kort stukje horen van de megahit memory van vandaag. Hij is niet geraden. Hij is niet geraden. Ik heb dit kleine stukje laten horen net. En dat was het. Nou, er is eigenlijk geen herkenning geweest. Ik zie Barry, die zegt, ik heb even geen idee. Koenie zegt, ik dacht Brimful of Asha te horen van Cornershop. Paul had wel Eels goed, maar ja, niet de juiste titel van het liedje. En ook Daisy zegt, ik heb echt geen flauw idee. Nou, dan ga ik het gewoon onthullen. De megahit memory van vandaag.

Sia, Beautiful People en nog de mega-hit memory van vandaag. Eels en Mr. E's, Beautiful Blues. Vroeger heel veel gedraaid bij mijn vader thuis. En wie appt er nu even een NPO luisteren? Dat was Eels. Lekker hoor. Thanks, pap. En leuk dat je weer luistert. Hey, mocht je nog een suggestie hebben voor een oud mega-hit, laat het dan vooral even weten in de NPO luister-app. Over een oud mega-hit gesproken, die hoor je zo van Flair. Maar eerst nog...

zo'n liedje waarvan je niet wist dat je er zin in had. En dan hoor je hem, denk je, ja, lekker. Samen met Rihanna, Jordan, The Monster. Zometeen ga ik een heel klein stukje alvast laten horen van de Hocus Focus mix voor vandaag. Die is lekker om naar te luisteren. Je hoort het zo. Eerst nog Tate McRae.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: 3FM. Ken je Jim Gardner nog? Dat is die gozer die een hele leuke mega-hit heeft gescoord een aantal weken geleden. Heeft een nieuw liedje uitgebracht, ga je straks horen. Eerst snel naar het nieuws van 3 uur. Stef Banstra, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, een boete van €17.000. Niet eens hoeven te betalen.
2: NOS op 3.
3: Ja, zometeen vertel ik je wie deze geluksvogel is. Ik begin in Spanje, want premier Sanchez zegt dat het de schuld is van mensensmokkelaars dat Ceuta op dit moment wordt overspoeld door migranten. Op dat stukje Spanje, net boven Marokko, zijn de afgelopen dagen 60.000 migranten op afgekomen. De meeste van hen kwamen zwemmend. En dat er nu zoveel mensen via Marokko proberen over te steken, heeft mogelijk te maken met een recente uitspraak van de rechter, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
4: Volgens die wet is het zo dat mensen die per boot of zwemmend de grens richting Spanje oversteken, dat die niet fysiek kunnen worden tegengehouden. Waarom juist nu dus dat zo rondgaat, ja, daar kan alleen maar over gespeculeerd worden.
3: 34 migranten zijn om het leven gekomen bij de oversteek. De meeste van hen verdronken. Het is vandaag de allerlaatste dag dat het goedkopere NS-abonnement te verkrijgen is, waarmee onbeperkt kan worden gereisd in de daluren in de zomer. Het abonnement met overheidssubsidie moest de treinreizen deze zomer een stukje betaalbaarder maken. En tot nu toe is het meer dan 350.000 keer over de balie gegaan. En de NS is daar best tevreden mee, vertelt mijn economiecollega Ruben Ich.
5: We hebben ook veel reizigers gesproken. Ik sta natuurlijk op het station, zoals je kunt horen. De een die zegt, ja, dat prijsje voor dat kaartje vond ik toch wel te duur. Maar er waren ook anderen en die zeiden, ja, ik heb er toch gebruik van gemaakt. Ik kon toch goedkoop op vakantie met de trein door Nederland. Deskundigen, ja, die willen toch nog wel graag zien wat uiteindelijk het effect op de langere termijn is. Helpt het mensen om toch kennis te maken met de trein? Ja, die studie, die moet nog gemaakt worden.
3: En misschien word jij al zenuwachtig als je een week te laat bent met het inleveren van je boeken bij de lokale bieb. Maar een man in Australië heeft een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bed-overgrootvader degene was die het boek eigenlijk had geleend. Maar hij vond het tijdens een verbouwing ingemetseld in een open haard. En de bieb in Australië gaat het boek nu tentoonstellen.
6: This will now be housed in our local history collection. And people will be able to view it in the library. We're not going to allow it to go back out again. We don't want to wait another 150 years for this book to be returned.
3: Ja, en een meevallertje. De boete die inmiddels was opgelopen tot zo'n €17.000 hoeft niet te worden betaald. Het weer dan nog. Zon in het noorden, kans op een klein buitje. Graad 26 is het. Morgen even warm en droge dag. Veel zon ook.
2: Merci, Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Het is onder andere druk door wegwerkzaamheden. Te beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Bees 10 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Duitse grens bij Zevenaar ook 10 minuten. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam bij Breda Noord. 20 minuten sterkte.
7: 3FM.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu
9: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Geef een draai aan je zomer. Met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke

0: Duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar
2: uit.
1: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: Nou, hè?
3: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
8: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Sophie Hielkema.
2: Welkom bij 3FM en we gaan langzaam richting het einde van die werkdag. Bijna weekend vrijdag.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Sophie Hielkema.
2: Welkom bij 3FM en we gaan langzaam richting het einde van die werkdag. Bijna weekend vrijdag.

Body Isn't Ready. Het is een van de artiesten die over 20 nachtjes slapen op Lowland staat. Naast de andere grote artiesten zoals Lord en Turnstile, Parcels, Tyler the Creator. Steen is ook te vinden, Evie de Visser, Major Lazer en nog veel en veel meer. Ik heb goed nieuws voor je als je dit nu hoort en je denkt, ja shit, ik wil er wel bij zijn, maar een ticket. Ja, ik heb het gewoon niet in mijn portemonnee zitten. Andres Odijk, die gaat vanaf maandag met Lowlands kaarten strooien. Kijk, deze man is van hoe meer, hoe beter mensen. Dus hij wil heel graag dat jij erbij bent om samen met hem een pilsie te komen drinken op het festivalterrein. Dus iedere dag maak je tussen 7 uur 's avonds en 10 uur 's avonds kans op kaarten. Het is hartstikke makkelijk als je ticketalarm hoort en die ken je inmiddels. Moet je even meteen via die NPO Luister-app laten weten waarom jij naar Lowlands wil. Nou, wees origineel, in ieder geval enthousiast. En wie weet pak jij dan gratis en voor niks toegang tot Lowlands. En dat is ook niet het enige. Andres gaat ook de allerbeste shows op Lowlands ooit uitzenden. Dus de volledige live shows van onder andere Billie Eilish en The Opposites en Somjeu en Sef kan je iedere dag horen na 9 uur. Hier bij 3FM met nu Martin Garrix. Stay.

0: Door de Miles on it. Met 3FM ontdek je nog. Nou, inderdaad, luister je naar 3FM, dan ben je sowieso verzekerd van nieuwe kennis op gebied van liedjes en van artiesten. Ja, wij ondersteunen nieuw talent. Dus bands als Kensington of zangeres Bente zijn ook ooit begonnen met muziek maken en dan met ons meegegroeid op de radio. En dit zou zomaar eens een nieuwe aanwinst kunnen zijn daarin. Ik heb Jim Gardner voor je meegenomen. De man die meteen een megahit scoorde met zijn eerste echte grote hit op de radio. En dit heeft wat mij betreft ook diezelfde potentie. Samen met Persia Holder, zijn nieuwste liedje heet I Do It Again.
1: Hear me out for a minute. Gotta get something off my chest.

0: ineens denk ik, dat werkt altijd supergoed. Als je dan een taal wil leren, niet standaard van die woordjes gaan stampen, maar een songtekst uit je hoofd leren. Kijk, mijn Frans leren is ook altijd, weet ik nog. MC Soleil gingen we dan luisteren. Maar als Stromae destijds al bestaan had, dan hadden we dat waarschijnlijk gedaan. Papa Oute!
1: Hocus Focus Mix.
0: Op je bijna weekend vrijdag. Ja, het is nog even strijden op de werkvloer. Ik snap dat je concentratie ook echt onder het nulpunt ligt. Dus je kan wel een extra verzetje gebruiken. Die heb ik voor je geregeld, zoals iedere werkdag hier bij 3FM. De Hocus Focus Mix. Een beetje extra pit voor op je werkdag. Met vandaag in de mix onder andere Will Smith en ook Faithless met We Come One. Nou, dat wordt beuken, dat weet ik wel. Ik ben heel erg benieuwd wat jij gaat uitvoeren tijdens die mix. Is het een klus die al heel lang op je lijstje staat? Is het er net onverwacht bijgekomen? Weet dat als je dat ene klusje waar je waarschijnlijk tegenop ziet uitvoert tijdens die mix zometeen, je zal zien, je vliegt echt vooruit. En om je nog lekkerder te maken heb ik behalve die heerlijke mix ook nog een snoeppot voor je in aanbieding. Die iedere werkplek opsiert. Dus meld je even in de NPO Luister-app en laat het me weten. Wat ga jij fixen tijdens die mix? Dan hoor je

0: across your street.
1: Olivia Rodrigo.
0: Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Wat een nare ASMR, daar heb je ook helemaal niet om gevraagd. Je hoorde driver's license bij 3.
2: De Hocus Focus Mix.
1: Ja, lekker. We gaan weer beginnen aan een nieuwe mix voor deze 31 juli vandaag. In de mix onder andere Drake, Will Smith zit erin, Coldplay, Faithless. En zo kan ik nog even doorgaan. Ik heb een snoeppot klaarstaan voor één gelukkige. Die even bewijst dat hij tijdens de mix echt flink aan de bak is gegaan met één of ander klusje. Maakt me niet uit welke het is. Als je hem maar uitvoert, je hoeft hem ook niet af te hebben aan het einde van de mix. Als je maar begonnen bent. Beetje muzikale motivatie komt je kant op. Het is de Hocus Focus.

0: Jij bent even aan het beuken daar in die hitte. Esmee, vertel, wat heb je uitgevoerd tijdens die Hocus Focus Mix vandaag?
1: Ja, even lekker verven in het nieuwe huis.
0: Ja, we zeggen lekker, maar was dat ook daadwerkelijk lekker? Vertel even over dit proces.
1: Ik ben drijfnat van het zweet.
0: Oh,
1: het is
0: man!
1: Echt warm hier. Ja.
0: Hoeveel graden tikt het aan daarbinnen?
1: Even kijken. Nou ja, hier in de ruimte waar de thermostaat te zien is het 28. Dus, ja. Dus dat valt tussen haakjes nog mee. Maar we hebben één ruimte met de zon erop. Dat is gewoon echt een sauna.
0: En daar sta je dus met die kwasten er weer te gaan.
1: Ja.
0: Jemig. Maar kijk, het gaat het allemaal waard zijn. Want dit is in jullie nieuwe huis aan het gebeuren, toch?
1: Zeker. En het wordt heel mooi.
0: Ach man, het lijkt me toch zo'n leuk proces. Heb je dit samen met je partner gekocht, gehuurd?
1: Ja, gekocht met mijn partner. Die is nu ook in blote bast aan het strijden met de verfroller.
0: Ja. Maar dit is toch helemaal de vibe, Esmee. Je koopt een huis samen en dan probeer je er gewoon een prachtig paleisje van te maken. En er moet toch een hoop gebeuren, maar het heeft ook wel wat, toch? Hocus Focus mixje op de achtergrond.
1: Een kwast
0: in de hand. Die oude verfkleding aan. En dan soms even lunch maken voor elkaar. En een beetje babbelen tussendoor. Zijn er al woedeaanvallen geweest? Even tussen jou en mij.
1: Ja, absoluut. Vanmorgen nog.
0: Ja, je gaat door ups en downs. Maar ik ben heel erg benieuwd naar het eindresultaat. Dus als dat zover is, laat het dan ook vooral even weten in de NPO Luister-app.
1: Is goed.
0: En om jullie alle motivatie te geven, heb ik een snoeppot voor jou en die mysterieuze partner van je. Doe een hartelijke groeten en succes nog daarnaast.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: laatste nieuws. Stef Wanstra, goedemiddag.
1: Hey Rob, goedemiddag. Het vetmaakverbod in Enschede in Amsterdam is tot nu toe een succes. Dat zeggen die gemeenten. NOS op 3. Amsterdam en Enschede zijn de allereerste gemeentes in Nederland met zo'n vetmaakverbod. In Enschede geldt het verbod sinds maart dit jaar in de binnenstad, omdat de vetmakers gevaarlijke situaties veroorzaakten. Bewoners merken een duidelijk verschil.
2: Het is wel veel fijner zo, veel minder overlast. Ja, als je best wel goed oplet, had je wel van die kleine kinderen die dan ook best wel roekeloos aan het rijden waren in de stad. Het is wel veel fijner zo, vind ik.
1: In Amsterdam geldt het verbod in het Vondelpark. Daar zijn 94 boetes uitgedeeld, omdat mensen zich er toch niet aan hielden. En in Enschede zijn 9 boetes uitgedeeld. De gemeenten noemen dat eigenlijk een prima score. Er is nog geen landelijke regelgeving over fatbikes, maar dat is een kwestie van tijd volgens de inwoners.
3: Ik denk het wel. Misschien dat het wat langer duurt, maar de wet gaat er wel komen. Het is belangrijk voor de veiligheid voor degene die op de fatbike zit, maar ook de mensen eromheen.
1: En veel andere Nederlandse gemeenten willen ook iets doen tegen de bestuurders van fatbikes, maar die wachten eerst nog de landelijke regels af. Het AI-bedrijf Suno moet gaan betalen voor de auteursrechten van liedjes waarmee ze hun AI-modellen trainen. Dat is de uitspraak van de Duitse rechter. Gebruikers van Suno kunnen een nummer laten maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het dan over moet gaan. En om dat AI-model te trainen werden onder meer

0: Mamba nummer 5 van Louis Vega. Nou, nog eentje dan. Ja, ook Daddy Cool van Boney M werd gevoerd aan het AI-model van Suno. En het is voor het eerst dat een Europese rechter een uitspraak doet over AI-muziek. De Duitse organisatie voor auteursrechten noemt het een grote overwinning voor vooral artiesten. En een pinguïn heeft de dag van zijn leven gehad. Het dier ontsnapte gisteren uit Avifauna in Alphen aan de Rijn. En werd 's avonds een paar dorpen verderop gespot door buurtbewoners. Na zijn ontsnapping kwam de pinguïn via een sloot terecht in de Rijn. En na zo'n 8 kilometer dobberen belandde hij vervolgens in een sluis, waar hij met 2 schepnetten in een hoekje werd gedreven en is gevangen. Ja, die vangst trok heel wat bekijks. Volgens getuigen was het diertje heel relaxed heen en weer aan het zwemmen. En nog weer voor je. Vanavond blijft het overal droog. Is er nog wat zon? Morgen een droge dag met ook prima veel zon. Het wordt 22 tot 26 graden.
1: Oké. Okay. Lekker genieten van dit warme, mooie weer.
2: Heerlijk. Lekker.
0: Ja, zo is het.
2: Even kijken hoe het op de weg is. De AIBB verkeersinformatie. De digitale versie van mezelf. Robot Rob. Waar staat dat vast? A5 tussen Hoofddorp en Amsterdam staat een file vanwege een incident bij IJmuiden richting de A10. Het duurt 22 minuten. Op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens bij Zevenaar richting knooppunt Oudijk is de weg dicht door bergingswerkzaamheden. Het is goed om te weten dat je het beste kunt omrijden via Nijmegen en Boksmeer. 10 minuten vertraging. De A16 van Breda naar Rotterdam heeft door wegwerkzaamheden een file tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 22 minuten. Op de A28 van Amersfoort richting Zwolle is er een file bij Harderwijk door afgevallen lading. Je zit daar 43 minuten vast. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
3: Zometeen na de reclame.
4: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
5: Ster. Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Waarom Simyo.

0: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor 186 euro voor My Media Markt members. Media Markt.

Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn alle stoelen van het terras ontvreemd. De dieven gingen er vandoor met 88 designstoelen. Dat is ook een van de dingen die ik het liefste doe als ik een weekendje in Maastricht ben. Lekker een terrasje pikken.

Schapenhart, long, lever, gemengd met ui, havermout en vet. Dat is haggis. Dat is een Schots gerecht. En Calvin Harris, die is tegenwoordig, die zit erin. Die heeft zijn eigen haggismerk gelanceerd. Dat had nog niet genoeg te doen, Jordan, met Tom Grennan, By Your Side. Dus je mag vanaf nu Calvin Haggis noemen. De

0: mijn relatie gered.
1: Ik heb jouw relatie gered?
0: Een uur geleden, ja.
1: Hé, waarmee?
0: Ja, dan zou ik zal het zo uitleggen. Dus dat duurt nu nog, ik heb nu nog maar 7 seconden. Na Outkast hoor je het. Hey,

0: American Girls. Het is Rob van de Radio, 16 over 16. Tegenover mij Robin van de productie, die een uur geleden mijn relatie heeft gered.
1: Graag gedaan, geen idee waarmee.
0: Nou, zal ik uitleggen?
1: Graag.
0: Ik had... Stop de muziek. Ik had voor 3 weken geleden... vroeg er iemand aan mij... Hey, mag ik een oplaad... Heb jij een iPhone-oplaadkabeltje? En toen heb ik voor de allereerste keer bijna ooit in mijn leven... mijn kabeltje uitgeleend.
1: Dat is al een fout.
0: Ja, dat doe ik nooit.
1: Nee.
0: En dat is een kabeltje, dat is van de iPhone, zeg maar zo'n nieuwe, zo'n hol kabeltje, USB-C heet dat, naar USB-C. Dus dat is 2 keer dezelfde. Handig, want die gaat bij mij in het blokje van de snellader en dan is die telefoon lekker snel vol. Maar toen zei ik, ja joh, geef hem mij straks even terug, dan komt het helemaal goed. Maar diegene moest even ergens wat ophalen. Die zei, ah, dan breng ik straks wel terug. Nou, toen was ik daar niet meer. En toen zei hij, ah, dan leg ik het wel in je postvakje op het werk. Dat komt wel goed. Maar goed, dat duurde dus nog even. En toen had ik wel snel mijn oplader nodig.
1: Ja, dus jij...
0: Vervolgens ja. Heb ik... Ik had in mijn auto nog zo'n kabeltje.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben best wel picky op dingen, op mijn eigen, wat er in mijn tas zit. Weet je wel, dat moet gewoon in mijn tas zitten en het hoort gaan. Want dan heb ik altijd alles bij me. Dat is even dus de reden. Want nu moest ik dus in mijn auto... Dacht, ja, kut, ik moet die telefoon opladen, maar ik heb het kabeltje niet. Dus toen ging ik... uit mijn auto halen. Maar er zit aan de andere kant niet een USB. Dit is USB-C. Dus dat is niet dus die USB naar USB-C. Dus dan moet je een blokje hebben. Een ander blokje. Snap je?
1: Ja, oké. Okay, dus je haalde hem uit je auto, maar toen had je weer een ander blokje nodig.
0: Precies. En dus er ging een USB-blokje op. Die had ik nog wel in mijn tas, maar dat was eigenlijk ergens anders voor. Dus maar goed, prima. Toen vond ik dat irritant, want toen duurde het dus heel lang om op te laden. Want ik had een snelle accu-lader, maar dan paste die kabel niet op. Want die had niet USB-C naar USB-C, maar USB naar USB-C. Snap je het nog?
1: Ik probeer het te volgen.
0: Toen heb ik op de tafel gekeken in mijn huis, in ons huis moet ik zeggen. En daar lag nog zo'n kabeltje van mijn vriendin. En toen dacht ik, nou die kan ze vast even missen. Dat was niet zo. En dus, ja, ik heb dat een paar dagen gebruikt. En waar is dat kabeltje nou? Ik zei, ja, daar heb ik echt voor nodig. Nou, er was een heel gedoe.
1: Oh nee.
0: En diegene heeft dus gisteren of zo, eergisteren aan jou dit kabeltje teruggegeven. En jij hebt het net aan mij teruggegeven.
1: Ja.
0: Ik kan je zeggen, precies op tijd.
1: Oké, gelukkig.
0: Nu is mijn hele ecosysteem met kabeltjes was in de war. Mijn auto was doorgeschoven naar mijn tas. Mijn tas was doorgeschoven naar mijn vriendin. En nu heb ik in de auto kon ik dus ook niet meer mijn telefoon opladen. Want het kabeltje was er dus uit. Snap je?
1: Ja.
0: Daarom leen ik nooit iets uit.
1: Maar mijn telefoon is bijna leeg, Rob.
0: Ja.
1: Mag ik toevallig jouw kabeltje verlenen?
0: Nee.

0: Drie platen waar ik niet doorheen ging praten. Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Jet van der Steen, Goed Genoeg. En Kensington, Little by Little. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Gianni Infantino. Je kunt nooit te veel geld hebben. Helemaal commercieel lucht te worden allemaal tegenwoordig.
1: Ja,
0: hè?
1: Je let even niet op en je hebt opeens
0: sponsor aan de broek. Alles is te koop blijkbaar. Je leest het overal. even naar de weg kijken. Het is de AIWB verkeersinformatie. Robot Rob, de digitale versie van mezelf. Waar staat het vast? A10 tussen Amsterdam, Tuindorp, Oostzaan en Zeeburg. Door een ongeluk staan daar twee rijstroken dicht. Tijdverlies is 56 minuten. A15 van Europoort naar Rotterdam, Charleroi. Een ongeluk zorgt ervoor dat de rechte rijstrook dicht is. En dat betekent 18 minuten verliezen. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug veroorzaken wegwerkzaamheden waar de rechterrijstrook is afgesloten. Een extra 20 minuten. Ten slotte op de A28 van Amersfoort naar Zwolle is de rechterrijstrook dicht bij Harderwijk door een afgevallen lading. Wat zorgt voor een weg van 1 uur overtijd van 61 minuten. Verkeer naar Zwolle wordt omgeleid via Apeldoorn. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
2: Dat is zo gek, want ik heb in die prompt al 2 jaar staan dat die van Charlo's, in Rotterdam, dat schrijf je natuurlijk als Charlois. Maar dan moet je zeggen Charlo's. Dat hij dat dan ook zegt. Zo van, als je dit ziet, dan moet je dit schrijven. Maar heeft hij toch vergeten?
1: Ja.
2: Wat heb je dan aan AI, kunstmatige intelligentie, die toch niet zo intelligent is? Nou, wat denk jij?
1: Ja, Charlo's. Gewoon nog een keer roepen.
2: Gewoon Charlo's.
1: Charlo's.
2: Lekker. Als je in de file staat, de sterkte, er is hoop. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Wat is het nieuws?
3: De 3 jonge terreurverdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie zijn al eerder gearresteerd in verschillende terrorismezaken. Ja, we wisten al dat een man van 19 uit Eindhoven eerder veroordeeld is voor het plannen van een aanslag in België. De 2 andere verdachten van 16 en 17 blijken nu ook eerder te zijn opgepakt voor opruiing op TikTok. En het drietal blijft voorlopig vastzitten.
2: Oké. Okay. Gaan ze net weg.
3: Ja, en dit geluidje hoor je al een tijdje niet meer in het Vondelpark in Amsterdam, maar in het centrum van Enschede. Die gemeenten zeggen dat het fatbikeverbod daar een groot succes is. In Amsterdam zijn wel 94 boetes uitgedeeld en in Enschede 9, omdat fatbikebestuurders zich er niet aan hielden. Maar inwoners van Enschede hopen wel dat het verbod blijft.
4: Want die dingen gaan zo hard en je hoort ze niet. Dus het is gewoon gevaarlijk. En er heel jonge kinderen zitten er al op.
5: Ik heb veel vrienden die ook op de fatbike zaten. Die waren niet zo blij mee, maar ja. Het is best wel herrie en best wel onrust. Dus ik denk dat het wel eigenlijk een goed ding is.
6: Veel fijner zo, veel minder overlast. Maar ja, als je best wel goed oplet, had je wel van die kleine kinderen die dan ook best wel roekeloos aan het rijden waren in de stad. Dus het is wel veel fijner zo, vind ik.
3: Ja, de grote fatbikeverkoper heeft de gemeente Enschede wel voor de rechter geslijpt om dat fatbikeverbod daar van tafel te krijgen. Daar gaan we dus nog meer over horen.
2: Ja, ik vind het best wel een goed ding. Tenzij iedereen zich gewoon even netjes... Ja, ik begin zo'n oude lul te worden. Maar ik vind gewoon fietsen in de binnenstad, als ik naar de blokker loop, niet doen gewoon. En het zijn nooit normale fietsen. Ik zie nooit iemand van 40 op een normale fiets. Er zijn altijd mensen onder de 25 op een fatbike. Ja, sorry.
1: Ik vind je nog het meest uitklinken doordat je zegt dat je naar de blokker gaat.
2: Eigenlijk. Ja, oké.
3: Gaan we nog even naar Bredene toe in België, want daar raken ze maar niet uitgepraat over wat mensen in de duinen uitspoken. Want regelmatig gaan de mensen daar van bil in de buurt van het naaktstrand. Oh. Nou, een verslaggever van de VRT hoefde mensen voor een keertje niet het hemd van het lijf te vragen. Hij ging naar dat...
2: Leuk, ik snap hem.
3: Ja, bijna vrijdag toch, voor bijna weekend. Hij ging naar het naaktstrand toe en kreeg deze antwoord.
7: Ik vind dat in feite storend voor de mensen die hier alleen naturist zijn en naar het strand komen. Dat is de bedoeling niet van naturisme.
8: Ik denk dat dat hier eigenlijk niet thuis hoort. Dat geeft ook een fout beeld van mensen die graag naakt op het strand zijn.
9: Wij komen hier op dat strand liggen gewoon om te genieten van de natuur. Maar wat in de duinen gebeurt, dat is eigenlijk niet goed. Dat zou moeten kunnen vermeden worden.
3: Ja, en daarom doet de politie in België nu meer controles. Deze zomer zijn al zo'n 50 mensen daar op de bon geslingerd.
2: Oh ja, en jij zei het al.
3: Bijna weekend vrijdag!
2: Wat is het weekendweerbericht?
3: Nou, geen natte billen in elk geval op het naaktstrand. Vanavond blijft het overal droog. Morgen sowieso een droge dag met veel zon overal. Het wordt 22 tot 26 graden.
2: Zeg,

0: maandag naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good, yeah?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.
2: Lowlands!

0: zo'n metalhandje, bliksempje, metalhandje, bliksempje. En Ocean zegt lekker, Robbie! Fijn weekend, groetjes. Nou, groetjes terug. Veel bewegingen heb je luisterapp. Leuk. Blijf dat ook doen. Kun je gratis en voor niks berichten sturen naar de studio. Heb je straks nodig voor het twee categorieën spel, want dan gaan we weer aan het rad draaien. En meerdere dingen binnen ook van Pancho. Die stuurt audio-appjes, dat is altijd leuk. Even kijken, deze gaat over Robot Rob. Die zei net Charlois in plaats van Charlo's.
1: Jezus, ben je dan gezeverd over die fat bike. Maar even wat anders, als wij in Rotterdam file staan bij Charlo's, staan wij gewoon op Zuid in de file. Wij zijn in de file, op Zuid. Maakt niet uit waar, we staan op Zuid.
0: Oké. En dan had hij nog wat. Ja, je mag gewoon allemaal kritiek geven, ook tijdens de show is helemaal prima. Bij Steven het Nieuws ook Belgische bezoekers van een naaktstrand zijn boos omdat er regelmatig wordt gesext in de duinen. En dan zegt hij ook nog...
2: Deze zomer zijn
1: ze... Ja, zeker. Wat gebeurt in de duinen, blijft in de duinen. Wij neuken graag. Joejoe.

favoriete plaat om lekker door te trappen is de trappen van de week. Om op de pedalen te staan op de fiets als je nu richting het weekend gaat. Of in de auto om het gaspedaal nog even lekker dieper en dieper in te trappen. En ik wist eerlijk gezegd niet dat hij nog muziek maakte. De gast die deze heeft gemaakt. Wow.

0: Casey Rascal. Maar 2026 is weer gewoon zijn jaar. Hij staat dit najaar op podium in Utrecht, zag ik, en in Maastricht. En daar hoort natuurlijk ook nieuwe muziek bij. Ik had hem zagen voorbij komen. Die is gebaseerd op een track van Hot in Here, Nelly. Ja, daar is die van. Maar ja, als je Dizzy Rascal daarop loslaat, dan komt er heel wat anders uit. Ga lekker op die pedalen staan. Mijn favoriete plaat van dit moment is Dizzy Rascal en So Hot.
1: De trappen.

0: Ja, dat is lekker, Pasjo. Je zit nog steeds in de auto helemaal weg te stuiteren op die Dizzy Rascal en So Hot.
1: Bijna weekend vrijdag!
0: Ja, als je alle trappers van de week terug wil vinden, check je 3fm.nl/trappen.
2: De trapper!

0: krijg een appje van Beer89. En die had net tijdens de trap van de week ook een opname gestuurd. En het, over elektrische fietsen gesproken. Dan moet je wel de accu aan hebben.
1: Zo, dit is een trappenklapper. Heb ik even nodig. Mijn accu van de elektrische fiets is bijna leeg. Ik heb een beetje tegenwind op de dijk. En ik moet nog een half uur. Dus... Oké, let's go.
0: Ja, let's go. Ik hoorde dat de accu leeg was.
2: Het twee categorieën spel.
3: Met Rob van de Radio.
0: Gaan we gewoon een spelletje doen. Kun je gewoon meedoen als je wil. Tenzij je met twee handen op een hele winderig dijk zit. Dan moet je ze gewoon aan het stuur houden. Robin van de productie, goedemiddag.
4: Hallo.
0: Kun jij even aan het rad draaien?
4: Jazeker.
0: Twee categorieën spellen komen erachter welke twee categorieën we gaan verbouwen. Tot een woordspeling of een grapje via de NPO Luister app.
4: Komt ie aan?
0: Ja, kijk. Oh, daar gaat het rad. Heen en weer. De ene wiel draait linksom, het andere wiel draait rechtsom. En dan kom je zo op die categorieën uit. Wat zijn ze geworden vandaag, Robin?
4: Het is vandaag geworden bekende Nederlanders en kledingstukken.
0: Bekende Nederlanders en kledingstukken. Je kunt insturen via de NPO Luister-app. Dan klik je op 3FM, komt zo'n spraakwolkje. En dan kun je zo hier in de studio uitkomen. De winnaar, die krijgt zo meteen, als je uitgekozen wordt... na de nieuws en naar de plaatjes en zo. Je hebt nog wel zeker 10 minuten. Stickers van de show en iets uit de gabbelton van 3FM. Bekende Nederlanders en kledingstukken. Truitje Oosterhuis. Bijvoorbeeld...
4: Thaischoen.
0: Ja, nee. Thaischoen! Ja, dat vind ik leuk. Bekende Nederlanders en kledingstukken. Laat me weten via de NPO Luister-app. Bekende Nederlanders en kledingstukken. Winterjack van Gelder.

0: Last Midnight. Blijf hier zometeen het nieuws van NOS op 3. En de winnaar van de twee categorieën: bekende Nederlanders en kledingstukken. Je kunt nog meedoen. 3FM.
1: Ben jij op maandag toe aan het weekend? De Vrijdag Vuurwerk Show is er nu ook als podcast. Iedere maandag om 1 uur een kakelverse aflevering op Spotify en NPO Luister.
0: Dan pak je er bij de hoofd en dan smijt hij er zo door de muur.
2: Ja.
0: Maar tot die tijd had ik echt niet gezien dat het net was gewoon.
1: De hoogtepunten uit de aflevering en een exclusief kijkje achter de radioschermen.
2: Ik vraag jezelf
0: je
2: naar.
0: Je hebt een kwade tovenaar, die heet Voldemort.
2: Maar ja, die is van mijn neus.
0: Precies,
2: die
0: heeft geen neus.
2: Ja,
0: ik heb helemaal geen neus. Dat is hij.
1: De Vrijdag Vuurwerkshow podcast. Iedere maandag om 1 uur. Het vrijdagmiddaggevoel. Wanneer het jou het allerbeste uitkomt.
3: Ster.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.

0: Promodeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Ik snap dat mensen die naar de radio luisteren steeds ouder worden, maar reclame op 3FM met bent u 68 plus? Nee, ingewikkeld. Goedemiddag, Rob van de Radio. Hier zometeen het tweede deel van de Vrijdag Vierwerkshow met Rob van de Radio 3FM. Bekende Nederlanders en kledingstukken spelen wij in de twee categorieën spel. Je kunt nog meedoen via de NPO Luisterapp. En Ronald die zegt bekende Nederlanders en kledingstukken. Ali Beenwarmer. 3FM. Hi, big man. Je kan allemaal doorkomen via de NPO Luisterapp. Gratis en voor niks. Serieuze zaken eerst. 5 uur precies. Stef Banstra, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een piloot die drugs smokkelde. Dat hoor je niet zo vaak.
4: NOS op 3.
3: Ja, het gebeurde wel en waar, vertel ik je zo meteen. Eerst dit, de 3 terreurverdachten die deze week zijn opgepakt bij meerdere politieinvallen in heel Nederland zijn al eerder opgepakt in verschillende terrorismezaken. Eerder werd al bekendgemaakt dat een man van 19... in het verleden al is veroordeeld voor het plannen van een aanslag in België. Dat vertelt onze verslaggever Jeroen Gortworst.
5: Hij kreeg daarvoor 4 maanden cel en een taakstraf. Ook de verdachte uit het dorp De Rijp, een jongen van 17, werd al eerder veroordeeld. Onder meer voor terroristische training. Zo verdiepte hij zich in de IS-ideologie en schreef hij een afscheidsbrief. Ook verspreidde hij online IS-propaganda. Hij zat daarvoor bijna een jaar vast. Van de 16-jarige verdachte uit Rotterdam weten we het minst.
3: Ja, nu blijkt ook dat de 2 minderjarige verdachten betrokken waren bij een eerder terrorismeonderzoek. Het ging over opruiing op TikTok. Het gaat om jongens van 16 en 17. Het drietal blijft voorlopig vastzitten. Ander nieuws dan. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft vanavond een evenement gecanceld, omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat daarom niet door. Volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat Israëlische studenten op eigen titel zouden meedoen, maar ze blijken nu namens een Israëlische universiteit mee te willen doen. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven opgepakt. De pillen zaten allemaal in losse zakken in zijn handbagage. En de man was zelf ook nog eens onder invloed van drugs. De piloot zegt dat het de 3e keer was dat hij drugs smokkelde. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een grote internationale drugsbende. En het is vandaag de allerlaatste dag dat het goedkopere NS-abonnement binnen te hengelen is, waarmee onbeperkt kan worden gereisd in de daluren, in de zomer. Het abonnement met overheidssubsidie moest treinreizen deze zomer een stukje betaalbaarder maken. Nou, tot nu toe is het meer dan 350.000 keer verkocht. En de NS is daar tevreden mee, zegt economiecollega Ruben Eg.
6: We hebben ook veel reizigers gesproken. Ik sta natuurlijk op het station, zoals je kunt horen. De een die zegt, ja, dat prijsje voor dat kaartje vond ik toch wel te duur. Maar er waren ook anderen en die zeiden, ja, ik heb er toch gebruik van gemaakt. Ik kon toch goedkoop op vakantie met de trein door Nederland. Deskundigen, ja, die willen toch nog wel graag zien wat uiteindelijk het effect op de langere termijn is. Helpt het mensen om toch kennis te maken met de trein? Ja, die studie, die moet nog gemaakt worden.
3: Nog wel even een tip, want check goed de einddatum van je abonnement. Want die loopt niet vanzelf af. Die moet je zelf stopzetten of aanpassen, want anders betaal je straks de volle map. Het weer vanavond blijft het overal droog. Morgen sowieso een droge dag. We gaan de zon veel zien. Het wordt 22 tot 26 graden.
2: Ja, dat wordt echt...
7: Lekker genieten van dit warme, mooie weer.
2: Genieten. Even kijken hoe het op de weg ook nog genieten is. De AIWB Verkeersinformatie Robot Rob, de digitale versie van mezelf. Waar staat het vast? A10 Koenplein naar Watergraafsmeer van Amsterdam-Tuindorp Oostzaan tot Zeeburg. Een ongeluk zorgt voor een flinke file van een uur. A16 Breda naar Rotterdam van knooppunt Zonshiel tot de Moerdijkbrug is er 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. A28 Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk en Epe afgevallen lading verloopt de rechterrijstrook en veroorzaakt een file van 47 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
4: Zometeen na de reclame.
8: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
9: Ster. Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: 3FM. Rob van de Radio. 16, 17, 18 maart in de Ziggo Dome.

0: Ik zei het net al, 16, 17, 18 maart. Dan staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. Net boven Amstelveen is dat. Teddy Swims. Vandaag om 10 uur is die kaartverkoop begonnen. En ik heb toch nog even gekeken. Er zijn nog een paar tickets. Maar dan heb je dus de Ultra Premium Deluxe pakketten. En dat is, Robin, moet je raden, wat kost zo'n Premium Ultra Deluxe pakket?
1: Jeetje.
0: Teddy Swims, Ziggo Dome.
1: Dat zit je voor de 160, zoiets?
0: Nee, €244,50. Ja, ja.
2: Het twee categorieën spel.
3: Met Rob van de Radio.
0: Maar dan heb je wel wat. Als je van Teddy Swims houdt. Als je van Teddy Swims houdt, dan luister je naar 3FM. We hebben gedraaid aan het rad. Twee categorieën spel. Bekende Nederlanders en kledingstukken. Veel binnengekomen. Dank voor het meedoen. Ik dacht dat heel veel mensen op vakantie waren. Blijkt mee te vallen. Veel mensen nog in Nederland. Hallo mensen in Nederland. We gaan zometeen naar de winnaar. Niet voordat we hebben gekeken naar de eervolle vermeldingen. Voor bekende Nederlanders en kledingstukken. Dave, die zegt... Oh, de snolle bolletjes trui. Ja, die heeft natuurlijk de Tour de France zitten kijken. Dat snap ik ook, ja.
4: Timo komt met Gerard Joostring.
0: Gerard Joostring. Bekende Nederlanders en kledingstukken. Esmee, Penty Bart.
4: Ja hoor. Koen komt met Louis van Sjaal.
0: Ja. Louis van Sjaal. Bekende Nederlanders en kledingstukken. Joost. Henk Vestbroek. Wauw. Nou is broek natuurlijk al een deel van zijn naam, maar Vestbroek, ja goed hoor. Ja.
4: Florian, Pieter van den Hogewand.
0: We kennen Nederlanders en kledingstukken. Jeroen, die zegt nog... Jassie en Adriaan. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar er kan nog maar één de grappigste zijn. En dat is vandaag Ruben, 30 jaar uit Zaandijk. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: We kennen Nederlanders en kledingstukken.
5: Prinses Beatrix.
0: Prinses Beatrix?
5: Ja?
0: Prinses Beatrix?
5: Of koningin... Nee, prinses.
0: Ja, maar hoezo prinses... We kennen Nederlandse kledingstukken prinses Beatrix?
5: BH.
0: Beatrix! Ja! Zo! Natuurlijk! Zo, dat kwam even van ver. Goedemiddag. Het brengt ze bij de gabbaton van 3FM. Robin zit er met zijn hand in. En als jij stop zegt, dan haalt hij op jou een prachtige prijs uit.
5: Stop.
0: Oh, wacht even. Ik kreeg even een appje tussendoor. Zo. Je krijgt sowieso stickers van de Vrijdag Vuurwerkshow. En
4: 100 vellen origami papier.
5: Nou, onwijs leuk.
0: 100 vellen origami papier.
4: 100 vellen origami papier.
0: En allemaal 10 bij 10 centimeter in de kleuren blauw, lichtblauw, paars, roze, rood, oranje, geel, groen, donkergroen en bruin. Wat ga je ermee doen?
5: Ja, vouwen.
0: Mag ik jou daar heel veel plezier mee wensen, Ruben?

David en The First Time. En daarvoor nog a cappella van Kelis. Kelis, een van de artiesten op de line-up van Lowlands. Net als Major Lazer, Lord, Antoon, Somber. Je kan erbij zijn. Vanaf maandag maak je bij Andres in de avondshow kans op 2 weekendtickets voor Lowlands. Zijn broeierige dagen. De dagen waar bijna het hele land op vakantie is. Behalve die bikkels die aan het werk zijn vandaag. Misschien ben jij er wel een. En ook voor de thuisblijvers is er van alles in de stijgers gezet. Zometeen in het weekend van de week een Fries evenement op het water. Maar zonder schaatsen. Hoe dat zit hoor je zo. Eerst deze, nieuw op 3FM. Sef, de ex meegeeft. Dit is de laatste zomer.

0: vette track als je mij vraagt. Zit helemaal voor me.
1: 3FM.
2: De vrijdag vuurwerkshow. Met Rob van de Radio.
0: In het kader van het weekend van de week bel ik iedere week met iemand die dit weekend iets bijzonders gaat doen of beleven. En vandaag begint de 89ste editie van het grootste evenement van Friesland. De Sneekweek. En er is van alles te doen. En Sander ten Bos is de directeur van de Sneekweek. Die hangt aan de telefoon. Sander, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Zijn jullie het enige evenement in Friesland waar het water warm voor moet zijn?
3: Ja, bij ons is het water altijd wel lekker warm. Ja, dat is de goede periode. Zo de eerste week van augustus is altijd tof. Hè? En de weersomstandigheden zijn ook weer geweldig. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: Bij jullie is het ieder jaar...
4: Het geht on.
0: Of dat,
3: zeg maar. Het geht on, zeker. Ja,
0: er is geen twijfel over mogelijk. En voor mensen die het niet weten, Sneekweek, wat is het? Vertel.
3: Nee, we zijn Sneekweek is een fantastisch zevendaags festival. En natuurlijk de zeilwedstrijden op uit Sneekermeer. Georganiseerd door de KWS. Hartstikke tof. Maar rondom die zeilwedstrijden is er echt een heel programma met heel veel dingen te doen. Vandaag zijn we net om 2 uur begonnen met de kermis. Vanavond hebben we de Vlootschouw. Dat is fantastisch. Een show van alle bootjes die meevaren in de wedstrijden. En daar starten we de Sneekweek mee.
0: Ja.
3: En dan gaat het eigenlijk de hele week verder met prachtige dingen. Morgen gaan we iets super grappigs doen. Sloeproeien. Dat is voor ons eerst voor het eerst. Bungee sloeproeien. Dat doen we voor het eerst. Dus een pilot.
0: En dan wacht even. Ik dacht je zei bungee sloeproeien.
3: Bungee sloeproeien, klopt.
0: Bungee sloeproeien. Zit je aan een elastiek in een boot?
3: Ja. Echt. En dan ga je met acht man in een sloep zitten. En dan ga je eens een gek roeien. Kijken hoe ver je komt. En degene die vers komt. Het is een soort trek-en-trek voor roeiboten.
0: Ja, tractorpooling inderdaad. En waarom is dat eigenlijk?
3: Dat is gekheid. Het is hartstikke leuk. En het is een fantastisch programma om natuurlijk te kijken. En het is gewoon gekheid. Weet je, daar kun je met je kinderen heen van allerlei dingen. En natuurlijk hebben we s'avonds een prachtig muziekprogramma. Maar ja, alle kleintjes moeten natuurlijk naar huis.
0: Ja.
3: Zondagmiddag gaan we fiedeljappen. Dat is met zo'n stok over
0: de tafel. Dat gebeurt gewoon nog.
3: Okay. Ja, dat gaan we doen. Dat is ook altijd hilarisch om naar te kijken. Want ja, iedereen kijkt natuurlijk of het natuurlijk misgaat. Want dat is het mooie.
0: Ja, dat is ook mooi dat iemand in die sloten valt. Hey, Sander, jij zegt, we hebben een muziekprogramma. Wie komen er allemaal optreden?
3: Oh, vanavond hebben we, daar ben ik heel eerlijk in. Als ik daar namen ga noemen, dan doe ik een ondernemer tekort. En wij werken samen met een hele groep ondernemers die natuurlijk fantastische podia neerzetten met allerlei muziek. Ja. Kijk vooral op onze website sneekweek.com.
0: Ja,
3: sneekweek.com. Kijk daar vooral en daar staat het hele programma op en dat is hartstikke leuk.
0: Was sneekweek.nl al bezet?
3: Nee, daar kun je ook naartoe. Sneekweek.nl kun je ook naartoe.
0: Oh.
3: En die geeft weer zowel ons programma als het programma van de KWS.
0: Oh ja. Ja, ik zie in ieder geval Justin de Wild natuurlijk. Die is er. Maar ook 3FM Talent Flair. En Jody Bernal zie ik.
3: Ja.
0: Nou, dat wordt feest. De Sneekweek. Ik heb... heel veel plezier. Vandaag is die begonnen, de Sneekweek. Nog deze hele week in Sneek. Sander ten Bos is de directeur van het evenement. Ik ga voor je staan. Want jij hebt namens de NPO en de Avondros en 3FM het weekend van de week. Yeah. Heel veel plezier daar, Sander. Doe ze allemaal de groeten. Veel mooie dagen gewenst. En wat zou je nog tegen iedereen willen zeggen die nu luistert?
3: Ja, je moet er gewoon allemaal bij zijn, want bij zijn is meedoen.
0: En hoe zeg je dat in het Fries?
3: Ik ben geen Fries. Dat is het grappige.
0: Waar kom je vandaan dan?
3: Ik spreek geen Fries.
0: Je bent de directeur van de Sneekweek.
3: Ja, maar geen Fries.
0: Stop dit daar achter. Stop. Waar kom je dan vandaan?
3: Ik kom uit Assen en ik heb 10 edities van het TT Festival gedaan. Ik heb Zandvoort Race Festival. Dit is mijn wereld. Ik organiseer evenementen.
0: Maar dan word je niet met pek en veren die provincie uitgestuurd dan?
3: Nee. Wel, op dit moment is het gewoon heel simpel. Ik organiseer dat de ballenbak op kleur ligt.
0: Ja.
3: En als alles weer draait en het is straks allemaal goed, dan draag ik het weer heel netjes over en dan zoek ik er een hartstikke leuke kandidaat bij. Ik ben hier tijdelijk.
0: Nee, precies. Sander ten Bos, directeur van de Sneekweek. Dankjewel.
3: Graag gedaan.

0: the one. Daar heb je Robot, Robot, Rob. Hij leest voor jou de files op. Robot, Rob. De digitale versie van mezelf, Robot, Rob, die heeft de verkeersinformatie. Maar ik kreeg een appje van Adam. Die zegt, van Frits. Die zegt of je Marta en Sophie even wil bellen. Want die staan in de auto, live op Instagram. Mark Meijer, goedemiddag.
1: Robot, Rob. Oh nee, sorry, dit is de echte Robot.
0: Dit is toch de echte, ja. Maar dit is ook iets met verkeer. Wat is er gebeurd?
1: Wij staan op de A10, de ring van Amsterdam, onderweg naar de Vrijmibo, die inmiddels een vrijdagavondbol aan het worden is. En wij staan recht voor de afrit. We kunnen Amsterdam zien en we kunnen niet rijden, al een half uur niet. We hebben je net aangezet om te horen wat er aan de hand was.
0: En wat is er aan de hand dan?
1: Ja, dat vraag ik aan jou.
0: Oh ja, dan vraag je dat alweer aan Robot Rob, de digitale versie van mezelf, de AIWB verkeersinformatie. Wat is er aan de hand? En waar staat het vast? A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer tussen knooppunt Koenplein en Zeeburg. Door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. 12 minuten. Dat was het.
1: Maar dat zijn wij niet. Wij staan ergens anders op de A10.
0: Sta je niet op de A10? Oh, dan komt dat nu, denk ik. 10 knooppunt Watergraafsemeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen Watergraafsemeer en Amsterdam Buitenveldert. Omrijden via Amstelveen, 4 minuten.
1: Ja.
0: Dat was hem, denk ik.
1: Omrijden via Amstelveen, dat heeft geen zin. We staan vast.
0: Ja, dat is waar. Ik weet ook niet hoe dit werkt, normaal gesproken. Omdat je hoort nooit de andere kant van de verkeersinformatie.
1: Nee. Nou, bij deze, op de A10, net voorbij knooppunt Amstel, staat het vast. Het rijdt niet door, want er is een auto over de kop geslagen. Ja. Heel heftig.
0: Ja.
1: En je moet over de afrit, maar de afrit is ook helemaal dicht. Dus sowieso altijd goed advies, maar mijd Amsterdam.
0: Dat is... Nou goed. Mark Meijer, dankjewel.
1: Jo.
0: A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en knooppunt Ouddijk. Er zijn bergingswerkzaamheden. 9 minuten. A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en Eppen door afgevallen lading is de rechterrijstrook dicht. 30 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Er was eens een file in Eppen. Sterk als je erin staat.
2: NOS op 3.
0: Ik heb straks ook nog eventjes je hulp nodig. Maar eerst nog maar even het nieuws doen, Stef. Het is 33 over.
3: 5 in 5.
0: Ja, hard. Zo, koekoek, mijn hersens zijn bijna uit. Het is bijna weekendvrijdag.
3: Bijna weekendvrijdag!
0: En wat is het nieuws?
4: Goedemiddag, de Europese Unie heeft inmiddels contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko in de Middellandse Zee. En de afgelopen dagen zijn zo'n 60.000 mensen die stad in Spanje dus binnengetrokken. Vooral jongeren zoals deze.
5: I want to discover Europe. And in Morocco, we don't be allowed to travel outside. So when you put a lot of pressure to people, they will do the something like that. And also, there is no a lot of job in Morocco.
4: Hij zegt dat er geen werk is in Marokko en dat hij daarom de oversteek heeft gemaakt. Ook veel andere jongeren zien Ceuta als poort naar de Europese Unie, maar pogingen om verder te komen zijn vrijwel kansloos. Het Spaanse leger is inmiddels ingezet daar om migranten tegen te houden. Veel van hen maken zwemmend die oversteek via Marokko. 34 mensen hebben dat tot nu toe niet overleefd.
0: Jongen, ja.
4: Het lijkt onwaarschijnlijk dat FIFA-baas Infantino zijn omstreden plannen voor het WK kan doorzetten. Hij wil een nieuw bedrijf gaan oprichten. Hè, dat het WK-voetbal moet gaan beheren met ook aandelen en alles, om op die manier meer geld binnen te harken.
0: Ja.
4: Nou, een belangrijke adviseur van Infantino is vanochtend opgestapt, vertelt deze sportjournalist.
6: Hij zegt eigenlijk, FIFA heeft dit geld al op de bank staan. FIFA heeft 15 miljard verdiend tussen 22 en 26. Het is helemaal niet nodig wat Infantino nu voorstelt. Hij zegt ook, voor de duidelijkheid, ik was er niet bij betrokken. Ik wist er niets van. Maar ik kan dit niet langer steunen, dus ik stap op. Per direct.
4: Ja, een meerderheid van alle FIFA-landen is nu tegen het plan. En de kans is dan ook klein dat het doorgaat, want die landen zouden er wel mee moeten instemmen. Ja, en deze hitte was jou niet ontgaan, Rob, dat hoorde ik al.
7: Lekker genieten, blijf maar nog even, maar dat maakt mij echt niet uit. Want al die dagen blijf ik je vragen of je met me mee wilt gaan.
4: Ja, lekker genieten van de Drentse Jesse Hoeré.
0: Ja, Hoeré.
4: Nou, 3 keer hoera voor hem, want hij gaat hartstikke viraal met zijn nummer. En heeft misschien wel de zomerhit te pakken van 2026. Maar die track is stiekem al 4 jaar oud. TikTok heeft hem dus gewoon opnieuw een zetje gegeven. En met succes. RTV Connect zocht die Rising Star op.
8: Ja, ik had dat liedje had ik 4 jaar geleden gemaakt. Lekker genieten. En in één keer gaat het heel hard. Ik ben op 300.000 volgens.
0: Prachtige quote.
4: Ja, inderdaad. En hoe nu verder is er na al die aandacht?
8: We gaan gewoon lekker door met zingen. En we vinden het gewoon hartstikke leuk. Mm-hmm. Niks staat ons in de weg. Lekker genieten van dit warme mooie weer. Lekker genieten, laat mij mijn leven alle dagen erop uit.
7: Lekker genieten, soms wel even, maar dat maakt mij echt niet uit.
0: Prachtig. Nou, ik hoop dat het allemaal goed gaat met hem.
4: En, ja, mooi.
0: Kunnen we ook lekker genieten van het prachtig mooie weer?
4: Zeker.
9: Wat is het weekend weerbericht?
4: Lekker genieten moet zeker wel gaan lukken. Vanavond blijft het overal droog. Morgen is het strak blauw, veel zon. En het wordt 22 tot 26 graden.
9: Dankjewel, Stef.
4: Ciao.
9: Ik zei al dat ik je hulp nodig had. Heb jij gelezen van het bericht van het grote standbeeld van Lenin?
4: Nee.
9: Er was in, het klinkt als een mop, maar er was dus een standbeeld van Lenin. Dit klinkt als een limmerik, maar dat is het niet. Het is de oud-leider van de Sovjet-Unie, dictator. Maar er stond een standbeeld van in Tjuchem, in Groningen.
4: Ja, dat heb ik wel eens gezien, ja.
9: Ja, en dat wordt nu verplaatst naar Oostwold, ook in Groningen, voor een tentoonstelling. Maar er is dus iemand die dus met dat grote standbeeld van Lenin nu door Groningen aan het trekken is. Dat vond ik een grappig beeld.
4: Wauw.
9: Met een gigantisch standbeeld. Heb je het wel eens gezien?
4: Ik heb het wel eens gezien, ja.
9: Ja. Dat je denkt ook, ja, waarom zou je dat dan daar neerzetten? En zouden dan die mensen nog meer een standbeeld verdienen? Hm. En toen dacht ik ineens, als jij nu luistert, van wie moet er in jouw dorp of stad een standbeeld komen? En waarom? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Dan gaan we straks even een rondje maken.

20 over 5 als je haast hebt. Zeg, de mega hit komt eraan. Cat's Eye. En dan hoor je zo na.

Hallo, wat een fijne mega hit van Cat's Eye. Animal, het is 6:15. Is Rob van de radio in de vrijdag vuurwerkshow hier 3FM. Goedemiddag. Ik zit even te kijken naar nog steeds dat 9 meter hoge standbeeld van Lenin. Oud-Sovjet-leider, dictator, dat nu door Groningen reist. Naar het dorpje Oostwolde gaan ze er neerzetten voor een tentoonstelling. En ik vroeg je, wie zou er van jou een standbeeld moeten krijgen en waar moet het dan staan? Wie moet er van jou in jouw dorp of stad een standbeeld krijgen? Je kunt nog even doorgeven via de NPO Luisterapp. Ga zo even een rondje bellen. Ik zag een appje van Yes May. Die zegt, Rob Jetten, die is de beste premier die we tot nu toe hebben gehad. Een standbeeld voor hem bij mij op het Amaliaplein in Almelo. Nou, oké, Yes May. Ook Stan is erbij, die zegt via de NPO Luisterapp. Mag ik ook mezelf nomineren voor een standbeeld? Ja hoor. Lijkt me vet. Ik woon in Utrecht, dus de neuden lijkt me goed werken. Oké, Stan, dat mag zeker. Als jij goede ideeën hebt, laat het weten via de NPO Luisterapp. Dan klik je bij 3FM op het spraakwolkje. Dan kom je zo de studio in. Bellen mag

0: spreken, want die weet er alles van. Ik zei het al, er is een standbeeld van 9 meter hoog onderweg naar Groningen, naar Oostwold. En het ziet zomaar een beeld, het is van Lenin, oud-leider van de Sovjet-Unie, dictator. En Bea, jij komt daar uit de buurt.
1: Ja, nou, niet helemaal. Ik kom uit Assen.
0: Oh ja, oké.
1: Maar dat is bijna in de buurt, ja.
0: Wat is aan de hand met dat standbeeld?
1: Ja, wat is aan de hand? Dat is een onderdeel van een theatervoorstelling die daar wordt gehouden.
0: Ja, wat is dat voor theatervoorstelling?
1: De Summerbühne die doet dat. En ze spelen dit jaar de Graanrepubliek. En dat is naar aanleiding van een boek van... Dan ben ik zijn naam kwijt. Ja. Maar dat is een heel bekend boek.
0: Ja.
1: En dat gaat dus over Oost-Groningen. En dat was vroeger... Of vroeger, nog niet zo heel lang geleden, communistisch. Heel erg communistisch, ja. Vanwege de heerboeren. Vandaar dat standbeeld van Lenin.
0: Ja, oké. En heb jij nou ook nog iemand in je hoofd, Bea, waarvan je denkt... die zou voor mij eigenlijk beter nog een standbeeld verdienen? Als je nu iemand zou moeten noemen die jij kent... waarvan je denkt, ja, die moet echt een standbeeld krijgen.
1: Oh, wat een moeilijke vraag.
0: Ja.
1: Oh, daar heb ik helemaal niet over nagedacht.
0: Nee.
1: Wie zou dat moeten zijn? Ja, dat zijn het toch mijn kinderen.
0: Oh ja, alle drie. Ja. Hoeveel zijn het er? Ik zeg drie.
1: Twee.
0: Vijf. Alle vijf je kinderen. Nee.
1: Ja, ik heb een heleboel kinderen, maar ik heb twee biologische kinderen. En dat zijn Anko en René.
0: Oké, nou,
1: dus die verdienen van mij een standbeeld.
0: En waar moet dat dan staan?
1: In Assen natuurlijk.
0: Oké, ja, natuurlijk.
1: Op het Koopmansplein.
0: Op het Melkplein?
1: Nee, op het Koopmansplein.
0: Ah, dat is het mooiste plein van Assen.
1: Nou, nee, dat niet, maar het is wel het centraalste plein.
0: Goed zo. Ben je dank voor de informatie, dan weten we even iets meer.
1: Is goed, dankjewel, hoi. Graag gedaan. Hoi, hoi.
0: En met wie spreek ik? Hallo, goedemiddag. 0909-1336.
2: Robby!
0: Oh jee, is dit Edmund?
2: Ja, jongen, ik hoor het
0: aan alles, ja. Ja, heel goed. Ja. Ja, we zitten midden in de standbeelden. Wie zou voor jou een standbeeld moeten verdienen dan, Edmund?
2: Ja, eigenlijk moet ik zelf een standbeeld hebben.
0: Ja?
2: Ja. Ja, natuurlijk. Ik doe er heel veel voor New Vennep, hè. Dat doe ik heel veel. Ik zit altijd op de radio, zeg ik New Vennep. En deel allemaal bloemetjes uit.
0: Dus jij staat op de markt, toch? Je hebt de bloemenhandel, was dat ook weer?
2: Nee, joh, ik werk in de bloemexport. Maar ja, als er iets weg wordt gegooid, vind ik het zonde. Ja. En een heleboel mooie vallen.
0: Je bent eigenlijk de paus van New Vennep, ben je eigenlijk.
2: Ja, precies. Je ziet af en toe wel eens van die filmpjes op Instagram. En dan ziet iemand zo, oh ja, bloemen uit te delen, weet je wel. Ja. Ja, ze moeten gewoon betalen met een lach, weet je wel.
0: Oh, heel mooi. Maar als je dan toch iemand anders zou moeten noemen, die dan een standbeeld zou moeten krijgen.
2: Ja, maar die woont eigenlijk niet in het dorp, die woont in het dorp ernaast. Maar hij komt uit het Lumpia's bakje hier, ook Kai.
0: Kai, is dat de Lumpia-boer van Nieuw-Vennep?
2: Ja, maar hij is een klein mannetje, dus dat is een groot standbeeld voor hem maken. Dat is hij wel 10 keer zo groot, denk ik.
0: Misschien, Edmund, is het goed om dan toch even wat mooie stichtelijke woorden te zeggen. Alsof we dat standbeeld aan u onthullen, ja? Is aan jou, aan jou de taak.
2: Ja, en hierbij met een flesje champagne, dan patsen we die even open en dan gaan we Kai. Hier al heb jij je nieuwe standbeeld van de Lumpia.
0: Oh, het standbeeld ook van een Lumpia. Oh, je moet niet te hard aan die bloemen ruiken, Edmund.
2: Nee, dat is waar, maar die andere bloemen die ga ik straks wel oproken.
0: Ja, die zijn gedroogd al, of niet?
2: Ja, die zijn al gedroogd, ja.
0: Oh, ja, oké. Hey, dank voor bellen, man.
2: Is goed, maar nou.
0: Hoi, 7 voor 6 op van de radio. Panic at the Disco, I Write Since No Tragedies. Dit is 3FM.

Armin van Buuren en Chef Special en Larger Than Life maakt het bijna 6 uur. En nog even te kijken, wat er nou... Voor de week is om, komt zo meteen het weekendlied. Dan gaan we vieren dat het weekend is. We zijn er even aan het rijmen. Wat er rijmt op 25... op een miljoen liter stinkende vis.

0: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Gianni Infantino. Je kunt nooit te veel geld hebben. 3FM.
4: Worden gesponsord, hoor ik. Vanaf zometeen het laatste uurtje van de Vrijdag Uurshow. Gaan we het weekend aftrappen met De Week is Om. Het weekend dient eerst serieuze zaken. Stef Banstra, goedenavond.
5: Goedenavond. Het dodental na de bestorming van Ceuta is opgelopen tot 57.
6: NOS op 3.
5: En ook zijn er inmiddels 37.000 migranten weer teruggestuurd van de 50 tot 60.000. Dat zegt de Spaanse regering. Ceuta is een klein stukje Spanje dat ten noorden van Marokko ligt. En sinds een dag wordt het ineens overspoeld door migranten dus. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie daar. Voorzitter van der Leyen van de Europese Commissie zegt dat de EU niet kan toelaten dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In Spanje zelf heeft het leger al ingezet. De gemeente Doetinchem roept Duitsland opnieuw op te stoppen met de grenscontroles op de A12. Vanochtend was er opnieuw een zware kettingbotsing daar. Twee vrachtwagens, een auto en een busje zijn op elkaar gebotst en drie mensen moesten naar het ziekenhuis toe. De lokale burgemeester legt de schuld bij die controles.
7: Je kan er heel lang en kort over praten, maar als binnen een half jaar tijd 5 min of meer vergelijkbare incidenten op dezelfde plek plaatsvinden, dan is er echt wel iets aan de hand en kun je niet meer spreken van een toeval.
5: Rijkswaterstaat zegt wel dat weggebruikers met borden worden gewaarschuwd sinds kort voor files bij die grenscontroles. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families voor de gek hield. Hij verwisselde de as van overledenen, begroef soms lichamen niet en ging er vandoor met donaties van nabestaanden. En het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een groot succes. Dat zeggen die twee gemeentes. En Amsterdam en Enschede zijn ook de allereerste gemeentes in ons land met zo'n fatbikeverbod. In Amsterdam geldt het in het Vondelpark in Enschede sinds afgelopen maart in de binnenstad. Omdat de fatbikers daar veel te hard scheurden langs het winkelende publiek. Bewoners daar merken een duidelijk verschil.
8: Het is wel veel fijner zo, veel minder overlast. Maar ja, als je best wel goed oplet, had je wel van die kleine kinderen die dan ook best wel roekeloos aan het rijden waren in de stad. Het is wel veel fijner zo, vind ik.
5: In Amsterdam zijn wel 94 boetes uitgedeeld en in Enschede 9, omdat fatbike-rijders zich niet aan het verbod hielden. De gemeente noemde dat zelf een prima score. Er is nog geen landelijke regelgeving voor die fatbikes, of over die fatbikes, maar het is een kwestie van tijd volgens de inwoners.
9: Ik denk het wel. Misschien dat het wat langer duurt, maar de wet gaat er wel komen. Het is belangrijk voor de veiligheid voor degene die op de fatbike zit, maar ook de mensen eromheen.
5: Nou, veel andere Nederlandse gemeenten willen iets doen tegen de bestuurders van fatbikes, maar zij wachten eerst landelijke regels af. Het weer vanavond blijft het overal droog. Morgen sowieso een droge dag. Zon overgoten ook. 22 tot 26 graden.
4: Stef, dankjewel. Dan wordt weer genieten.
10: Lekker genieten van dit warme, mooie weer.
4: Kijken hoe het op de weg is. De digitale versie van mezelf. De AIWB verkeersinformatie. Robot Rob, waar staat het vast? A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Daar staat een file tussen Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert door een ongeluk. De boel is daar helemaal dicht. Tijd om via Amstelveen te karren. A12 richting de Duitse grens is ook niet fijn vandaag. Tussen Zevenaar en knooppunt Ouddijk zorgen bergingswerkzaamheden voor een boel gedoe. Je kan het beste om via Nijmegen en Boksmeer. Vergeet je schnitzel maar, duurt ongeveer 10 minuten. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle loopt het vast tussen Harderwijk en Eperdoor opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. Rek maar op 20 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Hij zei het gewoon, hè?
11: Wat zei hij?
4: Schnitzel.
12: Zometeen na de reclame.
13: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
14: Ster. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus.
15: Wow.
14: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
18: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
19: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Robin, ben je er klaar voor?
2: Meer dan klaar.
1: Voor het openen van het weekend.

Wat hier leeft, dat kun je direct voor de radio pakken. Als hier bijvoorbeeld verzoeken binnenkomt, kan ik ze direct draaien. Dit is de Maaskapel, Echo der Bergen.

alles kan. En het is vakantie. En het klinkt een beetje als zo'n telcel-belspelletje. Er zijn echt heel weinig mensen nu in Nederland. Dus je kunt, de kans dat je aan de lijn komt is groot. 0909-1336. Je kunt ook een berichtje sturen via de NPO Luisterapp. Dan kom je gratis even niks in het bel me wel gisteren. En dan bellen wij jou gewoon terug. Wat wil je melden?

zou dit weekend de hoofdact zijn tijdens het World Pride Music Festival in de AFAS Live in Amsterdam. Net boven Amstelveen is dat. Maar toen kondigde ineens Madonna aan dat ze ook komt. Ja, heeft niemand het meer over Bebe Rexha. Ook vet, omdat die ook gewoon in Nederland is morgenavond. Net dus als Madonna. Veel plezier als je daarheen gaat. Zometeen een portal tussen jou en de radio. Via 0909-1336 kun je live meedoen met de 3 Minutes of Fame. Wat wil je kwijt nu het weekend is? De groeten.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De opposite. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

simpel. Dit is het telefoonnummer en daar kun je op bellen. En dan mag je gewoon iets roepen. Omdat het publiek omroep is en het is publiek. Dus daar mag jij ook deel van uitmaken. Dus als je iets vindt of je wil iets vragen... of je hebt

0: de productie. Ik vergeet helemaal die timer erbij te pakken.
1: Timer. Oh, er wordt ook nu al gebeld, dus ik moet nu al een telefoon opnemen.
0: Ja, precies. Nou. Oké, die timer die loopt. Even kijken zo. 3 Minutes of Fame. Hallo, met wie spreek ik?
2: Ja, met Jason uit Duitsland. Hi.
0: Jason uit Duitsland.
2: Welcome back.
0: Hi. Je zegt welkom back.
2: Ja, goedemiddag, goedemiddag.
0: Hoezo, ik was er vorige week ook.
2: Ja, maar voor vandaag, voor deze vrijdag, ben je er weer.
0: Ja, dat is waar, ja, dat is waar.
2: En daarvoor wil ik jou bedanken, want je maakt een ongelooflijk mooi stuk radio. Je bent een toffe kerel, je muziek is ook fijn. Ik wil je bedanken voor je tijd en moeite die je neemt om Nederland en ook een beetje Duitsland een klein beetje mooier te maken. Fijne weekend, kerel. Je hebt het verdiend.
0: Ik dacht, er komt hier een lintje aan, maar dat was niet.
2: Ja, die komt uit Duitsland. Het Bundesministerie gaat hem nog versturen.
0: Duitse dingen die ga ik niet op de borst spelden. Dus nee. Maar toch bedankt, Jason. Ik heb nog 2:08 in de 3 Minutes of Fame. Hallo, met wie spreek ik?
3: Hallo, met Ocean.
0: Hoi, Ocean. Je kunt bellen trouwens als je nu luistert. 0909-1336. Ocean heeft dat gebeld. Wat wil je zeggen?
3: Nou, ik wil gewoon iedereen een hartstikke fijn weekend wensen, want het is weer, voor mij wordt het weer heerlijk weer. Alleen, ja, maandag, maar dan is maandag, dan gaat het regelen. Maar ja, daar praten we niet over, toch Rob?
0: Nee, maandag, dat is maandag pas, ik zong er net nog. Nee, we gaan dit weekend...
4: Lekker genieten van dit warme, mooie weer.
0: Hoe ga jij van genieten, Ocean?
3: Ik ga morgen naar een filmpje toe. Dus,
0: welke dan?
3: Spider-Man, die nieuwe.
0: Oh ja, ik heb gehoord dat hij niet zo goed is.
3: Oh, ik moet maar kijken met mijn eigen ogen. Dan, dan pas kan ik oordelen.
0: Dat is mooi. Jij doet je eigen onderzoek.
3: Ja, toch.
0: 1 minuut 21. Dankjewel, Ocean, voor bellen.
3: Dag graag, Rob, yo.
0: Hoi, je kunt nog bellen als je wil. 0909-136. 3 Minutes of Fame. 1 minuut 14. Hallo, met wie spreek ik?
5: Hallo? Hallo?
0: Hallo?
5: Ik wil watermeloen kopen. Kopen, watermeloen. Watermeloen kopen. Ik wil watermeloen.
0: Maar wat kost hier de watermeloen? Oh, is hier al opgehangen. Dat is ook mooi. Ja, ik zoek dan nog wel even iemand die de week af wil sluiten. 0909-136. Want we gaan er niet, nu naar de muziek, naar direct. Als er niemand eventjes heeft gezegd, het is weekend! 0909-136. Het is uw vakantie, Robin van de productie.
1: Oh, daar komt iemand.
0: Kijk eens aan. Hallo, met wie? Hallo?
6: Hallo.
0: Met wie spreken?
6: Hallo. Met Julie.
0: Julie, waar kom je vandaan en waar ben je naartoe onderweg?
6: Ik kom uit Zundert en ik ben onderweg naar Rotterdam.
0: Ja, die Alaaf was dan voor Zundert, hè? Maar en wat is er in Rotterdam te doen dan?
6: Ik ben vandaag jarig en ik ga met een vriendinnetje iets geks doen.
0: Nou,

0: die vragen?
1: Ja, ik word 30.
0: Kijk, de grote 3.
1: Ja.
0: En je gaat iets leuks doen, maar je weet niet wat.
1: Nou, jawel. Ik heb altijd gezegd dat ik nog een keer naar een rollerdisco wil. Dus we gaan disco dansen op rolschaatsen.
0: Oh ja, nu kan het nog. Als je nu nog iets breekt, dan kun je er net nog van afkomen.
1: Ja, precies.
0: Oh, maar... Julie, de tijd zit erop.
1: Oh nee, want ik had nog een prangende vraag.
0: Oh ja, wat is die vraag?
1: Nou, heeft er al iemand pepernoot in de winkel gevonden?
0: Dat is een goede vraag.
1: Meestal komt dat in het nieuws op mijn verjaardag dat ze weer in de winkel zijn. Maar ik heb nog niemand gehoord of gezien.
0: Heb ik dat nou gelezen dat dat zo is? Of zag ik een oude post dat wel? Heb je daar iets van gehoord, Robin van de productie?
2: Ik ben nu aan het kijken bij mijn boodschappen-app. Ik heb het volgens mij ook nog niet gezien, nee.
0: Heb jij zin in pepernoten, Julie?
1: Ja, wie niet?
0: Nee, wij kun je daar midden in de nacht wakker maken.
1: Ja, precies.
0: Maar ik moet eigenlijk beginnen met de rode vlag te zwaaien hier. Eigenlijk zijn die 3 minuten al lang om.
1: Oké, sorry.
0: Maar kun jij dan voor mij het weekend openen zo?
1: Ja, zeker.
0: Oké, wacht, één moment hoor.

0: Zometeen NOS op 6:35. Eerst even kijken hoe het op de weg is. Robot Rob, waar... Oh, ja, hier. Waar staat het vast? A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor knooppunt Ouddijk is de weg dicht door bergingswerkzaamheden. Rijd om via Nijmegen en Boksmeer over de A50, A73 en A77. Een file krijg je hier in elk geval niet meer, want je komt gewoon niet verder. Dit was Robot Rob voor nu, maar dit is een afgesloten weg. Verder staat er helemaal geen file.
1: Geen file.
0: Hoorde jij dat? Hoorde jij dat, Seth?
2: Ja, ik hoorde het zeker.
0: Even nog even een keer terugspoelen.
3: Oké, hoor.
0: A12 Arnhem. Meer, want je komt gewoon niet verder. Dit was Robot Rob voor nu, maar dit is een afgesloten weg. Verder staat er helemaal geen file. Oh, dat kan niet weer! Ja! Ja! Yes.

0: is er ook gewoon nog het nieuws.
1: NOS op 3.
0: Stefan, goedenavond.
2: Goedenavond. De veiligheidsmaatregelen voor de World Pride hier in Amsterdam worden steeds zichtbaarder. Ook op de Dam zijn nu betonblokken neergezet. Gisteren gebeurde dat al op het Javaplein in Amsterdam bij een kleiner Pridefeest. Burgemeester Halsma had na de aanslag op de Pride in Berlijn al gezegd dat er zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij zouden komen. Voor deze feestganger komt het toch wel dichtbij.
3: I'm actually from Berlin, so I experienced what happened last week in Berlin. So coming here was a little bit worried still, because it's still in my, you know, my bones. So yeah.
2: Ja, hij komt uit Berlijn en had de spanning nog steeds een beetje in zijn lijf zitten, zegt hij.
4: Ik al, ja.
2: Morgen om 12 uur begint de Canal Parade met in totaal 80 boten en ook Madonna komt naar de World Pride. Geeft morgennacht een optreden in AFAS Live dat er strak is uitverkocht.
0: En die Canal Parade is natuurlijk live te zien bij de Avrotros op NPO 1.
2: NS zegt ondertussen blij te zijn met hoe het Nederland Ticket heeft uitgepakt. 350.000 treinreizigers hebben dat goedkopere treinabonnement binnengehengeld, waarbij er deze zomer onbeperkt kan worden gereisd in de daluren. En vandaag is de laatste dag trouwens dat het goedkopere treinabo kan worden besteld. Deze mensen hebben hem, maar zeggen er niet per se meer door te reizen.
5: Ik reis sowieso veel met de trein omdat mijn vrienden verspreid wonen over het land, dus vandaar.
6: Nou, misschien iets extra, maar ik reis altijd al veel in de zomermaanden. Familiebezoeken, dergelijke, museumbezoek.
2: Ja, wel even een tipje van mij. Goed opletten wanneer je abonnement afloopt. Want anders wordt het straks omgezet in een Dalflix abonnement voor de volle map.
0: Is het een lelijk trucje dan, of niet?
2: Niet per se.
0: Ik zie jou knikken, Robin, van de
2: staat in de voorwaarden.
7: Ja, maar het staat in de voorwaarden, maar ik vind het wel een lelijk trucje.
0: Van de overheid? Of van de NS?
7: Je gaat opeens €132 of zo betalen per maand als je niet opzegt.
0: Het is een soort Netflix-achtig dingetje. Daar vind ik toch, is het toch helemaal niet, past dat toch helemaal niet bij?
2: Nee, zou je kunnen zeggen.
0: Vind ik.
7: Ja, ik schrok er wel van, want ik moet ook. Dit is een goede reminder, Stef, dankjewel.
0: Maar jij zegt het loopt af.
7: Ik ga meteen in mijn agenda
2: automatisch af. Nee, dat moet je zelf dus overzetten. Maar, want anders dan krijg je een duurder abonnement.
0: En sowieso, het was voor de zomer. Het is nu 31 juli. Ja, dit is toch ook nog bezig?
2: Het is nog een volle maand, duurt het.
0: Oh, het duurt nog deze maand?
2: Ja, maar het ligt echt aan het moment waarop jij dat treinabonnement hebt gekocht.
0: Ja. Ik vind het allemaal niet zo transparant als ik had gedacht dat het zou zijn.
2: Nee, dus echt goed even naar die voorwaarden kijken.
0: Jij had dit, Robin, voor de productie.
7: Ik heb dit, ja.
0: Wanneer ga je het dan nu afzeggen? En wat kost dat flexabonnement dan?
2: Volgens mij rond de €130.
0: Is er dan flex aan?
7: Dan mag je in de daluren en de weekenden gratis reizen.
2: Ja, dat is het.
0: Oh ja, en de daluren is buiten de spits. Dus na 9 uur 's ochtends en voor 5 uur. Zo dan.
7: Voor 4:30 inderdaad. Oh ja. En dan in de avonden en de hele vroege ochtenden.
0: Hmm. Ja. Nou, ik weet wel wie dat eraf gaat zeggen. En verder nog?
2: Ja, gaan we nog even naar Australië toe. Daar heeft een man een boek 150 jaar te laat teruggebracht naar de bibliotheek. Ja, hij denkt dat de vader van zijn opa eigenlijk degene was die dat boek überhaupt had geleend. Hij vond het tijdens een verbouwing ingemetseld in een open haard.
0: Niet.
2: Ja, de Australische bibliotheek gaat het boek nu tentoonstellen.
8: This will now be housed in our local history collection. And people will be able to view it in the library. We're not going to allow it to go back out again. We don't want to wait another 150 years for this book to be returned.
2: Hij wordt dus tentoongesteld, dus je kunt hem niet opnieuw lenen.
0: Start. It belongs in a museum.
2: Oh yes, ja.
0: Maar het is een soort film is dit. Was een boek voor ingemeld in open haard?
2: 150 jaar, ja.
0: Hij heeft
2: gewoon gelegen.
0: Waar ging het boek over dan?
2: Dat zou ik niet durven zeggen.
0: Wat was dit voor boek? Goeie podcast.
2: Even googelen.
0: Dit is toch een goede podcast? Ik hoor het al voor me. Zo'n Nederlandse podcast, of zo'n Vlaamse.
2: 150 years. Ja? Dat zou ik toch wel even snel kunnen vinden.
0: Dan moet je toch vinden waar het boek over gaat.
2: Over Griekse oudheid.
0: Griekse oudheid.
2: Oudheden van Athene ging het over.
0: Nou ja, zo.
2: Ja.
0: Ik hoor wel voor me die podcast, die begint al zo.
2: Hé, de boete trouwens. Oh. €17.000 hoeft niet te worden betaald.
0: Hoeft niet te worden betaald?
2: Nee, dat is weer een meevaller.
0: €17.000. Zoveel wat je betaalt als je met de trein gaat in een flexabonnement. Nee, maar die podcast, dat je dan zo die podcast aanzet, die zegt... En toen ineens vonden ze het. Ingemetseld in een open haard. Zomaar ergens in Australië. Een boek. Van wie was dit boek? En belangrijker nog, waarom zat het al die tijd ingemetseld in een open haard? Smul ik van. Al die podcast zegt dat ik het al eerder gezegd. Hoe heet die gozer? Simon Heijmans. Maakt niet uit. Laat hem het woordenboek voorlezen. Dat vind ik ook goed. Het weekend weerbericht dan nog, Stef.
2: Ja, vanavond blijft overal droog. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 12. Morgen weer volop zomer, hoor. Droog, veel zon, later alleen wat stapelbewolking. Het wordt 22 tot 26 graden.
9: Lekker geniet.

bent op dit moment onderweg naar een nieuwe dimensie. Een dimensie waarvan u eerder alleen maar kon dromen. Een dimensie van vreugde, van bier en bitterballen die we beter kennen als het weekend. Doe uw ogen dicht. Raak niet in paniek. Probeer niet in paniek te raken. Haal niet in. Blijf rechts rijden en luister naar de Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio.

0: Lost Frequencies. Tom Odell. Black Friday. 3FM en daarvoor nog Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Het is 7:15. Ik kreeg een DM'tje via Instagram. Rob van de radio. Roy die zegt, Rob, doe jij nog steeds aan of uit in je show? Want dan vind ik dat je wel even de nieuwe van Busy en Yves Berendsen moet draaien. Ook nog zeker, Roy. Dat is absoluut. Je kunt me trouwens volgen. @Rob van de radio op Instagram. Zie je ook wat ik de rest van de week doe. En backstage beelden van spullen en dingen die je wil zien. Maar laten we dat zo. Kunnen we het zo met de tempo doen? Robin voor de productie.
1: Ja, zeker.
0: Dan gooien we zo even die nieuwe van Busy en Yves Berendsen. En dan moet je laten weten door te bellen 0909136 tijdens de plaat aan of uit. En dan weten we of het de plaat is die boelgeroep kan verwachten of waarvoor wordt geklapt. Heerlijk, doe jij de vrijdag, dan doen wij de rest. De vrijdag vuurwerkshow is hier, 3FM staat aan. Bijna weekend vrijdag. Neon Trees zijn hier.

0: Ik ontving een DM'tje van Roy op @Rob van de Radio op Instagram. Daar kun je me volgen voor zin en onzin, serieuze dingen, achter de schermen zaken en foto's van de studio. Zijn er mensen die dat, zouden mensen dat interessant vinden? Nu staat bijvoorbeeld een story en een foto van de studio.
1: Maar ik kan toch nu ook gewoon googlen 3FM studio en dan krijg je toch ook een foto?
0: Ja, maar dan krijg je niet de foto die ik nu net op mijn story heb gezet.
1: Dat is waar.
0: Want dat is wel toch, maar goed. Roy, die zegt hoi, doe je nog steeds aan of uit? Jazeker. Het idee is dat je kan bellen 0909-1336 met het woord aan. Roep je dan zo aan. Of je roept uit, uit. En als ik 3 mensen heb gehoord met aan, dan blijft die aan. En als ik 3 mensen heb gehoord met uit, dan gaat hij ook meteen uit. Ik heb het over de nieuwe van Busy en Yves Berendsen. Maar dat kwam in het DM'tje van Roy naar voren. Ze hebben samenwerking gedaan. Dat is leuk, want zij zijn ook vanaf 29 augustus allebei te zien. En het nieuwe seizoen van Beste Zangers van Avrotros op NPO 1. Leuk, ze doen veel dingen samen, maar ze hadden nog nooit echt een plaatje gemaakt. Dus Busy en Yves Berendsen. Er zit ook geen intro aan, die gaat meteen lopen. Dus als je er wat van vindt, kan bel 0909-1336. En het is zomer en het is vakantie, dus het kan best zijn dat hij niemand blijft. Belt en dan gaat hij blijft. Gewoon meteen aan sowieso toch, Robin? Ja.
1: Nou ja, hij blijft aan zolang er uitsluitsel
0: is. Maar is het dan wel objectief? Als mensen niet weten, als het niet zo druk is in Nederland nu.
1: Ik vind dit net de filosofische vraag voor op de vrijdag start van het weekend.
0: Ja, is misschien ook zo. Nou, 0909-1336, your votes please. Appen is trouwens zinloos, je moet echt bellen. Voor de nieuwe van Busy en Yves Berendsen, dit is We Zijn Er.

0: 0909-1336. Hallo, met wie spreek ik?
1: Tim.
2: Tim, ik moet nog
0: praten. Hallo, met wie spreek ik? Oké, okay, ja, nou ja, dat kan. Hallo, met de radio 0909-1336.
2: Met een hoek.
0: En ook, je mag het zeggen.
2: Aan.
0: Aan. Is genoteerd. Dankjewel. Dankjewel. 0909-1336. Hallo, met wie spreek ik?
1: Hoi, met Dave.
0: Hey Dave. Aan of uit?
2: Uit.
0: Uit, waarom?

0: Hallo met de radio.
1: Hallo aan.
0: 0909-1336, twee keer aan. Dankjewel. Hallo met de radio, 0909-1336. Met wie spreek ik?
2: Mexico.
0: Hallo.
2: Mexico.
0: Mexico. Aan of uit?
2: Uit.
0: Uit? Dus, ja, is, ik weet niet of... Ja, oké, okay, heel goed. Is 2-2. Degene die nu belt, die mag het zeggen. Voor de nieuw van Busy en Yves Berensen. We zijn er. Hallo met de radio.
3: Hallo, met Francisca.
0: Francisca, het is aan of uit?
3: Alsjeblieft, doe uit dat ding. Vreselijk.
0: Waarom?
3: Ik ben echt vreselijk.
0: Oh, bellen nog meer mensen. Hallo, met wie spreek ik? Met wie heb ik het genoeg aan de andere lijn?
4: Ja, met Peter.
0: Peter, ben je het er mee eens?
4: Ik heb niet alles gehoord, maar ik ga vooruit.
0: Ja, nee, dat is dat gelukt, ja. Oh, zij is ook weg nu. Ze heeft opgehangen. Peter, dankjewel voor bellen. Mensen zijn niet van het terugpraten, hè?
5: Chaos.
0: Chaos. Hoe is hij geëindigd in het klassement eigenlijk?
5: 1 minuut 39, 23ste plek.
0: Hoe lang is hij aangebleven?
5: 1 minuut 39.
0: En onder wie is hij dan geëindigd?
5: John de Bever, hou doe in de mazzel.
0: Ja. Ja, dat kun je ook zeggen, ja. Het is 3FM hier. Het is een hele mooie vrijdagavond. En, hallo, met wie? Ja, met wie spreek ik?
4: Ja, met Peter.
0: Oh, je Peter. Nee, er gaat nog een lijn. Hallo? Iemand, het is echt niet te geloven. Oh, Olivia Rodrigo, die blijft gewoon bij ons. I know that the bar Heeft Olivia Rodrigo ook opgehangen?
5: Ook onhandig.
0: Hallo? Kun jij haar even terugbellen?
5: Ja, wacht even. Ik heb, ze belt met een anoniem nummer. Dat is onhandig.
0: Ja. Oké. Okay.
5: Ja.
0: Ja. Even kijken. Ah. Daar is ze weer. Zometeen. Leuk is Andres. Ik ga die terugluisteren. Ik hoop dat ze niet ophangt. Olivia Rodrigo is dit. Drop Dead. Ja.

0: Robbie, een hele goede avond.
1: Andres.
0: Mag ik jou zo meteen voorstellen aan heel veel nieuwe muziek? Sterker nog, Valerie is de gast. Gaat super hard op TikTok en vandaag is haar eigen track uitgekomen.
1: Wat vet. Gaat ze die live doen?
0: Ik zou zeggen, blijf luisteren.
1: Oh.

Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
2: Jammer! Wat een gezelligheid, hè?
3: Nou, hè?
1: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Een hele goede avond. De vrijdagavondshow gaat zo meteen beginnen met muziek van Duxas. Eerst krijg je het nieuws. Het is 1 over 7.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
8: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk, weet je, je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
7: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
9: Het OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
7: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.

0: Hallo.
1: En wat heerlijk dat jij en ik deze vrijdagavond samen mogen doorbrengen. Ik ben er voor je tot aan 10 uur. Met hopelijk toch een beetje dat weekendgevoel. En ook allerlei soorten muziek. Ik beloof je bij deze, ik spuug erbij op de grond, dat ik alle muziekstijlen die er zijn ga aanraken. Dus van de house tot aan gitaren, tot aan hele mooie tracks. En over mooie tracks gesproken, ik wil je eventjes een liedje laten horen, wat ik op TikTok veel voorbij zag komen. Als je ook chronically online bent, dan heb je deze daar sowieso gezien. Is gemaakt door een Nederlandse zangeres, haar naam is Valerie. En misschien ken je zeg maar het origineel, luister even.

toch sick dat je gewoon zo'n Engelse track helemaal kan vertalen naar het Nederlands. Origineel heet natuurlijk You Broke Me First. Valerie heeft ervan gemaakt Jij Brak Mij Eerst. Maar haar eerste eigen liedje is ook uitgekomen. Gaan we zo meteen over verder kletsen. Na Mason en Princess Superstar.

0: Een man van wie je toch alles kan meezingen inmiddels. Alex Warren, You're the Passenger bij 3FM.
1: André Oudijk.
0: Het is vrijdagavond en ik kan me voorstellen dat je helemaal geen zin meer hebt om heel veel te moeten vanavond. Dat is lekker dat je dan 3FM aangezet hebt, want je hoeft hier ook niks. Het enige wat je moet doen is luisteren. En dan word je vanzelf meegenomen in nieuwe dingen, nieuwe ervaringen. Ik ga je straks ook uitleggen hoe je kans maakt op een thuisbezorgd bond, zodat je vanavond niet meer hoeft te koken. Maar laten we het eerst een beetje muzikaal omlijsten. Ik heb namelijk iemand in de studio die sowieso voorbij hebt zien komen als je, net als ik, chronically online bent. TikTok is helemaal ontploft. Dat heeft te maken met de vertaling van dit liedje.

0: Dat is een vertaling gemaakt door niemand minder dan Valerie. Wat goed dat je er bent, Valerie.
1: Hi, goedenavond. Dank je wel.
0: Je zegt net, je vindt het heel spannend.
1: Ja, het is de eerste keer. Mijn allereerste keer op de radio.
0: Nou, wat goed dat je dan hebt gekozen om dat bij 3FM te doen.
1: Ja, superleuk. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Uiteraard. Ja, ik werd op een gegeven moment helemaal gek van jou. Ik zag jou alleen maar op mijn tijdlijn voorbij komen.
1: Ja, maar dat is wat we willen eigenlijk, hè?
0: Ja. Want jij hebt dit liedje gemaakt. Of zeg maar, je hebt er een Nederlandse vertaling van gemaakt. Ja. Hoe dacht je, dit liedje... Waarom vond je dat liedje zo mooi om te vertalen?
1: Nou, het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat we het überhaupt zouden uitbrengen. Het was gewoon, ik zag het weer eens voorbij komen. Het is natuurlijk al best wel een aantal jaar geleden dat Tamer Create heeft uitgebracht. En ik zag het weer voorbij komen. Toen dacht ik, nou, laat ik een stukje ervan vertalen of hertalen. En toen heb ik het gewoon op TikTok gegooid. En toen dacht ik, nou, ik zie het wel. En toen opeens, boom.
0: Werd je wakker en was de wereld ineens heel anders.
1: Ja.
0: Zo, maar dat lijkt me dan ook wel raar eigenlijk. Want als je er dus niet op voorbereid bent... Tegen wat voor dingen loop je dan allemaal aan als het zo ontploft?
1: Nou, ik was eigenlijk ook gewoon nog bezig met mijn studie. Ik was ook gewoon nog aan het werk. Ik stond eigenlijk gewoon een paar maanden terug, gewoon nog 2 dagen geleden voor de klas. Dus het was eigenlijk allemaal heel erg druk tegelijkertijd. Maar superleuk, want daardoor kwamen er allemaal nieuwe kansen op mijn pad. Ja. En doe ik nu wat ik aan het doen ben.
0: Maar dat lijkt me ook wel... kijk, je hebt natuurlijk dan een liedje wat je dan eigenlijk voor jezelf gewoon maakt. Omdat je het een mooi nummer vond, denk ik.
1: Ja.
0: Dat pleur je online. Dat breekt zeg maar records. Dat is crazy. Je ziet jezelf overal terug. Wat is dan nu je gameplan? Of loop je dan een beetje achter de feiten aan? Hoe ga je dan te werk?
1: Nou ja, eigenlijk was ik dus al een langere tijd bezig met muziek. Dus ja eigenlijk was het gewoon een toeval dat het gewoon zo goed ging. En dat er gewoon werd gezegd, nou ja, we willen dit allemaal met jou uitbrengen. En toen dacht ik, oké, let's go, dat gaan we doen. Maar er lag natuurlijk eigenlijk ook al heel veel andere muziek. Dus ja... Vandaag heb ik mijn allereerste eigen single uitgebracht.
0: Ja, die gaan we natuurlijk zo meteen ook draaien op 3FM. Ik kan me ook voorstellen... Oké, laat ik het zo vragen, want anders maak ik een aanname. Wat is dan enger, zeg maar? Eigen muziek uitbrengen of liedjes coveren?
1: Sowieso eigen muziek uitbrengen. Ja, 100%. Ja, je stelt je toch wel op een bepaalde manier gewoon kwetsbaar op. En het is... Ik schrijf vaak eigenlijk wel mijn teksten ook zelf of met andere schrijvers. En het komt eigenlijk altijd... vanuit persoonlijke dingen die ik meemaak. Dus dan is het toch wel... Ja, je deelt toch wel een stukje van jezelf zeg maar, met de buitenwereld. Dus dat is best wel spannend. Ja. En het is ook maar gewoon kijken wat dan de reacties van mensen erop zijn. Maar ja, tot nu toe is helemaal positief. Dus
0: moet je dan, moet je dan een dikke huid hebben of moet je gewoon scheid hebben aan? Want dat is ook bijvoorbeeld op TikTok toch, comments en zo. Je kan alles de hele tijd real-time meelezen. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, nou, ik denk wel het tweede. Ik denk wel echt genoeg scheid hebben. Ja.
0: Okay, ja.
1: Dat is het wel echt. Ja, het is ook gewoon heel veel mensen... zijn vaak, veel jongeren ook zijn heel erg bang om cringe te zijn, vaak. Mm-hmm. En ik heb echt zoiets van, weet je, laat mij maar cringe zijn dan, als jij dat vindt. Maar ik ben gewoon lekker mijn eigen ding aan het doen. En dat is eigenlijk gewoon hoe het gaat.
0: Dat gaat als een raket.
1: Ja.
0: Toch? Beste keuze ever dan.
1: 100%.
0: Ik kan me voorstellen dat ook heel veel mensen het luisteren denken, wow, maar hoe moet ik daar dan aan beginnen en een eigen liedje maken? Je liedje heet Realistisch.
1: Ja.
0: Gaan we zo meteen over verder kletsen, want ik ben heel benieuwd hoe die valt zo meteen op de radio.

0: Bericht van Niels in de app van Luister. Die zegt, hey Andres, goedenavond. Zo'n fijn liedje. Ik zit Disclosure te luisteren in de auto. Heerlijk. En ik kijk uit over de weilanden. Ah, dan valt hij misschien wel extra lekker. Je hoorde Help Me Lose My Mind. Het is de avondshow. Ik ben er voor je tot aan 10 uur. En ik ben gelukkig niet alleen. Ik ben met Valerie. Valerie, goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Jij bent zangeres. Jouw cover van Tate McRae's liedje is helemaal viral gegaan online. En jouw allereerste eigen liedje is vandaag uitgekomen. Dus je bent echt lekker aan de weg gaan timmeren. Laten we hem sowieso zo meteen gaan draaien. Maar ik vraag me dan ook af, kijk, je doet nu heel veel dingen dus voor het eerst. Dus voor het eerst bij de radio. Maar je hebt onlangs ook je allereerste show gegeven.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar moet je even helpen, waar was dat dan? Allereerste show met
1: dat
0: wie?
1: Dat was in Den Bosch, ja, dat was het festival van Fleming.
0: Als allereerste show? Ja. We leggen de lat lekker hoog.
1: Ja, gelijk. Ja, dat was het festival van Fleming wat hij organiseerde. En dat allemaal gastartiesten had hij eigenlijk uitgenodigd om op het festival te spelen. En hij maakte ook eigenlijk ruimte voor talent. Dus ja, ik had me ingeschreven en toen werd ik uitgekozen. En toen mocht ik daar voor het eerst mijn eigen liedjes gaan zingen.
0: Maar besef eventjes, weet je wel, bijvoorbeeld als je een radioprogramma maakt, dan word je eerst helemaal weggestopt diep in de nacht. Want dan kan je een beetje oefenen. Als je fouten maakt, dan hoort gelijk niet iedereen het. Maar als je op een festival staat van Fleming, dan betekent dat ook dat er veel mensen zijn. Hoe ga je daarmee om? Hoe bereid je je op voor op zoiets groots?
1: Nou, ik heb heel veel gerepeteerd. Maar eigenlijk was het vooral dat ik dacht van, ja, ik zag allemaal mijn vriendinnen ook staan. Dus ik had die van tevoren al gezien. Dus ik dacht, oké, zij zijn er, mijn support. Ja, die zijn er gewoon allemaal. En verder vond ik het ook super bijzonder om te zien dat er gewoon vooraan allemaal meiden stonden die gewoon al eigenlijk, jij brak mijn eerst dus aan het meezingen waren. En dat vond ik voor het eerst, om dat te zien, echt iets super bijzonders.
0: Ik kan me wel goed voorstellen, ja. Want dan is het ineens niet meer alleen van jou, maar dan zie je ook de impact die het liedje heeft gemaakt.
1: Ja, oprecht.
0: Ja, ik denk dat jouw nieuwe liedje dat ook gaat doen, is vandaag uitgekomen. Je zei, ik maak liedjes, ik schrijf ze zelf, gebaseerd op dingen uit je eigen leven. Wat was dan zeg maar de aanleiding om realistisch te schrijven?
1: Nou, ik had eigenlijk een hele lange tijd dat ik, nou ja, eigenlijk was gestopt met muziek een aantal jaar geleden. En toen heb ik het eigenlijk door mijn opleiding gewoon weer een beetje opgepakt. En toen dacht ik, nou ja, ik heb eigenlijk altijd natuurlijk wel die droom gehad om, nou ja, artiest te worden, maar dat het zo dichtbij kon zijn, daar had ik niet echt over nagedacht. En toen dacht ik, weet je, ik ga niet meer andere mensen voor mij laten bepalen wat ik moet gaan doen. En heel veel mensen waren me eruit aan het praten, want ja, die willen heel graag dan voor jou bepalen wat je moet doen met je leven. En ik had echt zoiets van, nee, we gaan het gewoon doen. En nou, daar komt eigenlijk realistisch vandaan.
0: Ja, dat is toch fantastisch. Ja. Hij is dan ook voor het eerst, denk ik, op de radio.
1: Ja, dat klopt.
0: Valerie met realistisch.

0: popsong met een hoop power erin waar je bang van wordt. Valerie en realistisch.
1: Dankjewel.
0: Hoe is dat dan om hem zo voor het eerst op de radio te horen?
1: Zo bijzonder. Ik weet niet. Ik vind het gewoon, ik geloof het niet helemaal zo dat dit nu net is gebeurd. Maar supercool. Ja. Echt supercool.
0: Weet je wat ik me nog afvraag? Je zegt net, ik heb het een beetje geschreven en in het begin. Je moet doen waar je zelf achter staat. Dat is eigenlijk wat je zegt in dat liedje. Je zegt ook mensen die praten je eruit.
1: Ja.
0: Wat bedoel je daarmee? Want dat schrok ik eigenlijk van of zo.
1: Ja, nou ja, dat vaak uit bescherming willen soms mensen gewoon eigenlijk denken van, nou, doe maar voorzichtig. Of weet je wel zeker dat je dat wilt doen? Ja. Eigenlijk dat soort vragen, die zijn best wel veel op me afgekomen. En ik heb dat bij vrienden ook wel gehoord in andere situaties. En ja, ik vind dat ook inderdaad, wat je zegt, dat is ook wel schokkend. Maar het komt ook wel vanuit een plek van, ja, van bescherming. En ja, toch wel van, oh, doe je wel voorzichtig. En weet je wel zeker of je dat wel echt wil doen? En ja, nou ja, ik heb altijd zoiets van, als je echt ergens voor wil gaan en je wilt het echt doen, moet je het gewoon lekker doen.
0: Ja, tuurlijk. En dat resulteert ook in een release party. Ik zag op Instagram ballonnen, een paarse loper. Ja. Dat is gewoon, ja, maar kijk waar het naartoe kan gaan dan,
1: ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Wat is nog meer een ideale tip die je hebt voor meiden en jongens die net als jij dromen van artiest worden? Jij bent nu, bij jouw bal is gaan rollen. Maar er zijn ook heel veel mensen bij wie de bal zeg maar nog echt stil ligt.
1: Ja.
0: Wat is jouw tip?
1: Ja, ik denk toch heel cliché, maar ik denk gewoon in jezelf geloven. En ook misschien een soort van denken bij jezelf van, waarom, als een ander het kan, waarom zou jij het dan niet kunnen of zo? Ook al heb je misschien, ja, ik had daar vandaag nog een mooi gesprek over met een vriendin, maar die zei, ja, weet je, je moet ook gewoon tegenslagen hebben om ergens te komen. En al ga je, zeg maar, val je 5 keer, dan die 6e keer kan misschien wel de keer zijn dat je opstaat.
0: Ja.
1: En ik heb daar wel echt zoiets bij van, ja, weet je, ik denk gewoon blijf geloven in jezelf en gewoon lekker doen waar je gelukkig van wordt.
0: Ik denk dat een van de betere adviezen is. Hadden ze op school eerder moeten vertellen. Ik zie ook dat hij goed valt in de luisterapp. Zo zegt Nol, wow, wat was dit goed. Even kijken, Ruben die zegt, wow, dit liedje is hartstikke aan. Erg leuk nummer, zegt Ray. Hoe opent mijn Spotify het? Dat snap ik niet. Ray die heeft denk ik al de vrijdagmiddagborrel gehad. Maar hij valt lekker, dus dat is mooi. Zometeen jouw kans op een thuisbezorgbon. Omdat ik me kan voorstellen dat je vanavond niet per se zin hebt om

0: beetje dansen op vrijdagavond met muziek van Jonas Blue en Edge of Desire. Ik ben er voor je tot aan 10 uur en ik ben met Valerie, zangeres. Haar liedje Realistisch is vandaag uitgekomen, nu overal te luisteren op Spotify. Valerie, wat is jouw lievelingseten?
1: Mijn lievelingseten?
0: Dat is een beetje een random vraag, hè, zo om te gooien, maar ja. Het heeft een reden.
1: Oh, het heeft een reden. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik hou gewoon heel erg veel van eten. Ja, ik weet niet of ik echt per se één specifiek gerecht heb wat ik nu zou kunnen kiezen.
0: Ja. Ik heb staan appeltaart.
1: Nee. Nee. Ja, ik vind appeltaart heel lekker, maar het is niet meer mijn lievelingsavondeten.
0: Nee, oh ja, het was misschien een slecht geformuleerde vraag. Nee, niet dat jij er thuis komt, dat je dan de koelkast opent.
1: Nou ja, op zich. Ik heb laatst wel taart als ontbijt gegeten.
0: Ja, maar ontbijt vind ik wel anders.
1: Ja?
0: Ja, ontbijt kan alles. Zeker als je brak bent.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ik ben ook mekkie gehaald voor ontbijt. Dat voel je ook niet helemaal goed. Wat is nou het ding? We hebben hier een appeltaart, want jij bent de appeltaart-expert. Omdat je dat lekker vindt.
1: Nee.
0: Ja. Het ding is, er is wat te vieren. Je liedje is vandaag uitgekomen, overal te luisteren. En als je nu naar 3FM luistert, kun je dus kans maken op een bon van een maaltijdbezorgservice. Hoe werkt dat dan? Nou, Valerie die gaat een halve appeltaart nemen en een kleine taste-test maken. Je kan raden welk cijfers het gaat geven. Dat kan je doen via de app van NPO Luister. Zit je nou het dichtstbij, dan win je dus vanavond nog die bon, zodat je ook zeker vanavond niet meer hoeft te koken. Die appeltaart wordt nu voor je neergezet, toch Valerie?
1: Ja, dat klopt. Okay. Maak hem even open, wacht even zo'n randje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, dan mag je dus gewoon een hap nemen. Je moet nog niet het cijfer zeggen wat je het wil geven. Maar gewoon even een kleine taste-test.
1: Ja, oké, even een kleine taste-test. Doe even een klein hapje hoor. Anders...
0: Is het eigenlijk met slagroom of zonder?
1: Ja, met een bak met slagroom.
0: Kijk eens, dit mag wat kosten allemaal. Goed geregeld.
1: Oké. Oh, dit gaat niet goed, jongens. Oké.
0: Ik zie dat er een vork bij ligt.
1: Ja.
0: En de hap gaat naar binnen. Oké, flinke hap wordt genomen. Ik kan aan je blik niet zien of je het lekker vindt of niet. maar je kan gokken in de app van NPO Luister. Welk cijfer denk je dat Valerie gaat geven? Stuur maar door. En als je dichtstbij zit, win je vanavond nog een maaltijdbon.

0: Een iconische Lowlands live show uit het archief.
1: How you doing, Lowlands Festival? You good, yeah?
2: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
2: Win Lowlands. Lowlands.

is een spannend moment, want het zou zomaar kunnen dat je binnen nu en twee minuten eigenaar wordt van een maaltijdbon, zodat je vanavond niet meer hoeft te koken. Hoe lekker is dat? Wat is er nou gaande? Ik heb Valerie uitgenodigd. Valerie is zangeres. Haar liedje Realistisch is vandaag uitgekomen.

0: Er zit een dosis power in. Dat is ook wat je leuk vindt om te maken, hè, vertel je net.
1: Ja, zeker.
0: Dus
1: ja,
0: als we de toekomst in kijken, wat...
1: Ja, ik denk een mooie mix van heel veel nummers met inderdaad veel power, lekker wat pit. En wel gewoon een mix met ballads. Ja, vind ik ook nog steeds heel erg mooi om naar te luisteren, ook om te schrijven. Dus ja, maar ja, als je bij een show bent van mij, dan wil ik wel gewoon dat je los kan gaan.
0: Ja, dan moet gedanst worden. Ja, natuurlijk, zeker. Natuurlijk. En je bent appeltaart-expert bij deze. dat vind je lekker om te eten. Je hebt net getaste van een appeltaart die hier ligt met een enorme toeterslagroom erop. Voordat we het naar het cijfer gaan, ga ik eerst even naar Kevin. Kevin, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Jij hoort Valerie net die slagroomtaart eten. Jij hebt een cijfer doorgestuurd waarvan je denkt dat zij dat gaat raten. Welk cijfer kwam er in jou op?
2: Een 7,6.
0: En waarom een 7,6?
2: Ja, waarom niet? Dat kwam helemaal op.
0: Ja, maar...
2: Je moet je onderbuikgevoel afgaan, toch?
0: Ja, maar ik zie wel dat jij meer van appelkruimel houdt.
2: Ja.
0: Nou, oké. Dus wat is het grootste verschil daarin?
2: Ja... Textuur.
0: Oké. Okay. Bente, goedenavond.
3: Hoi.
0: Jij geeft het een heel ander cijfer, hè, dan een 7,6.
3: Ja, ik dacht 8,2.
0: Oké. Okay.

0: En dat is een flink hoog cijfer. Waar heb je dat dan aan afgeleid?
1: Ja, ik dacht, er kan niet veel misgaan met appeltaart.
0: Nou, dan moet je hem eens een keer door mij laten maken, geloof me.
1: Oh.
0: Kan de hoop misgaan. Eén van jullie, die zit het dichtstbij en betekent dat één van jullie dus ook met een maaltijdbon naar huis gaat, zodat je vanavond niet meer hoeft te koken. Valerie, jij bent de expert. Jij bent de appeltaartkenner hier.
2: Ik ben nog een appeltaartqueen.
0: Ja, ja. Insta bio aangepast.
2: Ja, echt.
0: Welk cijfer geef jij de appeltaart die je zojuist hebt gegeven?
2: Ik geef deze appeltaart een 8,5.
0: Bente!
1: Ja!
0: Dat betekent dat jij een maaltijdbon wint!
1: Oeh, nou vet leuk, dankjewel.
0: Hoe lekker is dat? Je hoeft dus vanavond niet te koken. Wat ga je bestellen?
1: Oh, dat weet ik nog niet, maar het komt wel heel goed uit.
0: Nou, denk er rustig over na, dan sturen we naar je op.
1: Top, dankjewel.
0: Ja, Valerie, wat superleuk dat je hier was. We gaan je in de gaten blijven houden. Wat zit er nog, zeg maar, op korte termijn aan te komen?
2: Ik heb mijn eerste festivalboeking. Wel helemaal in België, maar...
0: Maar we gaan gelijk internationaal.
2: Ja, we gaan gelijk internationaal. Ja, ja, let's go.
0: Wat goed.
2: Ja, dus een festival. Eerste festival.
0: Je liedje is vandaag uitgekomen. Ga ervan genieten. En dankjewel dat je hier was.
2: Super,
0: mag
2: bedankt
0: een keer,
2: dat je hier
0: een groot applaus voor niemand minder dan Valerie!

0: cowboy-achtig wil je het hebben. Dit is toch zo'n superplaat dat je zin hebt om een glas whisky te drinken, een sigaar te roken en dit aan te zetten. Role Model, High Hopes 3000 hoor je bij 3FM. Ik ben er voor je tot aan 10 uur vanavond. En ik heb je beloofd, ik ga alle stijlen muziek aantikken vanavond. Ook muziek waarvan heel veel mensen zeggen, oh, dat is echt voor de nerds en voor de gamers. Waar ik het over heb, hoor je zo meteen. 3FM.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: 3FM. Van de mainstage naar Tomorrowland. Hoe groter kan het nog groeien? Waar ik het over heb, ga ik je zo meteen vertellen. Eerst krijg je het nieuws. Het is 8 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
7: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
6: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
8: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen, sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
6: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Bom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: 3FM. Hallo NCRV. Andres Oudijk.
2: Jantina, jij bent een superster. Die stuurt namelijk in de app van NPO Luister. Oh mijn god, Andres, ik weet al wat je gaat draaien. Zometeen vertel ik je meer. Eerst Harry Styles.

0: Een beetje power op de vrijdagavond indrinken. Dat doe je met 3FM, Jorge, Calvin Harris en Summer.
1: Andres Oudijk.
0: Ik heb je verteld en beloofd dat ik alle muziek aan ga raken. Zometeen nog Ige, dat is een beetje hip-hop-achtig. The Beaches, gitaren, Tyler the Creator, dat is hip-hop. Maar ik wil eerst naar een genre wat je misschien niet zo vaak op de radio hoort. Omdat het in de categorie valt moeilijke muziek. Ik heb het over drum en bass. Veel mensen vinden het moeilijk. Misschien ben jij ook wel iemand die denkt nu aan bliepjes en piepjes en boefjes en bafjes en hele rare melodieën. Maar dat hoeft niet altijd. Drum en bass kan ook heel rustig, heel mooi zijn. Het is niet alleen voor de gamers. Sterker nog, het stond nog op de main stage voor het eerst in 30 jaar van het allergrootste dansfestival van Europa, van de wereld, namelijk Tomorrowland. Deze boys zijn echt de allergrootste in dit genre. Hun nieuwste track die heet Disgruntled. Dit is Chase.

Zo, die komt even binnen, toch? Ik wil je gewoon een beetje in aanmerking laten komen met drum and bass, omdat ik denk dat je het anders niet gaat doen. En ik vind het mooi om te zien. Ray die zegt, oh ja man, drum and bass is heerlijk. Jantina die zegt, ja! Jason Status en ook Niels die zegt, dat's drum and bass. Lekker. Gaat vaker voor je draaien in de avondshow. Met nu Drake en Ryan.

alles aan haar is mooi. Haar stem, haar uiterlijk, maar ook haar visie op muziek. Shanna Spyro, je hoorde Material Lover in de avondshow van 3FM. Gewoon even bij je inchecken hoe je erin zit op deze vrijdagavond. Mijn credo is altijd, indrinken doe je met 3FM. Nou, dat is mooi dat die bij jou valt. Ik zie hem namelijk, Ray, die stuurt een foto van een Warsteiner biertje uit Duitsland. En hij zegt daarbij, proost. Laten we dan met z'n allen eventjes het nationaal proostmoment doen. Pak hetgeen wat je drinkt. En dan zeg ik 3, 2, 1. Proost. Vrijdagavond in Full Effect. Zometeen Chemical Brothers. Na Nothing.

0: is eerlijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen, ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.
3: Hey girls.

Hey Girl, die hoor je bij 3FM. Het is altijd iets wat ik echt heel graag aan je wil geven. Meen ik serieus, mag je me echt op vastpinnen. Maar ik kan het niet aan iedereen geven. Het is alleen te winnen, het is ook niet te koop. Dus je hoeft me geen DM's te sturen met... Hey Andres, mag ik van jou een potje sambal kopen? Dat kan namelijk niet. Ik maak zelf sambal, dat noem ik Sambal Odijk. Dat kun je dus winnen in dit radioprogramma binnen nu en 5 minuten. Hoe win je het dan? Nou, echt dead easy. Het is easier dan eindexamen geschiedenis doen. Hoe werkt het? Ik ga je een verhaal vertellen. Aan jou de vraag, is dat verhaal Odijk? Is het echt gebeurd? Of is het onzin? Het verhaal gaat over een heel, heel, heel duur geintje. En nee, ik ben niet weer opgelicht zoals vorig weekend op het Orbit Festival. Maar het heeft me wel een hoop centen gekost.

hebben. Nieuwe tune van Aitch. You can ring my bell. Ring my bell. Ring my bell in de avondshow van 3FM.

A.k.a. jouw kans op een pot vers gemaakte Sambo Odijk. Stuur Odijk of onzin naar de app van NPO Luister. Ik ga een verhaal aan jou vertellen. Dit verhaal, dat is afgelopen donderdag. Ik heb een bezichtiging in Den Haag. En dit verhaal heeft me zoveel geld gekost. Ik ben in Den Haag, dat huis bezichtigd, op een hele drukke straat. Het is een mooie straat, maar wel echt zo'n winkelstraat. Dus ik zet daar mijn Park Mobile aan, ga dat huis binnen. En na een kwartier sta ik weer buiten. Rij ik terug naar Hilversum om naar de 3FM-studio te rijden en gewoon te gaan werken. Ik zit hier de hele dag te werken en er gebeurt veel op mijn werk. Dus ik ben ook niet meer echt met mijn telefoon bezig. Gewoon knallen, weet je wel, dat draaiboek moet vol. Muziek moet uitgekozen worden. Gewoon veel te doen voor op de toeter. En op een gegeven moment loop ik naar buiten. En ik denk, nou leuk, pak even mijn telefoon erbij. De hele dag niet gezien, ik ga even doomscrollen. Ik zit buiten in het zonnetje, een kopje koffie, te doomscrollen. En ik krijg in één keer zo'n appje. Echt gewoon zo... En ik denk, hé, wie appt mij nou? Wat is gek. En ik zie dat ik een bericht krijg van Easy Park. Weet je wel, de app waarmee ik 3 uur geleden mezelf, zeg maar, had aangemeld in die hele drukke winkelstraat in Den Haag, waar ik dat huis had bezichtigd. En de melding van de app van Easy Park was: vergeet u niet af te melden als u wegrijdt. Met andere woorden, ik had de teller niet uitgezet! Oh, dat heb je ook wel eens gehad, toch? Dat je vergeet om je app uit te zetten. En dan blijft die maar ratelen, die blijft maar ratelen. Dat kost een godsvermogen. Dus ik moet dit weekend een bot gaan uitbrengen. Dat wordt denk ik wel 40.000 minder. Dan

0: Een Satisfier.
1: Oldijk of onzin?
0: Heel veel berichten zie ik in de luister-app. Dankjewel voor het doorsturen van Oldijk of onzin. Heeft alles te maken met het verhaal dat ik net vertel. Ik heb een bezichtiging gehad en daarna ben ik teruggereden naar werk. Alleen was ik vergeten om mijn Riverty-app uit te zetten. En dan kreeg ik een melding van toen ik hier zeg maar 3 uur alweer aan werk was geweest. Met andere woorden, ik ben blut. Is dat verhaal Oldijk of onzin? Niels die zegt, nou, dit verhaal is in ieder geval wel echt mogelijk dat het Oldijk is. Jantina zegt Oldijk. Patricia zegt onzin. Daisy zegt Oldijk. Laurens die zegt ook Oldijk. Gabriella die zegt, dit is sowieso onzin. En aan de telefoon is niemand minder dan Willem. Goedenavond, jongen.
2: Hoi, hoi.
0: Het is jou wel eens gebeurd, hè, dat je dit ook hebt gehad.
2: Ja, dat is gewoon heel gebruikelijk, gebruikelijk. Heel menselijk dat het gebeurt.
0: Ja. En zeg maar, waarom vergeet jij het? Want zeg maar, je mobiel geeft dus heel veel meldingen van, joh, je hebt je app niet uitgezet.
2: Ja, je bent toch gewoon weer andere dingen aan het doen. Of je denkt van, oh ja, dat moet ik zo meteen gaan doen. Loop je naar de auto, stap je de auto en begin met wegrijden. Ja. Dan ga ik ook niet meer op de telefoon zitten.
0: Dat is niet lekker, hè?
2: Nee.
0: Nee. Wat denk jij dat het verhaal is, Willem?
2: Nou, ik denk dat het Oldijk is.
0: Ja, als dat klopt, dan win jij een pot zelfgemaakte sambal. Kun je nergens kopen. Is daarmee exclusiever dan een Gucci zonnebril. Maar als het fout is, Willem, dan verbreek ik gelijk de verbinding. Dan wil ik er niks meer mee te maken hebben.
2: Duidelijk.
0: Zullen we gewoon gaan luisteren? Want ik heb wat audio-opnames gemaakt van het moment dat ik erachter kwam.
3: Ja, fucking hell. Zit je weer een maand voor Riverty te werken?
4: Ja,
3: oh, wat erg.
4: Bank tegenwoordig.
3: Maar ik heb een uur in de auto gezeten. Kutzooi.
4: Oh. Nou, mooi klaar mee.
5: Dit verhaal is... Oldijk!
0: Willem, gefeliciteerd!
2: Hey!
0: Jorde Iva van Breukelen, die kwam er met mij achter dat ik de parkeerapp niet uit had gezet. Dus als ik vanavond bij jou zou mogen eten, zou dat top zijn.
2: Ik heb nog salade staan waar je doorheen kan.
0: Nou, hoe lekker.

0: je dit ooit live kan zien, ga erheen. Het is zo gaaf. You're the Royal Otis en Oysters in My Pocket. Heb je een pen in de buurt? Of je telefoon? Papier, als je echt van de oldschool generatie bent. En anders gewoon je agenda. Ga vast eventjes naar aanstaande maandag. Ga even naar aanstaande dinsdag. Ga even naar aanstaande woensdag. En even naar aanstaande donderdag. En zet daar neer. Radio aan, 7 uur 3FM.
1: Ga met 3FM naar Lowlands.
0: Tenminste, als je naar een van de dikste festivals van Nederland wil gaan deze zomer. Het Lowlands Festival. Ik heb namelijk vanaf 7 uur kaarten voor je liggen. De hele week lang. Gewoon om Lowlands te beleven in de toekomst. Maar ik kan me ook voorstellen, het is ook lekker om even terug te gaan in die Lowlands era. Laten we dan ook even herbeleven. En daarom hoor je ook nog eens elke dag een heel concert van de aller vetste artiesten die op Lowlands hebben opgetreden. Je bent eigenlijk een dief van je eigen portemonnee als je er niet bij bent aanstaande maandag vanaf 7 uur. Kaarten te winnen voor Lowlands Festival. En kun je misschien dus nog deze man live gaan zien? Het is Tyler, the creator.

dit wil je toch live zien. Het is echt een van de sweetest guys in hip-hop music. Tyler, the Creator, you're the See You Again. Vanaf aanstaande maandag dus, vanaf 7 uur 's avonds, elke dag kaarten te winnen voor Lowlands. Dan een artiest, of ik moet eigenlijk zeggen artiesten, die je sowieso voorbij hebt zien komen. Deze jongens zijn groter dan de Eiffeltoren. Hun bereik is groter dan dat van alle radio- en tv-zenders bij elkaar. En het is gewoon ongelooflijk zomers. Mag ik je voorstellen, Ray en Beer, zij maakten Zonnebank.

0: Angela vraagt, waar luister ik naar, Andres? Je luistert naar internetsensatie Rehan Beert. De jongens zijn hard onderweg. Hun grote droom is het uitspelen en het uitverkopen van de AFAS Live. Ze zijn flink aan het bouwen met hun tracks, maar ook hun reputatie. Zonnebank hoort hier nu. En ik durf wel te zeggen dat het niet lang meer duurt voordat er een nieuw wapenfeit ligt bij die gasten. 3FM.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken. Fans.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: 3FM. De avondshow van 3FM in full effect. Zo meteen ga ik je uitleggen hoe je jouw liedje vanavond nog op de radio krijgt. Eerst heb ik het nieuws voor je. Het is 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
3: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat de migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren. Omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
2: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is niet nodig, volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
4: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in the...
5: No, I never spoke to him.
6: Mr. President.
2: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
7: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer in

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Omdat onze band onbreekbaar is.
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Ik ben niet nieuwsgierig, maar ik ben gewoon heel erg geil.
7: 3FM. Andres Oudijk.
8: Ik ga je zo meteen vertellen hoe je vanavond nog jouw lievelingsliedjes op de radio kan krijgen. Zodat heel Nederland weet wat je nou even on top of mind moet hebben. Hoe en wat hoor je na Vrouwtje en het team.

Stel, je hebt nog geen tickets voor Lowlands en je wil Somber live zien. Dat kan! Vanaf aanstaande maandag hier in de avondshow kaarten te winnen voor een Lowlands festival waar Somber staat. Je hoorde zijn allernieuwste, die heet My Body Isn't Ready. De avondshow van 3FM. Muziek, dat kun je overal ontdekken. Dat wil ik zo meteen even met je delen. Wat heb jij ontdekt? Waarvan zeg jij, yo, Oleg, dit moet vanavond nog de radio op. Je kan het naar me doorsturen. Ga ik het voor 10 nog allemaal voor je draaien. Eerst even dansen op Another.

0: dit is echt zo'n track. En het maakt niet uit of je op een feest bent waar alleen maar 50-jarigen staan. Misschien sta je in discotheek Tropics, weet je wel. Maar het maakt niet uit waar je bent. Zodra dit liedje opkomt, dan wil je lichaam toch gewoon de macht overnemen. Dan wil je lichaam bewegen, dan wil je dansen, dan wil je helemaal uit je plaat gaan. En als dat effect na al die jaren nog steeds daar is, dan durf ik het te bestempelen met de titel Big Tune. You're the Heads Will Roll in the 8-track remix.
1: Andres Odijk.
0: Stuur me allemaal je liedjes maar door waar jij zin in hebt. Dat kan je doen via Instagram DM of via de NPO Luister app. Ga ik namelijk voor 10 nog allemaal voor je draaien. Dat heeft Angela al gedaan. Zij zei, hey, ik zou wel iets van Goldband willen horen. Nou, dat betekent dat je vanavond zeker ook nog een Goldband track voorbij gaat horen komen. Dan, ja, ik weet niet of jij dit wel eens gedaan hebt. Ik nog niet. En ik vind het eigenlijk ook een beetje onzin. Sterker nog, ik vind dit nog dommer dan het nemen van een levensverzekering. Waarom moet je een motivatiebrief schrijven naar de makelaar? Kijk, ik weet niet of jij een huis gekocht hebt. Ik ben een beetje aan het kijken of ik op die markt kan komen. Maar nou zag ik in het portaal waar je alles moet aanleveren, dus je financiën, je papieren, zag ik ook een vakje staan met motivatiebrief. Nou ben ik daar al een beetje over aan het brainstormen. Er schieten wel wat dingen door me heen. We kunnen straks wel even een korte brainstorm houden. Maar aanstaande maandag, dan wil ik in dit radioprogramma ook daar echt over na gaan denken. Wil ik samen met jou zo'n brief schrijven. Ik heb er wel al één ding in staan. Dat is namelijk, als ik het huis krijg, meneer de makelaar, mevrouw de makelaar, dan draai ik met liefde een liedje voor u op 3FM. Dus als je binnenkort de Ramse Shaffi hoort, dan weet je waarom.
1: 3FM. Cat's Eye, Animal.

0: Oh, ik word recalcitrant, sorry.
1: Zo, het is weer lekker chaotisch allemaal, hè?
0: Ja, maar het is ook vrijdagavond, dus het mag. Laten we er samen een mooie vrijdagavond van maken. Bruno Mars en I Just Might. Ronald, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Hey, ik vertel je net dat ik me bezig ga houden met het schrijven van een motivatiebrief. Niet omdat ik een nieuwe baan wil, ook niet omdat ik bij een sportschool wil aansluiten of bij een hockeyclub, maar omdat ik iemand moet overtuigen een huis aan mij te verkopen. Jij zegt jouw broer heeft dit gedaan?
2: Ja, klopt.
0: Oké, okay, dankjewel.
2: Ja, de rest vertel ik je morgen. Ja.
0: Nee, maar, vertel, want ik vind het eigenlijk ook een beetje onzin. Waarom is dat nodig?
2: Nou ja, kijk, hij woonde toen nog op dat moment weer bij mijn ouders. Mm-hmm. En ja, twee zoontjes heeft hij. Dus hij heeft een brief geschreven van, joh, dit is de situatie. Het is vlak bij de school van de jongens. Zijn ex, ja, ze zijn gewoon goed aan elkaar. Die woont er ook vlakbij. Nou, dat vonden die mensen ja, zo'n goede motivatie, zeg maar. Dat ze zoiets hadden van, joh, dan nemen we jouw bod in plaats van een iets hoger bod.
0: Ja? Wat mooi dat er nog mensen zijn die dat dan belangrijker vinden dan het verdienen van heel veel geld.
2: Ja, kijk, het was geen zielige bedelbrief of zo, maar gewoon ja, ja. De situatie uitgelegd. Ja. En dat werd geaccepteerd.
0: En dus het kan
2: altijd meewerken.
0: Ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken met de vorige eigenaar. In dit geval is dat iemand die het hele huis heeft gerenoveerd. Dan weet ik niet of die echt vatbaar is voor verhalen of dat hij gewoon knaken wil zien.
2: Nee, ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Ja. Maar, ja, maar bij hem heeft het in ieder geval geholpen. Ik wil niet zeggen dat het altijd helpt, maar...
0: Nee, maar het is wel, ik vind het wel inspirerend, hoor. Dat het dus wel... Ik dacht eerst, nou, dat staat nergens op. Maar als ik dit nu zo hoor, denk ik, oké, misschien moet ik dat ook gaan doen.
2: Kijk, je moet geen zielige bedelbrief gaan schrijven, denk ik. Want dan trappen ze het pikken ze ook erin, maar...
0: Nou, ik zou graag die kinderen eens willen lenen van jouw broer, als dat mag.
2: Zal hem even bellen,
0: dan neem ik ze mee naar de bezichtiging. En dan zien ze een hele alleenstaande jongen. Ja. Nee, Ronald, ik ga hier later op de radio...
2: Ik denk wel vrij vroeg bij, want die zijn inmiddels een jaar of 14, geloof ik.
0: Ah, maar ik heb sterk zaad.
2: Ja.
0: Ik ga hier volgende week over verder kletsen. Dankjewel, jongen.
2: Ja, oké. Okay.

0: Jezus. Queens of the Stone Age is ook niet meer wat het is geweest, hè? Stuur Debbie in de app van NPO Luister. Easy Street hoor je bij 3FM. Nieuw werk. Dan wil ik je een van de meest creatieve artiesten van Nederland laten horen. Zijn naam is Jesse Hoefnagels en het liedje heet Wildernis.
1: Ik was

0: Knalt wel door, hè, Jesse Nagels. Wildernis bij 3FM. Alle tracks die je wil horen op de radio, nu naar me doorsturen. Dat kan je doen in de NPO Luister-app. En als je die nou niet hebt, dan gebruik je toch gewoon Instagram. Ik heet daar apenstaartje Andres Odijk. Stuur maar een DM. Ik vind het namelijk leuk om ook jouw muziek te horen. Waar heb jij behoefte aan? Wat zit er in je hoofd? Angela!
1: Hey, hallo!
0: Hallo, hallo! Jij komt met een hele bijzondere track van Goldband.
1: Ja, zeker.
0: Vind je zo leuk aan deze?
1: Vaak,
0: nee.
1: Nee, daarom.
0: Wat vind je er zo leuk aan?
1: Welk van de twee bedoel je nou? Money is Love of Wat nou was
0: goed? Jij wilde Money is Love horen.
1: Ja, of Wat nou was goed. Maar Money is Love, daar zit er gewoon een geweldige vibe in.
0: Dan ga ik hem maar voor je draaien. Knallen we lekker door.
1: Dankjewel.

Goldband. Ze maakt de Money is Love, die hoor je bij 3FM. Je bent welkom om al je liedjes naar me door te sturen. Dat kun je doen via de app van NPO Luister. En als je die niet hebt, dan gebruik je toch gewoon de Instagram DM. Ik draai het namelijk allemaal met liefde voor je in de mix.

0: of mind moeten bij de rest van Nederland. Die kan je naar me doorsturen. Dan draai ik ze voor je tot aan 10 uur. Dat doe ik met heel veel liefde. Dit is bijvoorbeeld Diplo en Conga Doc. Aan de telefoon is Ray. Goedenavond.
1: Hey Andres, goedenavond.
0: Jij bent groot fan van The Prodigy.
1: Ja, echt. Ik zweer je.
0: Kijk, en dan heb je fans die bijvoorbeeld een tattoo nemen. Je hebt fans die posters nemen in huis. Wat had jij?
1: Ik heb dezelfde haargehad als Keith Flint.
0: Circus clown.
1: Ik had gewoon aan de kamer.
0: Ja, jongen, circus clown.
1: Nee, man. Ik liep zo op Pinkpop. Joh, je moest me zien.
0: Nou ja, nee, eerlijk, keihard, Ray. Super vet. Wat vind je zo goed aan The Prodigy?
1: Ja, is gewoon een van de meest harde Britse producties ooit.
0: Ja, dat ging ik zo toevoegen. Dat is helemaal waar. Is een hele harde Britse productie, ja toch?
1: Ja, absoluut.
0: Om welke track gaat het, lieve vriend?
1: Spitfire.
0: Ga ik die zo voor je pompen op die toeter?
1: Hé, harder kan het niet, maat.
0: Nou, we gaan het proberen.

Dit is 3FM. Tot aan 10 uur beuken we door. En ook na 10 uur, geloof me. Justin Verkijk die is in full effect. Helemaal klaar om jou door die nachten heen te beuken. Om je klaar te maken voor een avondje dansen. Of waar je dan ook zin in hebt. Het wordt beter met de muziek van 3FM.

0: gaat hij er naartoe? Eerst even kijken, loopt de studio uit. Dat is gek.
1: Ja, richting de uitgang gewoon.
0: Halve dagen werken.
1: Ja, dit is mijn laatste voor mijn vakantie. Ik weet niet waar ik meer zin in heb.
0: Oh, waar ga je naartoe dan?
1: In mijn vakantie. Nou ja, gewoon chillen.
0: Oh, ben je thuis?
1: Ik ga ook thuis en ik ga nog even naar de Lievelingen, naar zo'n gekke camping.
0: Wat leuk.
1: Alsof je op de parade slaapt, zeg maar.
0: Oh, ja, zeker. Met allemaal theatermensen.
1: Dan ga ik naar een feestje in Biddinghuizen.
0: Dat ken ik niet. Waar ligt dat?
1: Dat is hier vlakbij. En dan ga ik nog even naar Marseille.
0: Zo, maar jij bent de hele maand weg dan, of niet?
1: Hele maand weg, ja.
0: Wow. Ja. Oh, dat is wel crazy.
1: Mag het even een keertje?
0: Ja, van mij wel. Ja. Ja, moet je op Derk boos worden. Hey, just even kijken. Zo meteen jullie knallen op de toeter. De beat gaat beginnen om 10 uur. Wat heb je allemaal bij?
1: Nou, we gaan het vooral over dekmantel hebben. In ieder geval 2 uur alleen maar dekmantelmuziek. Ik ben vandaag vast geweest om even de sfeer te proeven. Ik zit er lekker in.
0: Ja. Je hebt je discobrilletje ook op.
1: Klein discobrilletje op. Ik heb een bijzonder interview opgenomen 2 maanden geleden in Detroit. En die gast met wie ik heb gesproken is afgelopen maandag overleden.
0: Wow.
1: John Collins. Ja, het onderdeel van Underground Resistance. Heel belangrijk technocollectief.
0: Ja.
1: Dus daar ga ik wat stukjes van laten horen vandaag. Dat was super bijzonder, want ze speelden net ook op dekmantel. Die gasten zijn gewoon een van hun broeders verloren. En ze stonden daar gewoon.
0: Dat is wel crazy.
1: Best wel sick. En Lamsey hebben we in de beatmix.
0: Kijk, lekker die radio aanhouden. Komt helemaal goed. Veel plezier zo meteen met Justin Verkijk.

0: maken? Meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Mediamarkt korting voor €1.799. Mediamarkt.
1: 3FM. Ja, goedenavond. We zijn zo bij met een kerstverse aflevering van The Beat. Eerst het nieuws van 10 uur. Goedenavond.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
3: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
2: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
4: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
2: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
5: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: 3FM.
3: Het is de allerlaatste voor mijn vakantie en ik heb er zin in de show. En ja, ook in de vakantie wel een klein beetje. De dansvloer is geopend. Dit is Blue Boy, Sandman.

0: volgens mij s'avonds toch wel tegen een uurtje of 10 slapen. Dus als jij s'nachts op feest bent, weet je in ieder geval zeker dat die mensen er niet zijn. En dat is het leuke ervan.
1: De burgers.
0: Nou, burgerlijke burgers, laten we het zo zeggen.
2: Dit is The Beat met Justin Verkijk.
3: Slaap lekker, burgerlijke burgers. Hallo freaks, dit is editie 166 van deze prachtige radiobijeenkomst. Speciaal voor dansvloer-enthousiastelingen, aspirant-dansvloer-enthousiastelingen en mensen die dit weekend naar Dekmantel Festival gaan. Ik zei de gek. Ik was eigenlijk van plan om dus alleen morgen en zondag te gaan. Maar toen dacht ik vanochtend ineens, waarom ga ik vandaag niet? En ik ben blij dat ik het heb gedaan. Want toch nog even een stukje Skrillex gezien. Carl Craig gezien uit Detroit. Tino gezien. Matt Miran gezien. Quest gezien. Ik heb eigenlijk gewoon een prima festivaldagje gehad. En straks tussen 11 en 12 draai ik een uur alleen maar artiesten die dit weekend in het Amsterdamse bos zijn voor Dekmantel. Verder ga ik je zo meteen een stukje laten horen van een bijzonder gesprek dat ik 2 maanden geleden had in Detroit met een belangrijke figuur uit de techno die eerder deze week overleed. John Collins van Underground Resistance. En Lamsey hoor je in de beatmix tussen 12 en 1. En nieuwe muziek heb ik in overvloed. Dan Snade, die ken je misschien beter als Caribou, heeft deze week wat uitgebracht onder zijn Daphne alias. Ik ga het nu met heel veel liefde voor je draaien. Have you a sec? Yeah, sure.

0: GGFM hoor je. Calibration. Speelt morgen op Dekmantel Festival. Ik weet het, ik zou eigenlijk pas komende uur alleen maar Dekmantel artiesten draaien. Maar ik ben vast een klein beetje begonnen. Skrillex hiervoor gedraaid, die speelde ook vandaag. Twee keer zelfs. En Daphne, mee begonnen, Have You a Sec. Droevig nieuws eerder deze week. Toen werd bekend dat John Jammin' Collins, een van de sleutelfiguren achter de Detroit techno scene, is overleden. John speelde een onmisbare rol in de ontwikkeling van de muziek en uitgaanscultuur van Detroit. Ik was in zijn stad 2 maanden geleden voor opnames van mijn podcastserie. En ik heb daar toen een dag of 4 achter hem aangelopen, voordat ik eindelijk de kans kreeg om met hem te praten. Het kwam moeizaam tot stand allemaal, maar uiteindelijk nodigde hij mij bij hem thuis uit, midden in de nacht. En de taxichauffeur die vroeg voor de deur of ik zeker wist dat ik daar moest zijn. Want dit is zo'n plek in Detroit, zei hij, waar je niet wil rondlopen 's nachts. Dus ik rende naar die voordeur en uiteindelijk werd ik met open armen ontvangen en kon ik een uur lang praten met John Collins. Al voor de opkomst van techno had hij een vaste avond in Cheeks Nightclub. En dat is een legendarische plek waar een van de grootste techno-artiesten van de wereld, dankzij John, ook een plekje kreeg.
1: At Cheeks, we were looking for a DJ. And I was the house DJ. It was different back then. The house DJ was the primary DJ who, you know, made the rules and blah, blah, blah. So they're looking for a DJ to start a Wednesday night. And since I was a head DJ, I was on the selection process with the two owners. So Jeff Mills shows up. I'm like, who's this little nerdy looking dude, you know? And he said he's here to audition. Like, oh, because he had to audition back in the day. Like, okay, all right, go to the booth. We didn't expect much. We really didn't. Now, you cannot judge people by how they look. And Jeff got up there and tore those turntables up. I mean, his cutting and his scratching and his creativity, and it was amazing. Our mouths dropped to the fucking floor. Hired on spot. We had never heard a DJ like Jeff Mills. So he got Wednesday night, became a huge, huge, huge night. He said that he honed his skills as a DJ by playing at Cheeks. And that really helped him in his career.
0: Ja, en John Collins heeft hem dus ook geholpen aan die carrière. Maar goed, naarmate zijn reputatie groeide, raakte Collins nauw verbonden met het technocollectief Underground Resistance. Begin jaren 2000 sloot hij zich aan bij Mike Banks Submerge Recordings als boekingsagent en manager. Werd een van de bekendste gezichten van het label en combineerde zijn werk achter de schermen met DJ-sets, internationale optredens en rondleidingen in Exhibit 3000. Dat is het technomuseum van Submerge, dat dus bij Underground Resistance hoort. En ja, dankzij zijn enorme kennis van de muzikale en sociale geschiedenis van Detroit werd hij voor veel bezoekers ook gewoon het gezicht van de stad. Nou, tijdens het gesprek dat ik met hem had, bleef Collins maar hameren over het feit dat de juiste geschiedenis over techno en Detroit verteld moet worden.
1: I want the right story out. I want the correct story out. My reality is different from yours and everybody else's. So one person may see the history of techno different than I. Or they may embellish some things. I've talked to a lot of people, I've delivered a lot of interviews, and like I'm like, it didn't happen that way. I was there, I know it didn't. So you get your little 15 minutes of fame, you're gonna build yourself up. So therefore, the history can get a little jaded. So my job is to make sure that it's correct. But not only, and that's, you know, that's just a part that came out of me being a DJ. I never aspired to be a DJ, first of all. I have a degree in biology. I'm a scientist. And I kind of fell into DJing. You know, when I started doing it, it was just for a hobby, just something in my income, and started DJing in all these places, blah, blah, blah, blah, UR, and then radio, blah, blah, traveling. I'm like, maybe I can do this full time. And if it didn't work out, I could always go back to the lab or something. I never went back. My mother told me, she said, God had other plans for you. So out of that, you know, I get to be chair of the Detroit Entertainment Commission. The new mayor appointed me to her transition team as a co-director of art, culture, and entertainment for the city of Detroit. All of this is a result of me being a DJ. So not only do I DJ and I'm damn good, you know, but I also do other things.
0: Ja, dat DJ deed hij dus echt tot op het allerlaatste moment. In de week dat ik hem ontmoette had hij 9 gigs. Een vaste avond in Speakerbox, een club daar in Detroit. En deed vorige maand nog gewoon een all-nighter in Detroit's Lincoln Factory. En ik weet nog dat ik voor de deur stond van dat technomuseum waar John de rondleidingen doet. We hadden een grote camera mee voor de interviews. En we werden om de haverklap aangesproken op straat. Wat zijn jullie aan het doen? Waarom hebben jullie camera bij je? Nou, vertelden we van, nou, we zijn een documentaire aan het maken over techno. En dan vroegen die mensen uit Detroit aan ons waarom we dat in Detroit aan het doen waren. En niet in Duitsland, want daar komt techno toch vandaan, zeiden ze. Nou, ik hoorde dus een interessante theorie voorbij komen die week. Omdat techno zo snel nadat het in Detroit werd uitgevonden werd geëxporteerd naar Europa, heeft het dus nooit de kans gehad om echt te landen in Detroit zelf. Vond ik op zich plausibel. Grote onzin, zei John Collins.
1: In Detroit, black people embraced it first. So it did land here. You know, and that's another myth that that did not happen. Now, it did speak to people overseas, maybe more. And, you know, I don't know why. But traditionally in this country, a lot of black artists had to go to Europe before they were accepted in the United States. But then back in the day, it was so much discrimination. They didn't want, you know, you couldn't, black people couldn't stay in the hotels when they were performing in you know, very fine venues. They had to stay in these shitty hotels and stuff. A lot of discrimination. So people would go to Europe, they were more accepting of the music, you know. So it's sort of like the same thing. You know, it didn't land here. It's getting bigger now. A lot of people know more. There's a lot of people, white people don't know about techno. It was created by black people. There's a lot of people from overseas don't know either, because they come to the museum and I talk to them.
0: Ja, ik denk dat we met z'n allen gewoon verplicht zijn aan John om te blijven vertellen waar techno vandaan komt. De zwarte communities uit Detroit. Een van zijn gevleugelde uitspraken was: it's simple. All we need is some funky music. Dit is John Collins op 3FM. All we need.

John Collins ervoor gedraaid, All We Need. John Collins, belangrijk figuur dus binnen het techno-collectief Underground Resistance en voor de hele techno-scene. Afgelopen maandag overleden en vandaag stonden zijn broeders gewoon in het Amsterdamse Bos op Dekmantel Festival.

te spelen. Het was heel bijzonder. Afgelopen week hadden we Mackem in de beatmix. Hij speelt morgen live op Dekmantel. Allemaal eigen werk dat nog niet uitgebracht is. En ik kan je daar zo wat van laten horen. Stiekem. Eerst nog nieuwe muziek van een van de meest productieve producers van Nederland. Zijn 45 aliassen heeft hij ongeveer. En als je nu zou beginnen met iedere dag een track, dan ben je wel een paar jaar zoet, denk ik. Het is Frits Wendink in de beat. En zijn nieuwe Heat Shields.

Flawless. Uitgebracht in 2001. George Michael zou het 3 jaar later samplen voor zijn versie van Flawless. Ik heb vorig jaar een podcastserie geluisterd over George Michael. Volgens mij heet hij De Laatste Dagen van George Michael. Echt heftig, man. Sowieso, ik vind George Michael een legend. Met alleen maar bangers. Maar ik hoorde dus in die podcastserie dat hij verslaafd was aan GHB. En dat was ongeveer het laatste wat ik had bedacht bij George Michael. Maar goed, ik dacht namelijk, dat gebeurt alleen maar in Brabant. Maar blijkbaar gebeurt het dus ook in Goring-on-Thames. Heel zielig verhaal. Ik heb ook nog wat leuker nieuws. En dat is dat Josh Café een nieuwe EP uit heeft, waar alleen maar toffe tracks op staan. En deze had ik daarvan nog niet gedraaid. Het is Velvet Skin, hoor je nu in de beat.

Ardia. Zal het al Ultra Eyes zijn? Ik denk Altrice. Dat komt uit Canada. Goodbye, Later On. Werd ooit bekend omdat hij gewoon stiekem een remix van Caribou had gemaakt. Of Daphne. Dan Snade, die je aan het begin van dit uur hoorde. Die zei van nou, maak maar een officiële. En zo geschiedde. Josh Café ervoor gedraaid. Van die nieuwe EP Velvet Skin. En blijf een beetje in de buurt. Want

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Chic in the beat en een barcootje. Gelijk na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal. 3FM.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.

0: vieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Goedenavond. Housemuziek en houseparties. Wie zich niet elk weekend in het nachtleven stort, kan vandaag zien en horen wat hij tot nu toe gemist heeft. House is niet zomaar muziek of zomaar een feest. House is een verschijnsel, een fenomeen. House is niet voor burgerlijke burgers.
1: Dit is de Beat. Op 3FM.
2: We zijn er voor je tot 1 uur met de Beat. De laatste voor mijn welverdiende vakantie, al zeg ik het zelf. Met dit uur alleen maar muziek van artiesten die dus dit weekend op Dekmantel Festival spelen. Een van de belangrijkste festivals voor elektronische muziek. De belangrijkste festival van het land. Misschien wel van de wereld. Is dus gewoon in het Amsterdamse Bos. We gaan straks ook nog bellen met Lancy. Die doet namelijk de beatmix tussen 12 en 1. Maar eerst, lieve mensen, gaan wij op een trein springen die ik al eens voorbij heb zien komen vandaag.

0: Dames en heren, het nationale bakenmoment. Het is een momentje hoor, want dit ga ik dus gewoon missen. Ik ben er straks een maand op vakantie, de hele maand augustus. Zal ik eens een biecht doen?
1: Ja.
0: Zeg maar, mensen denken, Justin Verkijk, die wordt wakker en die schenkt gelijk een bako in.
1: Ik denk dat ook.
0: Veel mensen denken dat. Ja. Valt eigenlijk heel erg tegen. Ik denk dat er weken zijn dat de enige bako die ik drink hier in de studio is. Die zijn er. Maar goed, die in de studio is er wel altijd. Dus ik denk dat ik de komende maand toch een soort van gek kriebeltje ga krijgen rond 10:50 op de vrijdagavond.
1: Maar is er geen bako waar je heen?
0: In principe kan ik gewoon overal een bakootje inschenken.
1: Je mag ook gewoon hier naar op en neer rijden. Ja,
0: doe ik dat wel. Ja. Tijd van de bako, misschien. Yes. Wij waren stiekem al op de trein gesprongen. Oh, ah. Proost.
1: Goedenavond.
0: Dames en heren, het nationale bako-moment. Ik weet nog dat er tijden waren dat we mensen straf gaven. In ieder geval strafpunten voor het vroegtijdig inzetten van het nationale bako-moment. Maar vandaag zijn we er zelf een klein beetje schuldig aan.
1: Ja, al een paar weken op rij heb ik ook het idee. Dus misschien dat we moeten verplaatsen of zo.
0: Maar ben ik hier de schuldige aan? Of
1: vandaag niet.
0: Heb ik het wel eens voorgesteld zelf?
1: Nee, vorige week en de week ervoor. Oké. Okay. Dus dit mijn eerste keer. Ja.
0: Goed, dames en heren, nationale bakenmoment. Laat ons vooral weten via de NPO Luister-app. Of je iets aan het drinken bent. Wat is dat dan? En schaam je niet. Wij zijn van de beat. Wat je drinkt, dat boeit ons niet. Is het melk? Is het een kopje thee? Of een bakootje. Laat het ons weten. Misschien is er nog een goede reden waar we op kunnen proosten. Bijvoorbeeld, ik ga naar Dekmantel het hele weekend. En daar wil ik graag op proosten.
1: Proost.
0: Ja. Want ook de bako-tune. Ik moest natuurlijk net het hele uur bedacht dat ik dan muziek van het festival wilde draaien. En dan is het dan toch lastig. Want het is of een tikkie tropisch of een tikkie ordinair. Nou, tikkie ordinair is best wel lastig te vinden op Dekmantel. Maar tikkie tropisch heb ik gevonden. Het is Olof Dreyer. Olof Dreyer zou je kunnen kennen van zijn band. Die had samen met zijn zus The Knife. Echt een hele sikke band. Heel lang stil geweest. Maar hij is terug en hij is solo dingen aan het maken. Brengt muziek uit. Onder andere op het label van Dekmantel. Maar nu heeft hij ook net een album uit dat helemaal vol staat. Met prachtige muziek. Het zit allemaal een beetje in dit sfeertje. En wat mij betreft kan je op dat album gewoon zo'n jug met bako leeg drinken. Dat is geen enkel probleem. Dit specifieke nummer heet Rosa Rugosa. Die hoor je nu op 3FM. Misschien is er nog een goede reden waar we op kunnen proosten. Bijvoorbeeld, ik ga naar Dekmantel het hele weekend en daar wil ik graag op proosten.
1: Proost.
0: Ja. Want ook de bako-tune. Ik moest natuurlijk net het hele uur bedacht dat ik dan muziek van het festival wilde draaien. En dan is het dan toch lastig, want het is of een tikkie tropisch of een tikkie ordinair. Nou, tikkie ordinair is best wel lastig te vinden op Dekmantel, maar tikkie tropisch heb ik gevonden. Het is Olof Dreyer. Olof Dreyer zou je kunnen kennen van zijn band. Die had samen met zijn zus The Knife. Echt een hele sikke band. Heel lang stil geweest. Maar hij is terug en hij is solo dingen aan het maken. Brengt muziek uit. Onder andere op het label van Dekmantel. Maar nu heeft hij ook net een album uit dat helemaal vol staat. Met prachtige muziek. Het zit allemaal een beetje in dit sfeertje. En wat mij betreft kan je op dat album gewoon zo'n jug met bako leeg drinken. Dat is geen enkel probleem. Dit specifieke nummer heet Rosa Rugosa.

net een album uit dat helemaal vol staat met prachtige muziek. Het zit allemaal een beetje in dit sfeertje. En wat mij betreft kan je op dat album gewoon zo'n jug met Paco leeg drinken. Dat is geen enkel probleem. Dit specifieke nummer heet Rosa Rug.

van 3FM Earth. Een alias van techno-originator Juan Atkins. Eigenlijk heeft hij onder Cybertron de allereerste techno-platen ever gemaakt. Speelde eerder vandaag op de Radar Stage, een soort arena van stijgers. En de enige stage die ook met video wordt opgenomen. Dus waar je de sets later van kunt terugkijken op Dekmantel Festival. Paperclip People, daarvoor ook gedraaid. Dat is dan weer een alias van Carl Craig. Ook zo'n techno-grootheid uit Detroit. En dat is wel, ja, ik realiseer het me eigenlijk nu pas. Hoeveel aandacht er is voor Detroit dit jaar op Dekmantel Festival. En dat is, ja, precies heel goed, denk ik. Olof Draaier hebben we ook nog gedraaid als Baco-tune, Rosa Goza. En die ga ik morgen zien. Daar heb ik heel veel zin in. Er kwamen nog wat appjes binnen naar aanleiding van het nationale Baco-moment. Het zijn er redenen om op te proosten. Wat ben je aan het drinken? Waren de vragen een beetje. Ray, die stuurt een foto dat de cola op is. Erg vervelend. Ik zag wel 3 flessen rum staan. Mijn vraag aan jou, Ray. Drink je die dan nu gewoon puur? Of doe je daar een blokje ijs bij? Of heb je misschien iets anders geks om te mixen? Juliette, die heeft een foto gestuurd van een mes met het merk Baco. Die heeft een heel ander Baco-moment. Het lijkt wel alsof je aan het tuinieren bent, Juliette. En tuinier je altijd om 11:55 s'avonds? En wat voor planten zijn dit precies? Moet je die laten drogen? En kan je dat dan roken? Dat houden we een klein beetje op de hoogte. En Tom die zegt, geen schaamte toch? Want ik slurp een watertje met magnesiumpoeder met blauwe bessensmaak. Hier heb ik heel veel vragen bij. Die hebben we ook toch wel even aan hem gesteld. Maar het blijkt dus dat je dan lekker gehydrateerd blijft als je water met magnesiumpoeder drinkt. En het is ook handig als je een lange avond staat te zweten. Ik ben benieuwd dan, Tom. Wat voor vieze, zwetige dingen ga jij nog doen vanavond? Ik helemaal niks, in ieder geval. Maar morgen ga ik de hele dag staan zweten met Dekmantel. En zondag al helemaal, want dan keert afterkoning Ricardo Villalobos terug naar het festival. De grote vraag is, gaat hij het halen op zondagmiddag? Ricardo op zondag is altijd een klein risico, maar ik heb hem laten vertellen dat het goed gaat komen. Orin is dit op 3FM, Ricardo Villalobos.

0: het hoort erbij. Iedereen heeft wel eens muziek aan.
1: Het was dus harde muziek.
0: Ja.
1: Hoe hard is hard?
0: Zo hard dat je deur klinken trillen, dat je bank trilt.
1: Zo mag je muziek ook. 3.

0: Steffi en Virginia. Yours. Steffi, gewoon uit Brabant. Jij kent Steffi toch? Zij van de Bako's.
1: Ja, niet supergoed, maar het is de tante van een maat van me.
0: Ah.
1: Ja.
0: En Steffi heeft ook een liefdesrelatie met Virginia, die dus de vocals wil doen op deze plaat. En dat is wel cool, want die komt volgens mij uit Duitsland. Maar die spreekt dus ook vloeiend Nederlands. Ik heb hem laatst met z'n tweeën geïnterviewd. En het is echt grappig. Ze wonen met z'n tweeën in Portugal. Prachtig stukje land hebben ze. En dan kijken ze, zit er een vallei tussen. De overkant is dan hun studio. Ja, die zit er lekker bij. Steffi is op dekmantel. Morgen ga ik haar zien, gelukkig. Ricardo Villalobos, daarvoor nog gedraaid. Die is er zondag. Grote vraag is, gaat dat echt lukken? Ik heb begrepen, het gaat lukken. We zijn de steekpenningen betaald en hij is er gewoon bij. We hadden het net even over dat er zoveel aandacht is voor Detroit, wat een goede zaak is. Maar gelukkig is er ook nog genoeg aandacht voor mensen uit andere landen. Zoals bijvoorbeeld dus Steffi uit Brabant. Wat natuurlijk gewoon een land is, als we Guus mee even moeten geloven. Ricardo Villalobos komt uit Chili. Ik ga zo meteen iets draaien van RHR. Die speelde vandaag samen met Skrillex. Gewoon op de mainstage. Ja, en die komt gewoon uit de favela's van Brazilië. CCL is wel een Amerikaan, komt er ook aan. Maar dit is shit. En gelukkig is er ook nog wel gewoon een portie stevige Duitse techno op de

0: Twist hoorde je. RHR daarvoor gedraaid, Pulsar en daarvoor nog Shed met Lou 25. Allemaal te zien op Dekmantel Festival dit weekend.
1: The Beat.
0: En straks tussen 12 en 1 hoor je Lamsey in de beatmix, die al jaren heel lekker aan de weg timmert, maar bij mij op de een of andere manier pas op de radar kwam door zijn track Nice and Slow met de UKG-sensatie Saida. Maar ik ben blij dat we hem hebben kunnen strikken voor een mix. Lamsey heet Kevin door de week en is nu aan de telefoon. Kevin, goedenavond.
2: Yo, yo. Is het, man?
0: Hey, hoe is de zomer jou aan het behandelen?
2: Ja, best wel goed eigenlijk. Okay. Ik heb leuke gigs die eigenlijk eraan komen. Ik had wel even een probleempje. Ik had mijn Achillespees gescheurd.
0: Oh nee!
2: Tijdens het voetballen.
0: Oh.
2: Dus je gaat me bij gigs eigenlijk zien met gips, man.
0: Ai, hey, en dat voetballen, doe je dat dan nog op niveau? Of is het een vriendenteam?
2: Nee,
0: of,
2: dat is gewoon een vriendenteam op de zondag.
0: Ja, ja, ja. Maar dat is best wel lastig. Als je op zaterdag gigs speelt en je slaapt weinig. En dan is je lichaam natuurlijk ook wel wat kwetsbaarder of zo.
2: Klopt.
0: Oh, en dat doet natuurlijk verschrikkelijk veel pijn, kan ik me voorstellen.
2: Ja, het doet geen pijn, maar het is gewoon lastig met gips. Maar dat stopt me niet.
0: Lamsey in het gips achter de DJ. De ones and twos, oké. Okay. Hey, heb jij het idee dat je een breder publiek hebt aangesproken door die samenwerking met Saida misschien?
2: Zeker, 100%. Ik had eigenlijk al sowieso dat Nervous me had benaderd. Nervous Records.
0: Ja,
2: voor die track.
0: Een legendarische label.
2: Zeker. En toen zeiden ze van ja, we hebben toch wel een vocal nodig op die track.
0: Mm.
2: En toen had ik Saida gevraagd van yo, wil jij die vocal doen? En toen zeiden ze van ja, graag. En eigenlijk met Nervous en zeg maar wel het andere publiek dat Saida trekt,
0: ja,
2: dat heeft eigenlijk echt gewoon heel veel breder publiek aangetrokken.
0: Ja, tof. Ja, het is best wel lastig om jouw sound te omschrijven, omdat er zoveel in zit. Grime, Afrikaanse clubgeluiden, traditionele cabina-ritmes. Is er al een soort overkoepelende term die je zelf hebt bedacht voor jouw geluid?
2: Wij noemen het dus eigenlijk kun je Caribbean ervoor zetten en dan gewoon de rest van het jaar. Dus bijvoorbeeld Caribbean House, Caribbean Bass, Caribbean Speed Garage.
0: Ja. En wat maakt het dan Caribbean?
2: Ik denk de ritmes. De ritmes. En dat hoeft niet per se te zijn vanuit Suriname. Het kan ook gewoon de rest van de Cariben zijn.
0: Ja.
2: Dus ja, in principe dat.
0: Ja, mooi. Hey, en je hebt met verschillende internationale artiesten ook gewerkt. Welke samenwerking daarvan is je het meest bijgebleven?
2: Ik denk het meest met, en dat is best wel random, maar dat ging op een hele random manier. Dat is met JME, de broer van Skepta.
0: Oh ja. En waarom is het random dan? Of kwam het random tot stand?
2: Omdat we een track hadden uitgebracht. Ik en nog iemand. Yeah. En toen ineens kreeg ik JME zijn verse in de mail.
0: Oké. Okay.
2: Hij zei er niks bij. Dus toen zei ik van, yo, je hebt me een verse gestuurd. Hij zei, ja, laat me weten of je het dope vindt. En als je het dope vindt, kunnen we de track uitbrengen, de remix. Toen zei ik van, oké. Ja. En dat was het gewoon. That's it. Dat was het.
0: Dus ja, soms denken wij dat het een heel romantisch proces is, waarbij je zeg maar 2 weken met elkaar zit opgesloten in een boshut en zit te werken aan muziek, maar je krijgt gewoon een mailtje van iemand met een vocal.
2: That's it.
0: Ja, zo kan het gaan. Ja, vet. Hey, we gaan straks naar je mix luisteren. Wat kun je daarover vertellen? Hoe heb je het aangevlogen?
2: Ik denk dat wat je dus net aangaf, al die elementen, al die invloeden zitten erin. UK bass, garage, maar ook Surinaamse invloeden, Caribbean. En er zit natuurlijk ook heel veel unreleased
0: eigen
2: muziek
0: werk
2: in.
0: Ja, vet.
2: En heel veel eigen werk, ik denk misschien 90% of 95%.
0: Ah, sick.
2: Dus dat moet leuk zijn.
0: Tof. En zijn er verder nog belangrijke zaken die we moeten weten? Shows die er aankomen, waar we jou met gips kunnen zien? Of bijvoorbeeld, of muziek die er aankomt?
2: Nou, sowieso Lowlands.
0: Ja.
2: Dat is leuk. De 22e op die zaterdag. Op afsluiten in de Hacienda.
0: Zeker.
2: Van 3 tot 5, dat is heel tof. En in de skatecafé doe ik mijn eigen event op 28 augustus.
0: Oké.
2: Dus dat is ook leuk. Dat is ook heel tof.
0: En zit je dan nog wel aan het gips?
2: Ik zit dan net niet in het gips.
0: Oh, dat is lekker, zeg.
2: Dus ik ben er dan net vanaf.
0: Dat is lekker, dat is lekker. Ja. En muziek nog onderweg? Iets dat uitkomt binnenkort? Of?
2: Ik heb een ik heb een eigen release staan eind augustus. En dat is eigenlijk de eerste single van mijn nieuwe EP. Waar ook dus bijvoorbeeld Saida op gaat staan met de andere track. En nog veel meer artiesten, maar ja, dat hou ik nog eventjes.
0: Hou het nog maar even geheim. Maar hou me wel een beetje op de hoogte. Kunnen we dat afspreken, Kevin?
2: Zeker, okay, zeker.
0: Goed. Nou, straks tussen 12 en 1 hier op 3FM, Lamsi in de Beatmix. Nu al een grote eer. En ik zie je op Lowlands dan, denk ik.
2: Yes.
0: Oké, okay, man. Yo, fijne avond.
2: Fijne avond.
0: De Beat, 3FM en ja, nog een klein beetje dekmantel op de radio. Dit is Shanti Salam.

op 3FM. Can you keep a secret? Kunnen een klein geheimje bewaren. Shanti Celeste voor in de Sorsje remix. En dit had allemaal redenen. Want ze zijn, eens even kijken.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Vier Pride in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: in de Beatmix doen we gelijk na het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM
0: NTR. Justin Verkijk. Yes, yes. Ik weet niet waar je bent, maar hier, lieve mensen, zitten jullie goed. Komende uur hebben we Lamsi non-stop in de Beatmix.

Het is de beat, Jordan Lamsey, het afgelopen uur op 3FM. Zaterdag 22 augustus kun je hem zien op Lowlands. Een weekje later in Skatecafé in Amsterdam. Mis het niet. Ik heb gehoord dat hij dan uit het gips is ook weer. Bas hoor je straks na het nieuws. En ik piep er even een klein maandje tussenuit. Obi bewaakt het fort. Ik hoop je ergens op een dansvloer te zien. En anders, may the beat be with you.

0: We genoten van de muziek. Jazeker. We genoten van drank.
1: Ja.
0: We hebben genoten van de drank. Ja. Hebben we een paar jointjes gerookt? Oh ja, zeker. Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja. Op die manier.
2: Yo, yes. Ik wil nog even bedanken, man, voor deze fantastische avond. Deze avond is echt tanto kanker bueno, goos. Echt. Oude pikke pap. Heerlijk.
3: Lekker je weekend vieren met muziek van Cameron Whitcomb en Disclosure zometeen na het laatste nieuws. Het is 1 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden, er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. Ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. In het weer nog vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden.
5: 3FM Bas van Schaik.
6: Weekend!
3: Lekker zeg. Ja, ook 's nachts is het nog steeds warm. Dus doe een beetje rustig aan als je zometeen gaat dansen op Disclosure. Tondo staat voor je klaar naar Cameron Whitcomb.

Denk je aan zomer, dan denk je aan deze van Disclosure. Jorde Tondo bij 3FM. Hey, welkom, welkom. We zitten in de lekkerste 28% van de week, hè? Ja, officieel weekend. En dat vieren we met de muziek van 3FM. Ik ga Gracie Abrams zometeen voor je draaien. En ik vertel je zo waarom deze hit... ja, bijna niet had ontstaan. En dat heeft te maken met een ongelukje op het voetbalveld. Hoe dat zit, vertel ik je binnen nu en een minuutje of vijf. En eerst de nieuwe van Rondé. Dit is Oh My God.

Chrissy Abrams bij 3FM. You're the That's So True. Ik had hier bijna niet gezeten. Ik had bijna onder een lat gestaan bij Feyenoord als keeper. Is echt waar. Ja. 3FM. Ik had als kleine jongen, zo'n beetje als elk kind, ook wel de droom om profvoetballer te worden. Je zag dan toch die voetbalwedstrijden en dan dacht je, nou dat wil ik ook wel toch, daar op het veld staan. En nou ja, ik kom uit Rotterdam, ik ben voor Feyenoord en Feyenoord is nog steeds mijn clubpie. Ik zat als kind, en ik zit nog steeds, op korfbal en daardoor kon ik als kind heel goed ballen vangen. En mijn moeder dacht op een gegeven moment, heel leuk voor, nou ja, Bas, toen ik een jaar of 9 was, ik geef hem een keer op voor een talentendag. Dus ik daar zo op mijn talentendag bij Feyenoord keepen en het viel op. Ik kon heel goed ballen vangen. Ik durfde ook nog eens te duiken. En dat viel die scouts van Feyenoord, viel dat ja, dus blijkbaar ook op. En ik kwam op een gegeven moment ook echt ronde na ronde kwam ik door. Ik heb nog een tijdje meegetraind met Feyenoord naar 11 zelfs. Toen brak ik helaas mijn arm en ja, toen lag ik er een tijdje uit en zagen ze het niet meer zitten. Ja, heel treurig. Nu zit ik hier. Maar goed, ook hartstikke leuk natuurlijk. Nou, ongeveer hetzelfde is gebeurd bij de gitarist van deze band, Eurythmics. Hij was goed op weg om profvoetballer te worden. Maar ja, toen kreeg hij een enorme enkelblessure. En toen ging hij van het scoren van doelpunten naar het scoren van hits. En dat is met succes gelukt, hoor maar.

0: waanzinnige track, toch? De nieuwe van Topic en Becky G hoorde je bij 3FM en Sorry Papi.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Is het het weer misschien? Lijkt me niet. Zijn het de windmolens? Zijn het de klompen? Lijkt me ook onwaarschijnlijk. Ik kan er de vinger niet helemaal op leggen, maar Nothing But Thief zegt dus dat ze het allerliefste in Nederland optreden. Slijmballen dat zijn. Januari volgend jaar in de Ziggo Dome en dit is het nieuwste Nothing But Thief.

Ik heb dit liedje denk ik vaker gehoord de afgelopen tijd dan de stem van mijn vriendin. Als ik aan het scrollen ben over TikTok, krijg ik hem echt alleen maar te zien. En dan ook dat dansje erbij van twee mensen die naast elkaar lopen. Ja, het zit echt constant in mijn hoofd. Je hoorde Tame Impala bij 3FM en Dracula. Hey, gebruik jij een beetje veel AI? Ja, ik wel hoor. Alledaagse problemen en ook voor studieopdrachten. Ja, is ook superhandig. Zometeen gaan we testen of AI ook de oplossing heeft voor simpele, niet alledaagse problemen. Een Major Lazer.

0: weekend vieren met de muziek van 3FM. Teddy Swims hoorde je en Mr. Know It All. Hey, tegenwoordig heeft ChatGPT dus ook een spraakfunctie. Kan hij daadwerkelijk ook terugpraten? Kijk, steeds meer mensen gebruiken natuurlijk AI, ik ook, voor echt alledaagse problemen. Maar heeft AI ook de oplossing voor simpele, niet-alledaagse problemen? Dat is de vraag die ik stel met vandaag: tanden poetsen als je honger hebt. Hoi ChatGPT, ik heb even je hulp nodig.
1: Tuurlijk, ik ben er voor je. Waar loop je tegenaan of wat kan ik voor je uitzoeken?
0: Ja, ik heb heel erg honger, maar ja, het is wel echt nodig dat ik even mijn tanden poets. Heb je nog ideeën?
1: Ik heb een goed idee. Je kan je tanden poetsen met mayonaise. Dan heb je en eten en dan kan je tegelijkertijd je tanden poetsen.
0: Maar dat is toch niet heel fris?
1: Nee, maar dat kan prima voor je tanden. Het is niet heel fris, maar ach, je tanden kunnen dat best hebben.
0: Maar is het lekker, denk je?
1: Het is eigenlijk heel lekker. Echt. Tanden poetsen met mayonaise is een ware culinaire ervaring.
0: Dat klinkt alsof je er ervaring mee hebt.
1: Ik heb er ervaring mee. Al is het misschien een hele creatieve ervaring in mijn verbeelding.
0: Ai, ai, ai. Nee, AI kan deze...

Damiano David en The First Time hoorde je bij 3FM. Ze zeggen wel, AI gaat een rol als radio-dj overnemen. Nou, we hebben net gehoord van niet hoor. AI had absoluut geen oplossing wat je moet doen als je honger hebt en je tanden moet poetsen. Heb je nog een goede casus die ik AI moet voorleggen? Drop hem even in de NPO Luisterapp.

3FM.

0: Black Eyed Peas staan voor je klaar. 3FM. En eerst word je bijgepraat over alle belangrijke zaken in de wereld. Het laatste nieuws, het is bijna 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden.
0: En dan 3FM verkeersinformaties. Er staan geen files, heel verrassend in Nederland. Alleen een lange rij voor nachtclub Oude Lulletje. Verwachte vertraging is 3 minuten.
2: 3FM. Bas van Schaik.
0: Ik heb ze voor je uitgezocht hoor. De maximale weekendtunes. Wat dacht je van Black Eyed Peas? Let's get it started zometeen. Ook Temper City staat voor je klaar. En eerst is dit Olivia Rodrigo.